Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreus zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep Zeeland.
2: Heeft een week van bezinning in de gemeente Sluis de boel tot bedaren kunnen brengen? Nou, niet helemaal, zo meteen hoor je het hele verhaal. Het is 6:02, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Leden van een burgerinitiatief hebben opnieuw een brief gestuurd naar de Zeeuwse politiek. Ze vinden dat er te weinig inspraak is in de plannen van de commissaris van de Koning Hugo de Jonge voor Zeeland 2050. En ook moet er een alternatief plan komen voor de bouw van nieuwe kerncentrales, vinden de ondertekenaars van de brief. Appelteler Gino van Akker uit Hulst die is in één klap van 60 ton overtollige appels af. Eerder deze week dreigde hij nog met de enorme berg fruit te blijven zitten. Maar het voedselcollectief No Waste Army schoot te hulp. De organisatie heeft de partij opgekocht en maakt er nu appelsap van. En de ANWB die verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van lekker weer en het lange Pinksterweekend worden er files in en naar Zeeland verwacht. De piek van de drukte ligt tussen 3 uur en 4:30 vanmiddag. Het weer in Zeeland, een warme en fraaie zomerdag met veel zon. Het blijft de hele dag ook droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig en waait vanuit het zuidoosten. Op de stranden kan het vanmiddag vanaf zee gaan waaien en daar zal dan enige verkoeling zijn. Het is 3 minuten over 6, een heel goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Jerry Rafferty en de Baker Street. Het is bijna 6:10, waarin andere Zeeuwse gemeenten het coalitieakkoord al op tafel ligt. Niet overal, maar toch in een heel aantal gemeenten wel. Lopen de politieke gesprekken in Sluis stroef, heel stroef. Zo stroef zelfs dat informateur Ben de Reu de kopstukken van de gemeenteraad in Sluis naar huis stuurde voor een week van bezinning. En gisteravond kwamen die politieke kopstukken voor het eerst weer bij elkaar. Heeft het geholpen? Een gesprek met informateur Ben de Reu.
1: Ja, het is ingewikkeld. Want die week van bezinning heeft niet veel opgeleverd. Dat hebben jullie denk ik ook gehoord van de fractievoorzitters. Dat betekent dus dat de padstelling die ik constateerde, die is er nog steeds. Maar ik ga wel een advies geven. Namelijk, ga toch maar nu een formatieperiode in om een college te vormen. Want ja, dat gaat al heel lang duren. En het zal toch weer ook nu de grootste partij zijn, Sluis Lokaal, die zich nog een keer moet bezinnen van hoe willen we nu verder. Ik heb gezegd, het lijkt mij voor de hand liggen, als ik het nu allemaal hoor, dat je met drie partijen in de huidige coalitie verder gaat. En wat ik constateer is dat het voor een begin van een periode, als er straks dan toch een nieuw college gaat komen, Dat er heel veel irritatie is, dat er weinig vertrouwen is in elkaar en dat het wel een hele smalle basis is om een stabiel college te gaan vormen.
2: Ja, en dan voelt het toch een beetje, als ik dan luister naar uw verhaal, alsof we nog steeds staan waar we waren gebleven vorige week, toch?
1: Ja, maar het is ook zo. Ja, dus we zijn in die zin nog niet veel verder.
2: Nee. Dus een hoofdvraag van dit item is eigenlijk, wat heeft het bezinnen opgeleverd?
1: Niks. In ieder geval geen andere dingen dan wat een week geleden al bekend was. Dus in die zin heeft er geen verandering plaatsgevonden.
2: U komt net uit de burgemeesterskamer, daar heeft u met de vier partijen gesproken. Gaat het dan inmiddels wel over de inhoud of nog steeds over poppetjes?
1: Nou, het gaat niet echt over de poppetjes, maar het gaat zeker ook niet over de inhoud. Dus ik heb altijd gezegd, de inhoud is het probleem niet. Het is er vanavond ook niet over gegaan. Het gaat erover de standpunten met betrekking tot met welke partijen een college, met hoeveel wethouders, 3 of 4. Dan moet je over gaan onderhandelen in een formatieperiode. En dan, ik zei, nou, je moet maar zien hoe je een formateur vindt. Te doen gebruikelijk is dat zie je bijvoorbeeld in Hulst, dat de partijen dat onder elkaar doen. Mm. Wil je een externe formateur, dat kan ook, dan moet je daar naar op zoek. Misschien moet je in de crisistijd die ze achter de rug hebben,

Olivia Dean, Sam Fender en Rain Me In. Om 18 minuten voor 6 is de zon opgekomen vanmorgen. Hij schijnt hier ook al gewoon de studio in. Dat zijn toch de betere dagen. En er volgt vandaag een warme en fraaie zomerdag met veel zon. Het blijft de hele dag droog. De temperaturen komen in de zomerstand en lopen op naar 25 tot lokaal maar liefst 27 graden. De wind die is daarbij zwak tot matig vanuit het zuidoosten. Aan de stranden kan vanmiddag van zee wat wind gaan waaien. Enige verkoeling kan dat gaan geven. Vanavond en vannacht is het dan helder en droog weer. De temperatuur daalt naar 12 of 15 graden. Morgen is er dan opnieuw veel zon. In de middag trekken er ook een paar wolken over. Het blijft droog en het wordt nog wat warmer. Met temperaturen tussen de 26 en de 29 graden.

0: You Can Call Me Al. Van Paul Simon. Het is 6:58. Goed moment om ook op deze vrijdag de 22e mei een rondje te maken langs de velden. Waarover gaat het bij de andere regionale omroepen? Nou, we beginnen bij een oplossing voor de lange wachttijden in de kinderopvang in het nieuwe dorp Hoef en Haag. Een kinderopvang op het water. In het dorp is namelijk zelf geen ruimte, maar waterschap Rivierenland ziet het plan toch niet zitten. Er mogen geen drijvende gebouwen in het water op de nieuwbouwdorpen worden geplaatst. RTV Utrecht heeft het daarover. Kort samengevat past het bouwen op het water niet in de beleidsregels van het waterschap. Het waterschap moet dan voor het water zorgen. En als er dan een groot ponton in de weg ligt, dan kan dat minder goed, zeggen ze. Ja, dat is dus een nieuw dorp, Hoef en Haag. Het ligt bij Vianen in de gemeente Utrecht, provincie Utrecht, in de gemeente Vijfheerenland. En het dorp is pas gebouwd. 2016 zijn ze begonnen met de bouw. Er was eerst nog helemaal niks. Er wonen nu een kleine 5000 mensen. Maar uit cijfers blijkt dat daar zeker 1100 kinderen bij zijn. En er is helemaal geen rekening gehouden met zoveel jonge inwoners in het dorp. En dus is er ook geen plek voor de kinderopvang. En waarom dat niet is gebeurd, dat is gissen. Dan naar een trieste diefstal in Sint-Oederode bij kinderboerderij Kienehoef. Daarvoor is aandacht bij de collega's van Omroep Brabant. 4 jonge mannen hebben een koffiezetapparaat gestolen uit de koffiecorner. Die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Dat was flink schrikken voor Rob, die nu geen koffieapparaat meer heeft.
1: Wij kwamen hier aan met een taxi, toen werd ik meteen door de begeleiding naar binnen gehaald. Die vertelde dat er ingebroken was en dat de sloten kapot geknipt waren. Want die hebben ze hier liggen. Hier bij mij lag een slot kapot in het kantoor. Iedereen was ervan geschrokken. Ze vonden het gewoon niet leuk om te zien wat er hier gebeurd was.
0: Op beelden is te zien hoe 4 jonge mannen het koffieapparaat op lompe wijze lostrekken en zelfs een waterleiding daarbij kapot maken. De schade loopt tot in de €5000. En het grote Rally Pinksterfestival Opwekking staat dit jaar helemaal in het teken van het Bijbelse thema Ik Ben, waarbij Gods openbaring centraal staat. De Pinksterconferentie vindt ook dit jaar weer plaats op het Walibi-terrein in Biddinghuizen. Om files te voorkomen worden 4 maatregelen ingevoerd, zoals gespreide aankomsttijden en ook 3 aankomstplaatsen, zagen de collega's van Omroep Flevoland.
2: Beter mode lezen. Binnendoor. Binnendoor.
3: Gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op. Kom aan. Hier rechtsaf. Eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
4: Gaat het anders dan vorig jaar?
3: Ja, het gaat daadwerkelijk gaat het anders. Veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
4: Hoe is het dan nu geregeld dat het anders is?
3: Nou, we hebben de mensen verdeeld over 3 buffers. Dus ja, voor de bezoeker is het natuurlijk veel fijner, want die hoeft niet te wachten. Die kan nu gewoon doorrijden. Maar voor ons is het minder gezellig.
4: Ja. Waarom?
3: Nou, omdat we geen tijd hebben om met mensen te praten, want niemand staat meer in de file.
5: Oké. Nee. Ja, dat gaat niet. Gaat.
6: Ik sta hier ook niet.
7: We dachten net dat hij verkeerd om zat, maar blijkbaar moet hij toch nog wel omgedraaid worden. Nou ja, trial and error, toch? Dat komt wel goed.
8: Dit is mijn eerste keer een tent opzetten. Meestal ga ik erbij zitten en kijk ik ernaar, maar nu moet ik iets doen.
4: Heel actief?
8: Ja, meestal ben ik een sierpaard, maar nu moet ik een werkpaardje.
4: Maar goed, ik denk dat het goed komt. Ja. Waarom ben je hier?
8: Dit gaat fout. Naomi, kijk uit hoor. Ik ben hier voor het geloof en echt even weer met vrienden en zo. Je gaat heel veel mensen hier weer tegenkomen.
4: Waarom?
7: Nou ja, wij houden gewoon van Jezus. Dus ja, dat is gewoon de beste plek om hier samen te komen, denk ik.
9: Kijk, we moeten hem eerst losritsen.
10: Ja, die
9: moet
10: eerst los.
9: Nou, volgende 3.
11: Ja, kijk. Papa doet dan eerst het leggen op de grond, de tent. En daarna doen ze de stokker voorzichtig in. Daarna gaan ze hem overeind tillen en nog meer. En dan doen we de klep open en dan zijn we eigenlijk klaar.
4: Wat is het allerleukste van Opwekking?
11: Dat je leert over God.
4: Wat leer je dan?
11: Misschien hoe Jezus aan het kruis is gestorven. Of
4: dat is ook wel heel verdrietig.
11: Ja, maar hij heeft het voor ons gedaan.
3: Wat hier zo leuk aan is, dat iedereen is opgewekt. We zijn welkom op Opwekking. Opwekking is altijd wel moeilijk. Het evenement waarin we Pinksteren vieren, de uitstorting van Gods Heilige Geest, die gekomen is. En daar zijn veel mensen op zoek naar. Maar er komt weer een auto, want die moet rechtdoor. Niet te hard.
0: Hey!
10: Dit is Omroep Zeeland.

0: Phil Collins was dat met You Can't Hurry Love. En dat maakt het 6:30. Tijd om je eens even bij te praten over het laatste Zeeuwse nieuws. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning afgelopen week heeft niets opgeleverd, was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen, want volgens de informateur komt dit niet vanzelf nog goed. Zeeland staat aan de vooravond van een grote verbouwing en dat baart het burgerinitiatief Spoor 2050 grote zorgen. De plannen voor de strategische agenda Zeeland 2050 zijn ingrijpend, maar dat wordt nog te weinig in samenhang bekeken, zeggen ze. In een open brief eisen de initiatiefnemers dat de Zeeuwse bestuurders de inwoners veel meer inspraak geven. En ook moet er een alternatief plan komen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales. Appelteler Gino van Akker uit Hulst is in één klap van zijn 60 ton overtollige appels af. Eerder deze week dreigde hij met een enorme berg fruit te blijven zitten, maar het voedselcollectief No Waste Army schoot te hulp. De organisatie heeft de partij opgekocht en maakt er appelsap van. Daardoor krijgt van Akker toch nog iets voor zijn appels. En de Zeeuwse horeca- en recreatiesector maakt zich op voor een topweekend. Met het oog op Pinksteren wordt er zomers weer voorspeld. Strandpaviljoens kunnen na de verregende hemelvaart wel een opsteker gebruiken. Eigenaar Yannick Mahu van strandpaviljoen Bar Goed bij Perkpolder kan niet wachten.
1: Ja, dat is een duidelijk verschil. Na een hemelvaart die toch een klein beetje in het water viel, hunkeren we met z'n allen, denk ik, naar die zon in de Pinksteren.
0: Het weer dan, het wordt inderdaad fraai en zomers weer vandaag met veel zon. De hele dag ook blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit het zuidoosten. Op het strand is er vanaf zee kans op wat verkoeling vanmiddag.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: zitten.
1: Shanice, and I love your smile. De Noordoostpolder is deze week het decor van de grote internationale NAVO-oefening. En jongeren op Schouwen-Duiveland blowen en vapen minder dan 2 jaar geleden. Dat en ander nieuws zometeen in de ochtendkranten. Daarvoor maak je kennis met onze zeel van de dag. Die heet Wijnand vandaag. Maar wat hij doet, hoor je pas zometeen. Eerst gaan we naar Goes. Het bekende Hotel Terminus daar gaat definitief verdwijnen uit het stadsbeeld. Bijna 100 jaar oude gebouw naast het treinstation staat inmiddels helemaal leeg. En volgens wethouder Johan Veldhuizen hebben de laatste bewoners, een groep Oekraïense vluchtelingen, het pand inmiddels verlaten.
2: Dat betekent dat die eigenlijk vanaf eind vorig jaar heel langzaamaan naar andere locaties verhuisd zijn. En het gebouw is nu leeg.
3: Ja, waarom moesten die mensen daar weg?
2: We hebben besloten dat daar een toekomstbestendig OV-knooppunt komt op die plek. Dus dat hebben we al een paar jaar geleden besloten. Dat betekent dat het voormalige hotel gesloopt moet worden. En dat we binnenkort ook met onderzoeken moeten gaan beginnen. En in het 4e kwartaal van dit jaar het gesloopt gaat worden. Dus het is belangrijk dat die mensen er op tijd uit zijn en ze weer een ander goed plekje hebben.
3: Er waren zo'n 70 mensen in ondergebracht van de Oekraïne. Waar zijn die nu terechtgekomen?
2: Ja, de meeste dus in onze eigen gemeente. En daar waar dat niet mogelijk was, zijn ze bijvoorbeeld naar Veren gegaan en andere buurgemeenten.
3: Ja, want hoeveel opvangplaatsen heeft de gemeente Goes nu?
2: Ja, op dit moment hebben we ongeveer 230 plekken verspreid over een aantal locaties die ook al langer geleden gestart zijn.
3: En deze locaties die blijven wel langer open?
2: Ja, wij zijn niet voornemens om andere locaties te sluiten. Op dit moment is dat nog niet nodig.
3: Het is natuurlijk telkens met op- en afschalen als het gaat over voorzieningen. En er is nog heel veel onzeker wat Oekraïnse opvang betreft. Ja, in hoeverre is Goes eigenlijk voorbereid op een nog langduriger verblijf van Oekraïnse ontheemden hier?
2: Nou, dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Omdat in heel Nederland verkeren gemeenten in onzekerheid door het Haagse beleid wat heel erg zwabberend is geweest en niet toekomstbestendig. Dus eigenlijk is er geen enkele gemeente in Nederland die weet hoe het zit met de financiering van de opvang.
3: Als het gaat over het herplaatsen van de mensen van Hotel Terminus, zijn die wel in de directe omgeving geplaatst of moesten sommigen toch wel wat verder weg van Goes?
2: Nee, die zijn wel in de omgeving van Goes, of in Goes of in de omgeving van Goes geplaatst.
1: Dat zei wethouder Joan Veldhuizen in gesprek met Han Verbeen van Streekomroep de Beverlanden.
3: Wel wat verder weg van Goes.
2: Nee, die zijn wel in de omgeving van Goes, of in Goes of in de omgeving van Goes geplaatst.
1: Dat zei wethouder Joan Veldhuizen in gesprek met Han Verbeen van Streekomroep de Beverlanden.

0: America and you can do magic. De Tolse Flora-route wordt vandaag geopend. Niet toevallig dat dat vandaag gebeurt, want het is vandaag de dag van de biodiversiteit. En Wijnand Lammers is de initiatiefnemer van die route en ook nog eens onze Zeeuw van de Dag. Wijnand, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor prachtig weer gezorgd?
1: Nou, dat heb ik niet gedaan, maar ik ben wel heel blij dat het zo uitkomt. Na een paar weken van koel en nat weer is het een uitgelezen dag.
0: Absoluut. Kun je wat meer vertellen over de Tolse Flora-route?
1: Ja, dat kan. Dat is een wandelroute die we hebben ontwikkeld. Die ligt in en rondom het Stadje Tolen.

0: En die verbindt zo'n 8, ja, wat wij noemen kerngebieden. Dat zijn stukjes met mooie natuur in en rond Tonen. En die route is speciaal gericht op de inheemse flora, de wilde plantengroei. Met als doel dat bezoekers, zowel de eigen bewoners als toeristen, op een makkelijke manier, leuke manier, veel kunnen ontdekken over hoe rijk Tonen is aan bijzondere plantensoorten.
1: Ja, en dat zijn dan dus inheemse plantensoorten, begrijp ik. Dus dat zijn planten die daar echt al van oorsprong voorkomen. Waar moet ik dan aan denken? Noem eens wat.
0: Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan orchideeën. We hebben meerdere orchideeënsoorten. Die komen voor rondom Tonen. De bijenorchis, de bokkenorchis. Dat zijn een paar best wel aansprekende soorten. Een soort kleine ratelaar. De klavervreter, dat is een parasiet op rode klaver. Hele bijzondere soort die zonder bladeren zo ineens uit de aarde komt spruiten. Mm-hmm. En die met een bloemstem wordt je verrast. Dat zijn wat aansprekende soorten. De stijve naaldvaren staat in een paar stukjes die we ook in de route hebben opgenomen. Ook planten die alleen op de Tonse route voorkomen in heel Zeeland.
1: Oh?
0: Ja, dan kun je denken aan de graskers. Dat is een plant die staat op de dijk, op de zeedijk. Dat is een van die 8 kerngebieden. Of, vergeef me de naam, karweivarkenskervel. Die staat op de Landtong. Dat is een gebied tussen de haven van Tonen en het Schelderijnkanaal. Er zijn er meer bijzonderheden, maar die komen ook vogels voor en bijzondere paddenstoelen.
1: Ja.
0: Maar het accent ligt wel op de flora.
1: En denk je nou, Wijnand, dat de inwoners van Tolenstad, dat die weten dat de graskers daar voorkomt?
0: Nou, nee. En daarom hebben we ook mede de route in leven geroepen. Juist omdat we merken dat bij veel mensen de lokale rijkdom nog onbekend is. Dus wij wilden daar meer bekendheid aan geven. Zodat mensen dicht bij huis ervan kunnen genieten. Maar ook om daardoor meer draagvlak te creëren, zeg maar.
1: Hoe bedoel je draagvlak?
0: Nou, als je meer weet van hoe bijzonder je eigen omgeving is. Nee. En hoe mooi, dan ga je er ook vanzelf beter verzorgen.
1: Want dat mag wel wat beter.
0: Dat mag altijd beter. Al gebeurt er ook wel heel veel. We zijn ook blij met wat er is. Hè, want de route ligt er omdat er al bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn. Maar ja, er is altijd ruimte voor verbetering. We merken ook gewoon dat mensen, ook die wel graag buiten komen, bepaalde gebieden niet kennen.
1: Nee.
0: En ook bepaalde soorten niet kennen.
1: Ja, wat leuk toch, hè? Dat jullie die nu dan voor ze in ieder geval op een presenteerblaadje hebben aangeleverd. Wat is wat jou betreft nou het mooiste punt op de route?
0: Ja, het rijkste is toch wel de Landtong, waar ik het al eerder over had. Het ligt dus een beetje aan de buitenkant van Tonen, tussen de haven en het Schelderijnkanaal. Dat is een langgerekt gebied met bosjes en vooral hele mooie graslanden. Dat is wel echt het rijkst, het mooist. En ook schoor Alterklein. Dat ligt eigenlijk aan de andere kant van de haven. Het is een mooi buitendijks gebied. Een oude polder die ooit weer zout geworden is. En sinds het deltawerk is afgesloten en zich heeft ontwikkeld tot een zoet, mooi gebied. Dat is ook heel waardevol, mooi om erheen te lopen. Nou, maar de Landtong is wel het meest spectaculair qua hoeveelheden en van de soorten die er ook voorkomen, zeg maar.
1: Wat leuk. Nog even tot besluit dan de praktische zaken. Hoe kom ik nou precies aan die flora-route?
0: Nou, we hebben dus op de website Verwelkom de Natuur. Daar is meer informatie te vinden. Ook over de opening. En we hebben dus op 2 plaatsen infopanelen aangebracht. Stel je wilt als bezoeker wil je er naartoe. Dan kom je naar de OV-hub in Tonen. aan de Vliethof, dat was aan de Molen Fietsdijk, moet ik zeggen. Dit is pas geopend, daar staat een infopaneel. En ook op de landtong bij het keermiddel, wat er in de haven ligt, daar staat ook een infopaneel met een QR-code. En die brengt naar een brochure. Daar staat alle informatie in over hoe je kunt lopen, wat er te zien is. Dus zo kom je er.
1: Nou, dan moet dat goed komen. En dan vandaag natuurlijk die opening. Dat belooft een mooie dag te worden, kan ik mij zo voorstellen.
0: Dat lijkt me ook, ja.
1: Nou, wij horen graag om 7:15 vanavond, Wijnand, hoe dat is verlopen allemaal.
0: Ja, prima. Heel graag.
1: En dankjewel dat jij onze zeel van de dag wil zijn.
0: Ja, prima.
1: Dankjewel voor je verhaal.
0: Fijne dag verder.

Robbie Williams was dat met Feel. 7:08 is het. Waarover gaat het in de ochtendkranten vandaag? Nou, dat zometeen. We beginnen bij de collega's van Omroep Gelderland. 2 van de 3 wethouders in Scherpenzeel zijn weg. Gerard van Delen hield gisteravond de eer aan zichzelf. Evert van der Glint werd weggestemd. Uiteindelijk werd hij zelfs ontslagen. Gebeurde nadat afgelopen maandag duidelijk werd dat de 2 wethouders onder vuur zijn komen te liggen vanwege een onderzoek. Dat rapport is nog vertrouwelijk, maar in een verklaring van de gemeente staat dat het gaat om vrouwonvriendelijk gedrag, intimiderend gedrag en ook om onbetrouwbaarheid. Ook zou de samenwerking tussen de 2 wethouders en de ambtelijke organisatie ernstig zijn verstoord. Een van de 2 die hield dus de eer aan zichzelf. De andere die kreeg een motie van wantrouwen, weigerde toen zijn ontslag te tekenen en werd toen dus ontslagen door de gemeenteraad. Dan naar de kranten. In de Telegraaf gaat het over het kabinet dat de plannen rondom de AOW volledig moet intrekken. En de bezuinigingen rond de WW en de WIA moeten tijdelijk buiten haken worden geplaatst. Want Nederland heeft een breed akkoord nodig voor het groeivermogen van Nederland. Dat zegt Koen van Oostrom, dat is de nieuwe voorzitter van de ondernemersorganisatie VNO-NCW. Hij geeft voor het eerst een interview sinds hij op 1 mei is begonnen. Hij probeert een oplossing te vinden voor het conflict waarin de vakbonden en het kabinet zijn beland. Van Oostroms ambitie is dat het kabinet, de werkgevers en de vakbonden voor de zomer het nog eens worden op hoofdlijnen. Het Nederlands Dagblad is in de Noordoostpolder geweest. Daar is het deze week het decor van een grote internationale NAVO-oefening. Defensiepersoneel en bedrijven uit 24 landen testen daar nieuwe systemen om drones mee op te sporen en te onderscheppen. Het is voor het eerst dat het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum een oefening van deze omvang faciliteert. Drones spelen een steeds grotere rol in de oorlogsvoering. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn de kleine vliegende robots niet meer weg te denken van het slagveld. Om mee te gaan in die snelle ontwikkelingen werken militairen en industrie nauw samen. En dan moet er natuurlijk ook geoefend worden. En dat gebeurde dus in Flevoland. En dan naar de PZC. Goed nieuws en tegelijkertijd ook nog zorgen bij een onderzoek van de GGD naar de jongeren op Schouwen-Duiveland. Er wordt minder gebloot en geveept dan 2 jaar geleden. Maar het alcoholgebruik blijft een punt van zorg. Voor het onderzoek vulden 430 leerlingen van de 2e en 4e klas van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee een vragenlijst in. Daaruit komt naar voren dat 78% van de jongeren goed in zijn vel zit. Minder kinderen roken of vapen. En gaat dat bijvoorbeeld ook over het roken van een joint. De daling van alcoholgebruik blijft echter achter. Ruim 1/3 drinkt alcohol en 1 op de 5 geeft aan de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten te zijn geweest. Volgens GGD drinkt meer dan 20% van de jongeren van het Pieter Zeeman Lyceum bijna ieder weekend. Nou, en dat moet beter, vindt de GGD, want te veel drinken is niet gezond. Het is 7:05. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Tot aan het nieuws van 7:00 hoor je John Mayer. En daarna meer over de appelen van Gino die opgekocht zijn en die tot appelsap worden gemaakt, tot zijn vreugde.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
4: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
3: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
5: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
3: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
12: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
13: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
14: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
15: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
16: Comfort en more, Fagotweg 2F, Middelburg.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
19: Omroep Zeeland. Appelteler Gino van Akker uit Hulst is in één klap van zijn 60 ton overtollige appels af. Eerder deze week dreigde die met de berg te blijven zitten, maar er kwam een oplossing. Het is precies 7:05. Het Zeeuwse nieuws dan van dit moment. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De informateur daar, Ben de Reu, adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen. Want volgens de informateur komt dit niet zomaar vanzelf goed. Leden van een burgerinitiatief hebben opnieuw een brief gestuurd aan de Zeeuwse politiek. Ze vinden dat er te weinig inspraak is in de plannen van commissaris van de Koning Hugo de Jonge voor Zeeland 2050. En ook moet er een alternatief plan komen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales, vinden de ondertekenaars van de brief. De AWB verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van lekker weer en al lang pinksterweekend worden er files in en naar Zeeland verwacht. De piek van de drukte ligt tussen 3:00 en 4:30 vanmiddag. Het weer in Zeeland, het wordt inderdaad een warme en fraaie zomerdag met veel zon. Het blijft de hele dag ook droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden. De wind die is daarbij zwak tot matig vanuit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar wel voor enige verkoeling zorgen. Dat kan ook geen kwaad, kan ik mij voorstellen. Een heel goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Nou, Rogers, Tyler, Damiano, David waren dat met Talk to Me. 7:09 is het. Twee boerenbroers uit Drijschoor die hun aardappels niet kwijt konden en direct verkochten aan de consumenten. Of eerder deze week nog de berg Knolselderij, waar een boer uit Rilland niet van afkwam. Het zijn voorbeelden van boeren en telers die een andere oplossing moeten zoeken om van hun gewassen af te komen. En dat het soms ook lukt, dat weet teler Gino van Akker uit Hulst. Hij zat begin deze week nog met 60 ton appels zonder koper, maar het is nu opgelost. Verslaggever Niels Schuurbiers ging bij hem langs.
1: Kijk, hier lagen de appels gestockeerd in een ulocel. En nu is die bijna leeg. Dus,
2: We gaan er even in kijken. Het wordt ook gelijk wat kouder. Gino van Akker, u bent een appelteler en nu staan we in een vrijwel lege koelcel, maar kunt u eens beschrijven hoe het er hier vorig weekend nog uitzag?
1: Ja, dus stond hij vol met kisten, met appels. Ongeveer een 60 ton, dus dit ongeveer 330 kilo in een kist. Dus het waren 240 kisten uit mijn hoofd gezegd. Ja.
2: Lopen we even naar buiten, want het is hier best wel koud. En dan gaan we het hier verder hebben over de appels. Want u zat eigenlijk toch wel een beetje met de handen in het haar. Hè? Wat moet ik nou doen met al die appels?
1: Ja, goed. Het is gewoon heel jammer. Hè? Het zijn mooie appels, goede kwaliteit. En dan geen klantje voor winnen. Geen mondje om het op te eten, zeg maar. Dat is toch een hard gelach, zeg maar. Dus dat was niet leuk. Nee.
2: Wat doet dat dan met je als teler? Lig je daar dan wakker van?
1: Nou, wakker van liggen is het wel heel erg. Maar het was gewoon een domper eigenlijk op een mooie oogst.
2: Maar u bent ze toch kwijtgeraakt. De afgelopen tijd horen we vaker van boeren en telers dat ze hun oogst deels of helemaal niet kwijt kunnen. En dat er dan andere wegen worden gevonden. Hoe ging dat?
1: Eigenlijk vrienden van ons, die zaten met een aardappeloverschot. En die hebben ook bij No Waste Army aardappels aangeboden. En die hebben dan ook acties gedaan en alles. Dus die hebben eigenlijk bijna alle aardappelen daar aan kwijt gekunnen. En Nicole, mevrouw, die zei van probeert dat ook te doen. Dan kunnen ze misschien iets een actie doen of zo met die appels. Dus stout schoenen aangetrokken, gebeld. En uiteindelijk zei ze, ja, dat is leuk, we maken er appelsap van. En uiteindelijk toch nog een redelijk prijs voor gekregen.
2: U heeft niet alle appels weggedaan, toch?
1: Nee, ik heb nog een paar kisten houden. Want anders ze komen natuurlijk hier aan het huis voor de huisverkoop. En dan zeggen ze, ja, we hebben de krant gelezen en op Facebook. Want het ging bijna viraal, begreep ik. Er was iemand had het gedeeld en die zei, er waren bijna een 500.000 views. Dus ik zei, word ik misschien ook bekende ziel. Maar goed, er komen dan hier mensen aan ons stalletje. En dan, als je daar nee moet verkopen en je staat met hem een verhaal van 60 ton appels over, dan denk ik van ja, dan hou ik nog maar een paar kisten achter.
2: Maar die prijs die u ervoor heeft gekregen, is dat een afsluiter van dat appeljaar waar u zo trots op was? Of heeft u er toch ook een beetje verlies op moeten pakken?
1: Ja, goed, de sapprijs is natuurlijk niet de hoofdprijs. Het is uiteindelijk geen best jaar geworden, maar goed, het is ik ben tevreden, laat ik zo zeggen. Als laatste redmiddel kun je dit natuurlijk nog wel in het achterhoofd houden. Maar het is niet te hopen dat het elk jaar zo wordt. Want dan blijf je ook geen fruit telen mee. Hè? Want je gaat niet telen voor appelsap. Je teelt zeg maar voor een vers product, zeg maar, voor de versmarkt. En daar zit ook je winst, je verdienmodel in. Dus ja, ik hoop het niet. Maar goed, we zullen afwachten.
0: Het is in ieder geval zeker beter dan niets. Gino van Akker uit Hulst, de appelteler die in gesprek was met verslaggever Niels Schuurbiers.

0: verliefd op jou.
1: Dat waren Snelle en de Puma's met Op jou heb ik gewacht. Nou, dat geldt ook wel voor onze weerman, denk ik, van vandaag. Afgelopen week dachten we dat we al in de herfst terecht waren gekomen, maar daar is dan toch de zomer. Weerman Steven van der Rijzen, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, inderdaad.
1: Praat ons
2: zeker.
1: Bij.
2: Ja, het ziet er geweldig uit de komende dagen. We laten een wisselvallige periode achter ons. De komende dagen staan helemaal in het teken van vrij zomerweer met veel zon. En daardoor kunnen de korte broek en de slippers de komende dagen gewoon weer aan. Nou, vandaag is er veel zon. Het blijft droog. Het wordt zomers warm. Temperaturen rond 26 of 27 graden. Er staat weinig wind. Langs de kust vanmiddag mogelijk een verkoelend windje van zee. Dat een zeewatertemperatuur heeft van ongeveer 14 graden. Nou, vanavond volgt weer een mooie zonsondergang. Door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. En morgen opnieuw volop zonneschijn, dan blijft het ook droog. In de middag trekken vanuit het noordwesten wel een paar onschuldige wolken over, maar dat is het dan ook wel. Het wordt warmer morgenmiddag, temperaturen tussen de 26 en lokaal zelfs 29 graden. De wind komt uit een westelijke richting en die zal zwak tot matig zijn.
1: En dan daarna, wordt het dan weer minder of houden we dit nog even vast?
2: Nee, we houden het zeker weten vast, want er is volop ruimte voor de zon op zondag. 24 graden aan zee, 26 graden landinwaarts. Maandag is het weer iets warmer, volop zonneschijn. 25 tot lokaal 28 graden. Ook dinsdag erg warm, 25 tot 28 graden. En vanaf woensdag, ja, dan blijft het nog steeds droog en zonnig. Maar dan gaat de wind draaien naar het noorden. En dan dalen de temperaturen naar aangename waarde rond 21 graden.
1: Maar de zomer is dus eigenlijk gewoon een weekje te vroeg.
2: Ja, als je het zo wil stellen. Of eigenlijk precies op tijd voor de mensen die van zomer houden.
1: Dat is waar, Stefan. Dankjewel. Hoi.

0: Chef Special met If Not Now, Then When. We houden van kamperen, maar dan niet meer zomaar met je wc-onderrol onder je arm naar een wc-gebouwtje. Hoe dan wel, daar hoor je zo meer over. We beginnen met ander nieuws uit binnen- en buitenland. De 6 Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, zijn hard aangepakt door Israël. Sommigen zijn zelfs gemarteld. Begin deze week werden de hulpboten door Israël geënterd, werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
1: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
2: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken. Wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij, omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
0: Gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. Van daaruit kunnen ze naar huis. Ook de Nederlanders vliegen vandaag terug. Duizenden mensen hebben gisteravond in Utrecht geprotesteerd voor de opvang van asielzoekers. Het is een tegendemonstratie na alle anti-AZC-protesten en rellen van de afgelopen weken.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: Ik ga de straat op tegen onverdraagzaamheid. Ik ben zo spuugzat dat mensen zo onverdraagzaam zijn.
0: Ook gisteravond zat het AZC in Ter Apel weer helemaal vol. Daarom hebben vannacht tientallen mensen in een sporthal in Gieten in Drenthe geslapen. Rapper Lil Kleine heeft een belangrijke hiphopprijs gewonnen. Gisteravond waren de Funnix Music Awards en hij mocht 2 beeldjes mee naar huis nemen. Die voor de beste mannelijke artiest en album van het jaar.
5: Wauw, ik heb hier wel een beetje over nagedacht wat ik ga zeggen. Ik wil een paar mensen bedanken. Ik wil mijn vader bedanken. Ik wil Brechtje, Sahir, Donovan, Niffel, Julien vooral. Het is een belangrijke prijs dit, Julien, Jack Sarek. Maar de mensen die ik het meest wil bedanken, zijn jullie, jongens. Dank jullie wel.
0: Ik heb werkelijk geen idee wie die hier nu allemaal opnoemde. Ja, behalve zijn vader en zijn fans. Luisteraars van Funnix kozen Kaya Imani als vrouwelijke artiest van het jaar. En Jonna Fraser won de beste zanger. En New Wave werd verkozen tot beste live act. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte wat dat betreft. En dan nog even naar die campings dan. Want niet met de afwas naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw of met een wc-rol onder de arm naar het toiletgebouw. De campings worden steeds luxer. En door de opkomst van glampings en ook makkelijker uitvouwbare wagens groeit de kampeerliefde in ons land. Bij het FD gaat het daarover.
6: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
0: Ja, tegelijkertijd hoorden we natuurlijk wel de slechte berichten gisteren over het Zeeuwse toerisme. Want dat gaat niet al te goed. En het daalt ook maar door. Hoewel anderen daar dan weer blij mee zijn, hoe dan ook. Je hoorde erover in het nieuws uit binnen- en buitenland. 6 minuten voor 7:30 is het. Marvin Gaye en Sexual Healing.

0: spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg vanmiddag vanaf 3:00 het allesbeslissende duel. Live bij Omroep Zeeland.
1: Dit weekend is dat allemaal te doen. De treffers tegen Hoek.
2: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Het is bijna 7:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd, was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen, want volgens hem komt dit niet vanzelf goed. Tijdens verkeerscontroles in de gemeente Goes en Capelle heeft de politie tientallen overtredingen vastgesteld. Volgens HV Zeeland werden er in totaal 34 bekeuringen uitgedeeld. Voornamelijk voor het niet handsfree gebruiken van een telefoon en fatbikes die veel harder konden dan toegestaan. Leden van een burgerinitiatief hebben opnieuw een brief gestuurd aan de Zeeuwse politiek. Ze vinden dat er te weinig inspraak is in de plannen van commissaris van de Koning Hugo de Jonge voor Zeeland 2050. Ook moet er een alternatief plan komen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales, vinden de ondertekenaars van de brief. En appelteler Gino van Akker uit Hulst is in één klap van 60 ton overtollige appels af. Eerder deze week dreigde hij de enorme berg fruit te moeten blijven zitten. Maar voedselcollectief No Waste Army schoot te hulp. De organisatie heeft de partij opgekocht en gaat er appelsap van maken. Dat is niet wat Van Akker het liefst had gewild, maar op deze manier is er toch nog een bestemming voor zijn appels. Het weer in Zeeland, het wordt een warme en fraaie zomerdag. Veel zon, blijft ook droog de hele dag. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. De wind is zwak tot matig vanuit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag vanuit zee gaan waaien en daar voor enige verkoeling zorgen.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: You're Still the One van Shania Twain. Het is bijna 8:05. Waarover schrijven de ochtendkranten? Nou, dat hoor je straks, 7:08. Heeft de week van bezinning in de gemeente Sluis de boel tot bedaren kunnen brengen? Nou, het antwoord is nee. Het iets uitgebreidere antwoord krijg je zo meteen. Maar eerst gaan we ons voorbereiden op drukke zomerse dagen. Want na een koud en nat hemelvaartsweekend kijkt Zeeland uit naar een zomerslang pinksterweekend. Hoge temperaturen, veel zonuren. En dat zorgt ervoor dat onder meer de horeca zich op kan maken voor drukte. Bij strandpaviljoen Bargoed bij Perkpolder kunnen ze niet wachten.
1: Terwijl we buiten zachtjes de golfjes tegen de dijk aan horen klotsen, is het binnen bij Bargoed bij Perkpolder op dit moment nog rustig. Maar Jannik, maar u gaat een druk weekend tegemoet, hè?
2: Zeker. Zoals de weergoden ons gezind zijn deze Pinksteren, verwachten we niks anders dan volle bak.
1: Als ik dan kijk, dan staat het eigenlijk allemaal al klaar. Hè? De krukken staan klaar, de menukaarten op tafel. Schetst u dat plaatje eens. Komende zaterdag, het begin van dat lange Pinksterweekend. Het is zo'n beetje, laten we zeggen, 4:30 op die zaterdagmiddag. Hoe ziet het er hier dan uit?
2: Ja, dan ziet het eruit, denk ik, dat alle plekjes goed bezet zijn. Dat iedereen voorzien is van lekkere drankjes, cocktailtjes. En dat we met z'n allen genieten van het prachtige plekje Perkpolder.
1: Lopen we even naar buiten, naar het terras. En dan kunnen we dat water nog wat beter horen klotsen. Want nou zit de hele horeca eigenlijk altijd te springen om mensen. Hebben jullie genoeg mensen om zo'n golf in zo'n Pinksterweekend aan te kunnen?
2: Ja, we hebben er op zich genoeg, maar we staan altijd open voor aanmeldingen bij deze. Want we zeggen altijd, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het voordeel van ons is dat we in ons zomerseizoen een zelfservice concept hebben gecreëerd, waardoor we het volume iets beter aan kunnen. Wat we eigenlijk doen is in mei, juni, juli en augustus richten we ons natuurlijk op ons terras en onze hut, die in totaliteit toch best wel heel groot is. En verkiezen we voor een stukje zelfservice verhaal. Of het moet slecht weer zijn, dan proberen we weer service te bieden. In de winter gaan we lekker naar binnen, wordt het ietsje kleiner en verlenen we de service in de bar en in het restaurantdeel.
1: Maar zelfservice, ik neem niet aan dat ik zelf naar de bar loop om mijn eigen biertje te tappen, toch?
2: Niet op de tappen, je komt er wel even naartoe om te halen en te bestellen.
1: En wat is er verder nog self-service?
2: In principe bestel je ook je streetfood aan de bar. We werken dan met buzzers. Die kun je dan weer afhalen bij de food window. Dus uiteindelijk hebben we het zo ingericht dat iedereen binnen ons plein kan genieten van alle service.
1: En is dat een conceptkeuze of is het ook een praktische keuze omdat u misschien een paar handjes mist om het niet op een andere manier te kunnen doen?
2: Het is ooit begonnen als een conceptkeuze waar we ingegaan zijn. En we merken eigenlijk dat het voor iedereen op dat moment kunnen een goede 400 gasten kwijt. Op dat moment werkt het voor iedereen prettig, ook voor de gast zelf.
1: Wat maakt het zo mooi, dat soort drukke dagen?
2: Ja, het is natuurlijk met z'n allen strijden. Eén team, één taak. De mensen het naar de zin maken. En als we dan zien dat we het met z'n allen kunnen bewerkstelligen, dan komt er 's avonds laat toch adrenaline vrij. En dan is het gewoon genieten.
1: U heeft net een hemelvaartweekend achter de rug wat toch wel fris en koud was. Hoe was dat?
2: Ja, dat is een duidelijk verschil. Na een hemelvaart die toch een klein beetje in het water viel, hunkeren we met z'n allen, denk ik, naar die zon in de Pinksteren.
0: De klotsende golven bij Perkpolder, die verslaggever Niels Schuurbiers hoorde na zijn gesprek met Yannick Manu.

0: Nicky Jam, Louis Fonsi, Sebastian en Date la Vuelta. Waar in veel andere Zeeuwse gemeenten het coalitieakkoord al op tafel ligt, soms zijn ze gewoon al lekker aan het besturen met elkaar, lopen de politieke gesprekken in sluis stroef. Zo stroef zelfs dat de informateur daar, Ben de Reu, de kopstukken van de gemeenteraad naar huis stuurde voor een week van bezinning. Gisteravond kwamen ze dan allemaal voor het eerst na die week weer bij elkaar, maar heeft het geholpen? Nou, Ben de Reu vertelt dat dat niet het geval is.
1: Ja, het is ingewikkeld. Die week van bezinning heeft niet veel opgeleverd. Dat hebben jullie denk ik ook gehoord van de fractievoorzitters. Dat betekent dus dat de padstelling die ik constateerde, die is er nog steeds. Maar ik ga wel een advies geven. Namelijk, ga toch maar nu een formatieperiode in. Om een college te vormen. Want ja, dat gaat al heel lang duren. En het zal toch weer ook nu de grootste partij zijn, Sluis Lokaal, die zich nog een keer moet bezinnen van hoe willen we nu verder. Ik heb gezegd, het lijkt mij voor de hand liggen, als ik het nu allemaal hoor, dat je met drie partijen in de huidige coalitie dat je verder gaat. En wat ik constateer is dat het voor een begin van een periode, als er straks dan toch een nieuw college gaat komen, dat er heel veel irritatie is, dat er weinig vertrouwen is in elkaar en dat het wel een hele smalle basis is om een stabiel college te gaan vormen.
2: Ja, en dan voelt het toch een beetje, als ik dan luister naar uw verhaal, alsof we nog steeds staan waar we waren gebleven vorige week, toch?
1: Ja, maar het is ook zo. Ja, dus we zijn in die zin nog niet veel verder.
2: Nee. Dus de hoofdvraag van dit item is eigenlijk, wat heeft het bezinnen opgeleverd?
1: Niks. In ieder geval geen andere dingen dan wat een week geleden al bekend was. Dus in die zin is er geen verandering, heeft er geen verandering plaatsgevonden.
2: U komt net uit de burgemeesterskamer, daar heeft u met de vier partijen gesproken. Gaat het dan inmiddels wel over de inhoud of nog steeds over poppetjes?
1: Nou, het gaat niet echt over de poppetjes, maar het gaat zeker ook niet over de inhoud. Dus ik heb altijd gezegd, de inhoud is het probleem niet. Het is er vanavond ook niet over gegaan. Het gaat erover de standpunten met betrekking tot met welke partijen een college, met hoeveel wethouders, 3 of 4. Dan moet je over gaan onderhandelen in een formatieperiode. En dan, ik zei, nou, je moet maar zien hoe je een formateur vindt. Te doen gebruikelijk is dat, dat zie je bijvoorbeeld in Hulst, dat de partijen dat onder elkaar doen. Mm. Wil je een externe formateur, dat kan ook, dan moet je daar naar op zoek. Misschien moet je in de crisistijd die ze achter de rug hebben, is er een bureau bezig geweest om de processen te begeleiden en ook mensen te zeggen, ja, let even op, de inwoners kijken wel naar jullie, hoe jullie met elkaar omgaan. Dus ik heb ook gezegd, op de een of andere manier moet je dat bureau ook weer inschakelen, want het gaat niet vanzelf goed komen.
0: Dat zei informateur Ben de Reu, die dus concludeert dat er van een stevige basis voor een coalitie vooralsnog werkelijk waar totaal geen sprake is.

Dua Lipa, Chris Stapleton, I Think I'm In Love With You. Groot applaus krijgen ze ervoor. Misschien ook wel terecht eigenlijk. Het is bijna 8:10. Waar is het nou het zonnigst? Is dat nou inderdaad in Zeeland of is dat toch in Den Helder? Straks eindelijk het verlossende antwoord voor deze discussie. Maar we beginnen met ander nieuws in de ochtendkranten. In het Nederlands Dagblad, en trouwens ook in heel veel andere kranten, gaat het over de grote NAVO-oefening die deze week wordt gehouden in de Noordoostpolder. Defensiepersoneel en bedrijven uit 24 landen testen daar nieuwe systemen om drones op te sporen en ook te kunnen onderscheppen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse lucht- en ruimvaartcentra zo'n oefening faciliteren. Drones spelen een steeds grotere rol in de oorlogsvoering sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Ja, de vliegende kleine robots zijn sindsdien niet meer weg te denken van het slagveld. En om mee te gaan in die snelle ontwikkeling werken militairen en de industrie nauw samen. En dan moet er natuurlijk ook geoefend worden. Het kabinet moet de plannen rondom de AOW volledig intrekken en ook even de bezuinigingen rond de WW en de WIA zogezegd buiten haken plaatsen. Dat zegt Koen van Oostrom, de nieuwe voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW. Hij is op 1 mei begonnen en in de Telegraaf geeft hij nu zijn eerste interview. Hij probeert daarmee een oplossing te vinden voor het conflict waarin de vakbonden en het kabinet zijn beland. Hij wil graag voor de zomer nog een akkoord op hoofdlijnen. Want hij zegt dat er volop investeringen nodig zijn om de economische groei in Nederland te verhogen. In de PZC gaat het over jongeren op Schouwen-Duiveland die blowen en vapen minder dan 2 jaar geleden. Maar het alcoholgebruik, dat blijft een punt van zorg, schrijven de onderzoekers van de GGD. Uit het onderzoek waaraan 430 leerlingen uit de 2e en 4e klas van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee meededen, komt naar voren dat 78% van de jongeren goed in zijn vel zit. Minder kinderen roken, een joint of vapen bijvoorbeeld. Maar de daling van alcoholgebruik blijft achter, want de afgelopen 4 weken dronken zijn of aangeschoten zijn geweest. Geldt voor 1 op de 5. Ruim 1/3 dronk sowieso alcohol. En volgens de GGD drinkt meer dan 20% bijna ieder weekend wel een glaasje. En dan dus nog even tot besluit die discussie. Welk plekje van Nederland heeft nou de meeste zonuren, ja of nee? Nou, dat is toch echt Zeeland, zegt Peter Siegmund van het KNMI. En het scheelt niet zo heel veel, maar in Vlissingen meten zij 1889 zonuren per jaar. De Kooi in Den Helder 888. Dus 1889 of 1888, het scheelt maar 1 uurtje. En dat gaat dan om het langjarig gemiddelde, gemeten vanaf 1991 tot 2020. Het kan wel eens andersom zijn in een jaar, maar gemiddeld genomen winnen wij hier zo gezegd. En het is ook opvallend dat we nu er extra van moeten genieten. Want mei, ja, zo lang duurt mei niet meer, is de maand met de meeste zonuren. Je zou denken dat dat juni is, maar dat is dus niet zo. En hoe komt dat dan? Nou, volgens Peter Siegmund komt dat door de grotere warmte landinwaarts, waardoor makkelijker stapelwolken ontstaan. En daardoor is het hartje zomer minder zonnig dan aan het einde van het voorjaar. En precies in die periode zitten we nu, dus geniet er volop van. Maar komend weekend gaat het wel goed komen, heb ik de indruk. Tot zover nieuws uit de kranten van vanmorgen. Sophie B. Hawkins, die is right beside you, om een liedje voor je te zingen.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
14: Jan van de Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
15: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
16: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
14: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
22: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
26: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
28: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
29: Omroep Zeeland.
31: Leden van een burgerinitiatief hebben een brief gestuurd naar de Zeeuwse politiek. Ze vinden dat er te weinig inspraak is in de plannen van Hugo de Jonge voor Zeeland 2050. Wat ze daarmee bedoelen en wat ze dan precies zouden willen, ga ik zomaar eens aan ze vragen. Het is 8:05. Het Zeeuwse nieuws van dit moment. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen. Want volgens de informateur komt dit niet vanzelf zomaar goed. Appelteler Gino van Akker uit Hulst is in één klap van zijn 60 ton overtollige appels af. Eerder deze week dreigde die daar nog mee te blijven zitten. Maar voedselcollectief No Waste Army schoot te hulp. De organisatie heeft de partij opgekocht en maakt er appelsap van. En de ANWB die verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van het lange Pinksterweekend en het stralende zomerweer op komst worden er files verwacht in en naar Zeeland. De piek van de drukte ligt waarschijnlijk tussen 3:30 en 4:30 vanmiddag. Het weer in Zeeland. Het wordt toch een fraaie, warme zomerdag. Veel zon. Blijft de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden. De wind die is daarbij zwak tot matig, maar kan aan zee wel voor wat verkoeling gaan zorgen. En heel goedemorgen. En wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: better.
1: Matt Simons en We Can Do Better. 8:09 is het. Zeeland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing sinds de jaren 50. En volgens het burgerinitiatief Spoor 2050 zijn de plannen voor de strategische agenda Zeeland 2050 ingrijpender dan iedereen denkt. De groep heeft daarom een brief gestuurd aan de Zeeuwse bestuurders. Ze willen meer inspraak voor inwoners. En ook moet er snel een alternatief plan komen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales. Een van de schrijvers van de brief is Tom van Riet en die is nu aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vorig jaar november ook al een brief naar Hugo de Jonge gestuurd. Waarom dan nu opnieuw een brief?
2: Ja, we zijn natuurlijk wat verder gekomen in november. Toen ging het allemaal heel snel. En toen was er ook een debatavond voorbereid in de Oostkerk in Middelburg, waar we mede daarvoor die brief hadden geschreven. Inmiddels hebben we een gesprek gehad ook met meneer De Jonge en met veel andere mensen. En we hebben ingesproken in Provinciale Staten een paar keer. Dus we zijn weer een paar stappen verder. En ook de plannen Zeeland 2050 zijn een paar stappen verder.
1: Ja, maar wat u betreft zijn ze niet verder gegaan in de richting die u dan graag had gezien?
2: Nou, op belangrijke punten niet, nee. Kijk, gisteravond was ik toevallig bij de afsluiting van de avondvierdaagse. Nou, er lopen duizenden kinderen. En dan kijk je om je heen met ouders. En dan denk je, wie van deze mensen raakt dit verhaal van Zeeland 2050? Wie denkt hier echt over na? Mm-hmm. En wij missen vanuit het initiatief van de provincie echt dat de burgers goed betrokken worden. De Zeeuwen moeten hier toch in meepraten.
1: En op welke manier zouden ze hun zegje moeten doen dan?
2: Nou, ik verwacht bij een dergelijk initiatief dat de provincie gewoon een professioneel bureau inhuurt. Die de mensen de Zeeuwen hierbij betrekt en peilt wat meningen zijn. En of mensen inderdaad wel steden als Zoetermeer voor zich zien als ze dit plan zien. Ik bedoel, dat zien wij wel.
1: Ja, en u maakt zich daar zorgen over?
2: Ja, ja. De verstrekkendheid van alle voorstellen die ook in elkaar ingrijpen, ja, dat raakt Zeeland fundamenteel. Vandaar ook dat we zeggen van ja, dit is de grootste verbouwing sinds de jaren 50.
1: Ja. Hugo de Jonge zegt natuurlijk steeds, als we het niet doen en Zeeland loopt leeg, en dat is langzaam natuurlijk wel aan het gebeuren, dan kunnen we alle voorzieningen die we hebben, supermarkt in de buurt en zo, gewoon helemaal niet overeind houden. Dus ja, het is kiezen of kabelen, het moet eigenlijk gewoon.
2: Nou ja, daar denken we toch wat anders over. In ieder geval aandacht voor voorzieningen, dat onderstrepen we. En ook het initiatief wat de heer De Jonge heeft genomen, onderschrijven we. Het is erg belangrijk om goed na te denken over de toekomst en daar plannen voor te ontwikkelen. Maar ja, Zeeland met 150.000 mensen laten groeien in korte tijd, dat is buitensporig.
1: Ja, maar hoe moet het dan, zeg maar? Het is toch niet een kwestie van we kunnen wel de lusten, maar niet de lasten krijgen?
2: Nee, maar natuurlijk moet je daar goed over nadenken. Maar het begint niet met mensen hier naartoe trekken. Mensen komen niet naar Zeeland omdat de overheid het zegt. Mensen komen naar Zeeland vanwege de kwaliteiten van Zeeland. De ruimte, de rust, de prachtige uitzichten, de zee, de stranden. Dat moet je niet aantasten. Dat is juist de kern waarom mensen hier naartoe komen.
1: Ja, maar ze komen niet genoeg. Dat is de boodschap van Hugo de Jonge natuurlijk.
2: Ja, maar als je de plannen van Hugo de Jonge verder uitwerkt, wie komen hier dan? Dan gaan we kerncentrales bouwen die 10, 15 jaar bouwtijd vragen, waar duizenden mensen voor nodig zijn om aan te bouwen in wisselende samenstelling. En die moeten ook huisvest worden, maar dat zijn allemaal arbeidsmigranten. Die komen van over de hele wereld. Want het zijn specifieke deskundigheden die je niet in Zeeland nu hebt. Dat concurreert ook met de woningmarkt. En dat is een redelijke verstoring van de woningmarkt en van de arbeidsmarkt.
1: Ja, en toch hebben in diverse enquêtes

0: in Zeeland. Ja. Iedereen zegt ook van ja, kerncentrales kan. Maar dan wordt er ook al gauw gedacht, nou, twee kerncentrales en dan hebben we borstelen voor ogen. Dat elke kerncentrale die nu in beeld is, ongeveer vier keer zo groot is als borstelen, wordt even niet benoemd.
1: Nee.
0: De koeltorens, ja, daarvan zegt iedereen ook van ja, die toch maar liever niet.
1: Nee.
0: Maar wat dan wel?
1: Ja.
0: En daarom zeggen we ook van ja, misschien is het verstandig, hè, kerncentrales hier. Maar maak ook een plan B. Maar ontwikkel ook een plan waarbij de kerncentrales er niet in zitten.
1: Ja, meneer Van Riet, vaak is het natuurlijk wel zo dat mensen die zeggen dat ze zich niet gehoord voelen of dat er meer inspraak nodig is, het eigenlijk gewoon niet helemaal eens zijn met de uitkomst.
0: Nou, dat, ja, dat kan je stellen. Kijk, wat wij willen is, het is heel goed om na te denken over de toekomst van Zeeland. Maar kijk dan ook serieus wat op ons afkomt. De klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen over de hele wereld, maar zeker ook in Zeeland. De verdrogingsverschijnselen die we de afgelopen jaren keer op keer hebben gezien, nu hebben we even een natte periode gelukkig. Maar dat is structureel. Elke weersdeskundige zal dat bevestigen. We moeten maatregelen nemen tegen verzilting, tegen zeespiegelstijging, tegen verdroging. Dat kost ook allemaal ruimte die we ergens vandaan moeten halen. En waar moeten die woningen gebouwd worden als er 150.000 CO bij moeten komen?
1: Ja, u ziet dat allemaal niet gebeuren en u maakt zich daar grote zorgen over. Nog even, de vorige keer, naar aanleiding van de brief, heeft u een gesprek gehad. Wat wilt u dan nu met deze brief bereiken?
0: Nou, wat we nu willen bereiken is dat veel meer mensen die... de verhalen zijn toch redelijk overrompelend geweest. Dat nu veel meer mensen erbij betrokken worden en mee kunnen denken in deze plannen. En kijk, wij zijn echt niet tegen vernieuwing van Zeeland. Dat is hard nodig. Alleen, focus wel op de zaken waar het echt om gaat. En kijk ook naar realisatie. Ik bedoel, ik ken de stad Middelburg goed. Daar woon ik al jaren. Middelburg is in 50 jaar gegroeid met ongeveer 15.000 inwoners. Dan zouden er nu in 25 jaar, krap, zouden er 20.000 bij moeten. Nou, ik ken de discussies over uitbreidingsplannen in Middelburg. Kleine Hoge, Brugdammen. Hoeveel weerstand er al is tegen redelijk kleine uitbreidingsplannen.
1: Ja.
0: En dat doet zich in elke gemeente voor.
1: Nou. Laten we afwachten wat het gaat opleveren, deze brief. En hou ons op de hoogte van de reactie. Tom van Riet van Spoor 2050. Hartelijk dank voor de toelichting.
0: Graag gedaan.
1: Gaan we het over het weer hebben in Zeeland met weerman Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen inderdaad. Het ziet er geweldig uit de komende dagen. We laten een wisselvallige periode achter ons. De komende dagen staan helemaal in het teken van vrij zomerweer met veel zon. En daardoor kunnen de korte broek en de slippers de komende dagen gewoon weer aan. Nou, vandaag is er veel zon. Het blijft droog. Het wordt zomers warm. Temperaturen rond 26 of 27 graden. Er staat weinig wind. Langs de kust vanmiddag mogelijk een verkoelend windje van zee dat een zeewater temperatuur heeft van ongeveer 14 graden. Nou, vanavond volgt weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. En morgen opnieuw volop zonneschijn, dan blijft het ook droog. In de middag trekken vanuit het noordwesten wel een paar onschuldige wolken over, maar dat is het dan ook wel. Het wordt warmer morgenmiddag, temperaturen tussen de 26 en lokaal zelfs 29 graden. De wind komt uit een westelijke richting en die zal zwak tot matig zijn.
1: En dan daarna, wordt het dan weer minder of houden we dit nog even vast?
2: Nee, we houden het zeker weten vast, want er is volop ruimte voor de zon op zondag. 24 graden aan zee, 26 graden landinwaarts. Maandag is het weer iets warmer, volop zonneschijn. 25 tot lokaal 28 graden. Ook dinsdag erg warm, 25 tot 28 graden. En vanaf woensdag, ja, dan blijft het nog steeds droog en zonnig. Maar dan gaat de wind draaien naar het noorden. En dan dalen de temperaturen naar aangename waarde rond 21 graden.
1: Maar de zomer is dus eigenlijk gewoon een weekje te vroeg.
2: Ja, als je het zo wil stellen. Of eigenlijk precies op tijd voor de mensen die van zomer houden.
1: Dat is waar, Stefan. Dank je wel.

0: Bruno Mars en I Just Might. Zonnebrand is geen wondermiddel, zegt zometeen een arts in dit overzicht uit nieuws uit binnen- en buitenland. We beginnen met ander nieuws van vandaag. Vanaf volgend jaar moet het mogelijk worden om je salaris van collega's te bekijken. Dat is de invoering, of eigenlijk de uitvoering, van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. In Noorwegen gaan ze een stap verder. Daar kun je de belastingaangifte van iedereen inzien, vertelde Linda Eikelboom. Ze is accountant in Oslo.
1: Dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Maar het heeft ook nadelen, vertelt ze.
1: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Ja, daar hebben we nog niet mee te maken, maar zorgen dat er geen loonkloof meer is, is dus vanaf volgend jaar, als het goed is, verleden tijd. Een AED die makkelijker mee te nemen is, een zogenoemde pocket AED, moet sneller levens kunnen redden. De 25-jarige Stef Hordijk ontwikkelde een AED die in een broekzak past. Daardoor is de defibrillator handiger mee te nemen en kan er ook sneller gestart worden met een reanimatie. Waarbij natuurlijk, vertelt Stef, iedere minuut telt.
2: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben, of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
0: Je moet wel getraind zijn om hem daadwerkelijk te kunnen gebruiken, vertelde die, hoe toepasselijk dan ook, aan Hart van Nederland. De eerste bezoekers van het christelijke festival Opwekking zijn inmiddels in Biddinghuizen aangekomen. En om files te voorkomen zijn er aankomstplekken geregeld. 3 stuks, en dat werkt, zagen de collega's van Omroep Flevoland.
3: Binnen door, gaat fantastisch mooi. Maar sommige mensen die letten nog niet goed op de borden. Daar komt er weer een auto aan. Pas op. Kom maar, hier rechtsaf, eerste lijntje. Ja, het gaat heel leuk. Lekker gestroomlijnd.
4: Gaat het anders dan vorig jaar?
3: Ja, veel gestroomlijnder. Vorig jaar stonden we allemaal op de buffer en dan stond alles vast.
0: Ja, nu dus niet. Nadeel vond deze verkeersregelaar wel dat hij daardoor nu niet met iedereen een praatje kon maken. Het wordt vandaag zomers warm. Het is vaak al genoeg reden om lekker uren op het terras te gaan zitten. Maar een arts uit Assen waarschuwt bij de collega's van RTV Drenthe dat je op moet passen, want ook zonnebrand is niet het wondermiddel dat veel mensen denken dat het wel is.
5: En dat heeft ermee te maken dat die zonnebrandcremes een factor hebben die op de fles staat, die daadwerkelijk ook wel klopt in de fabriek, maar die factor op de huid, op de manier waarop wij hem smeren, en niet dat we dat verkeerd doen, maar gewoon in de praktijk komt dat op een lagere factor neer.
0: En dat komt omdat we vaak toch echt ook veel te weinig opsmeren. Je moet echt een dikke laag als jam op je boterham smeren, zeg maar. En dat doen veel mensen niet. Ja, of je moet maar van weinig jam houden, of juist van veel jam. Nou, of van veel zonnebrand. Hoe dan ook, een arts uit Assen waarschuwt dus: smeer vooral veel en ga er niet vanuit dat je uren in de zon kan zitten.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Klopt.
4: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Het is 8:30 geweest. Dit is Omroep Zeeland. Een heel goedemorgen. Nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd. Dat was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen, want volgens de informateur komt dit niet vanzelf nog goed. Tijdens verkeerscontroles in de gemeente Goes en Capelle heeft de politie tientallen overtredingen vastgesteld. Volgens HV Zeeland werden er in totaal 34 bekeuringen uitgedeeld, voornamelijk voor het niet handsfree gebruik van een mobiele telefoon en aan bestuurders van een fatbike die veel harder konden dan is toegestaan. Leden van een burgerinitiatief hebben opnieuw een brief gestuurd aan de Zeeuwse politiek. Ze vinden dat er te weinig inspraak is in de plannen van commissaris van de Koning Hugo de Jonge voor Zeeland 2050. En ook moet er een alternatief plan komen voor de bouw van de nieuwe kerncentrales, vinden de ondertekenaars van de brief. De ANWB verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van lekker weer en het lange Pinksterweekend worden er files in en naar Zeeland verwacht. De piek van de drukte ligt volgens de ANWB tussen 3:30 en 4:30 vanmiddag. Het weer dan, het is inderdaad fraai en warm zomerweer. Met veel zon, dat blijft ook droog de hele dag. De temperatuur loopt op naar 25 tot 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig vanuit het zuidoosten. Mocht je een beetje verkoeling willen van de wind, dan moet je op de stranden zijn, want daar gaat het vanaf vanmiddag een beetje waaien.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: George Ezra was dat met Anyone For You. 8:55 is het. Wat gaat er verder allemaal vandaag gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Even voor 9:00 ben je weer helemaal op de hoogte. Daarvoor hoor je meer over heel bijzondere zaken die alleen rondom Tolen te zien zijn. Maar eerst goed nieuws voor appelteler Rino. Het verhaal van twee boerenbroers uit Drijfschoor die hun aardappelen niet kwijt konden. Direct verkochten aan de consumenten, daarmee het probleem een beetje oplosten. Eerder deze week nog de berg Knolselderij, waar een boer uit Rilland niet van afkwam, die je nu bij hem kan kopen en waarvan ook wat naar de voedselbank gaat. Het zijn voorbeelden van boeren en telers die een andere manier moeten zoeken om van hun spullen af te komen. Soms lukt dat, weet ook appelteler Gino van Akker uit Hulst. Hij zat begin deze week nog met de handen in het haar omdat hij 60 ton appels had zonder koper. Maar het is nu opgelost. En dus is het bij hem weer leeg, zag verslaggever Niels Huurbiers.
1: Kijk, hier lagen de appels gestockeerd in een ulocel. En nu is die bijna leeg. Dus.
2: We gaan er even in kijken. Het wordt ook gelijk wat kouder. Gino van Akker, u bent een appelteler en nu staan we in een vrijwel lege koelcel. Maar kunt u eens beschrijven hoe het er hier vorig weekend nog uitzag?
1: Ja, dus stond hij vol met kisten. Met appels. Ongeveer een 60 ton. Dus dit ongeveer 330 kilo in een kist. Dus het waren 240 kisten uit mijn hoofd gezegd. Ja.
2: Lopen we even naar buiten, want het is hier best wel koud. En dan gaan we het hier verder hebben over de appels. Want u zat eigenlijk toch wel een beetje met de handen in het haar. Hè? Wat moet ik nou doen met al die appels?
1: Ja, goed. Dat is gewoon heel jammer. Hè? Het zijn mooie appels, goede kwaliteit. En dan geen klantje voor vinden. Geen mondje om het op te eten, zeg maar. Dat is toch een hard gelach, zeg maar. Dus dat was niet leuk. Nee.
2: Wat doet dat dan met je als teler? Lig je daar dan wakker van?
1: Nou, wakker van liggen is het wel heel erg. Maar het was gewoon een domper eigenlijk op een mooie oogst.
2: Maar u bent ze toch kwijtgeraakt. De afgelopen tijd horen we vaker van boeren en telers dat ze hun oogst deels of helemaal niet kwijt kunnen. En dat er dan andere wegen worden gevonden. Hoe ging dat?
1: Eigenlijk vrienden van ons, die zaten met een aardappeloverschot. En die hebben ook bij No Waste Army aardappels aangeboden. En die hebben dan ook acties gedaan en alles. Dus die hebben eigenlijk bijna alle aardappelen daar aan kwijt kunnen. En Nicole, mevrouw, die zei van probeer dat ook te doen. Dan kunnen ze misschien iets, een actie doen of zo met die appels. Dus stout schoenen aangetrokken, gebeld. En uiteindelijk zei ze, ja, dat is leuk, we maken er appelsap van. En uiteindelijk toch nog een redelijk prijs voor gekregen.
2: U heeft niet alle appels weggedaan, toch?
1: Nee, ik heb nog een paar kisten houden. Want anders, ze komen natuurlijk hier aan het huis voor de huisverkoop. En dan zeggen ze, ja, we hebben de krant gelezen en op Facebook. Want het ging bijna viraal, begreep ik. Er was iemand had het gedeeld en die zei, er waren bijna een 500.000 views. Dus ik zei, word ik misschien ook bekende ziel. Maar goed, er komen dan hier mensen aan ons stalletje. En dan, als je daar nee moet verkopen en je staat met hem een verhaal van 60 ton appels over, dan denk ik van ja, dan hou ik er maar een paar kisten achter. Dan,
2: maar die prijs die u ervoor heeft gekregen, is dat een afsluiter van dat appeljaar waar u zo trots op was? Of heeft u er toch ook een beetje verlies op moeten pakken?
1: Ja, goed, de sapprijs is natuurlijk niet de hoofdprijs. Het is uiteindelijk geen best jaar geworden, maar goed, het is ik ben tevreden, laat ik zo zeggen. Als laatste redmiddel kun je dit natuurlijk nog wel in het achterhoofd houden. Maar het is niet te hopen dat het elk jaar zo wordt. Want dat, blijf je ook geen fruit telen mee. Hè? Want je gaat niet telen voor appelsap. Je teelt zeg maar voor een vers product, zeg maar, voor de versmarkt. En daar zit ook je winst, je verdienmodel in. Dus ja, ik hoop het niet. Maar goed. We zullen afwachten.
0: Dat zei appelteler Gino van Akker uit Hulst tegen verslaggever Niels Schubiers. En No Waste Army heeft hem er dus vanaf geholpen. En No Waste Army is nu dus bezig met die knolselderij van die boer uit Rilland. Want dat staat allemaal daar nog in zijn koelcel. En daar moet ook een oplossing voor komen. Wings, nu en hun Silly Love Song.

0: Silly Love Songs van Wings. Het is 9:15 precies. De Tolse Flora-route wordt vandaag geopend. Dat is niet toevallig dat dat vandaag gebeurt, want naast dat het stralend wandelweer is, is het de dag van de biodiversiteit. Wijnand Lammers is de initiatiefnemer van de route en vertelt wat voor bijzondere bloemen er allemaal te zien zijn.
1: Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan orchideeën. We hebben meerdere orchideeënsoorten die komen voor. Rondom Tolen, de bijenorgis, de bokkenorgis. Dat zijn een paar best wel aansprekende soorten. Een soort kleine ratelaar. De klavervreter, dat is een parasiet op rode klaver. Een bijzondere soort die zonder bladeren zo ineens uit de aarde komt spruiten. Mm-hmm. En die met een bloemstem wordt je verrast. Dat zijn wat aansprekende soorten. De stijve naaldvaren staat in een paar stukjes die we ook in de route hebben opgenomen. Ook planten die alleen op de Tolse route voorkomen in heel Zeeland.
0: Oh?
1: Ja, dan kun je denken aan de graskers. Dat is een plant die staat op de dijk, op de zeedijk. Dat is een van die 8 kerngebieden. Of, vergeet me de naam, karweivarkenskervel. Het staat op de Landtong. Dat is een gebied tussen de haven van Tolen en het Schelderijnkanaal. Er zijn er meer bijzonderheden, maar er komen ook vogels voor en bijzondere paddenstoelen.
0: Ja.
1: Maar het accent ligt wel op de flora.
0: En denk je nou, Wijnand, dat de inwoners van Tolenstad, hè, dat die weten dat de graskers daar voorkomt?
1: Nou, nee. En daarom hebben we ook mede de route in leven geroepen. Juist omdat we merken dat bij veel mensen de lokale rijkdom nog onbekend is. Dus wij wilden daar meer bekendheid aan geven. Zodat mensen dicht bij huis ervan kunnen genieten. Maar ook om daardoor meer draagvlak te creëren, zeg maar.
0: Hoe bedoel je draagvlak?
1: Nou, als je meer weet van hoe bijzonder je eigen omgeving is en hoe mooi, dan ga je ook vanzelf beter verzorgen.
0: Mm, want dat mag wel wat beter.
1: Dat mag altijd beter. Al gebeurt er ook wel heel veel. We zijn ook blij met wat er is. Hè, want de route ligt er omdat er al bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn. Maar ja, er is altijd ruimte voor verbetering. We merken ook gewoon dat mensen, ook die wel graag buiten komen, bepaalde gebieden niet kennen.
0: Nee.
1: En ook bepaalde soorten niet kennen.
0: En daar kan nu dus verandering in komen. Allemaal dankzij Wijnand Lammers. En die speciale route dus, de Tolse Flora-route. Een beetje een tongbreker, vind ik. Maar die wordt straks geopend om 2:00 vanmiddag op de Landtong bij Tolen.

Roxy Music en Angel Eyes. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren in Zeeland en in de rest van de wereld? Ik praat je snel even helemaal bij. In Den Haag staat Milieudefensie tegenover Shell opnieuw in de rechtszaal. 5 jaar na het roemruchte vonnis dat het oliebedrijf zijn uitstoot versnel moet terugdringen, begint de cassatiezitting bij de Hoge Raad. Dat is de hoogste vorm van beroep tegen een gerechtelijke uitspraak. Vandaag hoort Middelburg of ze een prijs hebben gewonnen. De gemeente is namelijk genomineerd voor de Gouden Wortel. Dat is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten, bedoeld om gemeenten die zich inzetten voor schooltuinieren en groen onderwijs te belonen. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de voorzitter van de EU-leiders, Costas, die zijn in Mexico vandaag. Samen met de Mexicaanse president Sheinbaum ondertekenen ze een nieuwe handelsdeal tussen Europa en het Latijns-Amerikaanse land. Moet de import en export verder bevorderen. Het is niet alleen Pinksterweekend, maar het is ook de dag van de biodiversiteit. Daarom opent de gemeente Tholen speciaal op deze dag een 15 kilometer lange wandelroute over het eiland, waarin je allerlei bijzondere natuur tegen kan komen. Opening is om 2:00 vanmiddag. 50 winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dicht vandaag. Medewerkers die leggen het werk opnieuw neer, zegt FNV, omdat ze ontevreden zijn over het eindpot van Gal en Gal voor een nieuwe cao. Vooral in de regio's Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven zijn veel vestigingen gesloten. Of dat ook in Zeeland het geval is, is niet duidelijk. Het venijn zit hem in de staart in de 13e etappe van de Giro d'Italia. In de slotfase van de ritten over 189 kilometer van Alessandria naar Verbania krijgen de renners 2 beklimmingen voorgeschoteld. Een van de 4e en een van de 3e categorie. En waar dit weekend voor sommige christenen op maandag een keertje extra naar de kerk betekent, zal ook de moskee in Middelburg extra open zijn deze dagen. De Yildirimi Beyazit moskee houdt vandaag, morgen en zondag een lentebraderie. En welk geloof je ook hebt, je bent van harte welkom om langs te komen, laten ze weten. Van 10:00 vandaag tot 9:00 vanavond. Ondertussen waarschuwt de ANWB voor middagdrukte op de Zeeuwse wegen. Heeft alles te maken met de combinatie van lekker weer en het Pinksterweekend dat eraan komt. Er worden files verwacht in en naar Zeeland. De drukte tussen 3:30 en 4:30. Tot zover. Deze Zeeland wordt wakker. Veel plezier straks met Stefan in Goedemorgen Zeeland. Ik sluit af met Huey Lewis en de News. Maandag is Remco weer terug. Het was mij weer een genoegen deze week. Een heel goed lang weekend gewenst. En voor nu natuurlijk ook een prachtig zonnige vrijdag.

0: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: De zilte wind in je haren. In groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
14: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
13: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
15: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
13: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
16: True Lease met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
19: Oh, wat betekent dat voor mij?
18: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
19: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
18: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
19: En moet ik verder nog ergens op letten?
18: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
20: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Dag Jaap.
25: Hi.
24: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
25: Ja, we hebben echt veel nodig.
24: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
25: Klopt.
26: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
24: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
28: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuw

Sweet Dreams van Eurythmics. Dit is Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. En normaal gesproken hoor je Elsa natuurlijk rond dit tijdstip. Zij heeft vakantie, dus ik ben er en ik heb er veel zin in zo net voor het weekend. Tot 12 uur hoor je Goedemorgen Zeeland. Je mag me natuurlijk altijd appen. Ik heb nog niet zo heel veel plannen voor dit weekend met het lekkere weer. Misschien heb je nog een idee. Dat kan allemaal via 0118 499 999.

Nederland. En ook zomer op je radio met Enrique Iglesias met Rhythm Divine. Ja, ik vroeg net om tips om dit weekend te gaan doen. Dat mag je mag reageren via het appnummer 0118-499-999. Govert heeft het over de paardenmarkt in Heenvliet. En ik dacht, Heenvliet, dat is toch niet, dat is dan niet op Zuid-Beveland? Nee, dat klopt. Het is in Zuid-Holland en hij stuurt er ook achteraan. Het is wel buiten de provincie Zeeland. Nou goed, weet je, misschien vinden veel Zeeuwen dat leuk. Heb je ook een tip om iets te doen in Zeeland voor dit weekend? Dan mag je natuurlijk ook appen naar dit nummer. Goedemorgen, je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Vrijdag 22 mei, bijna weekend. Ik ga eens kijken wat er vandaag gebeurde, maar al zoveel jaar geleden. In 1813 wordt Richard Wagner geboren, de Duitse componist. Beroemd om zijn opera's. En hij is dan geboren in Leipzig. Dan 2017, een aanslag bij een concert van Ariana Grande in Manchester. Het is een terroristische aanslag. Daarbij komen 22 mensen om het leven. Vandaag in 1960 vindt in Chili een aardbeving plaats met een kracht van 9,5 op de schaal van Richter, de zwaarste ooit geregistreerd. De beving veroorzaakte ook tsunamis in onder meer Hawaii, Japan en de Filipijnen. In 1972 bezoekte Richard Nixon, de eerste Amerikaanse president is hij dan, die officieel de Sovjet-Unie bezoekt. En in 2011 een zware tornado treft Joplin in Amerika. En dat wordt een van de dodelijkste tornado's in de moderne Amerikaanse geschiedenis. En dan terug naar 1969, 22 mei dus. De Apollo 10 voert een generale repetitie uit voor de maanlanding. En komt met de maanlander tot op enkele kilometers van het maanoppervlak. Nou, dat is dus een generale repetitie. Allemaal voor die echte maanlanding door de Apollo 11.

Ja, vandaag was het allemaal. Dus in 1969 die Apollo 10 die de maanoppervlakken nadert. Frank de Bruiker stuurt me een appje. Dank je wel daarvoor dat het dikke bandenrace en Solex race is in IJsendijk. Dat is dinsdag, derde Pinksterdag dus. En dat is de laatste dag van de IJsendijkse kermis. Er komen nu nog veel meer appjes binnen. Die ga ik zeker allemaal doornemen. Maar wat ik ook door moet nemen, dat zijn de jarigen van vandaag. Vandaag viert de Servische tennislegende Novak Djokovic zijn 39ste verjaardag. Djokovic is een van de grootste spelers aller tijden met tientallen Grand Slam titels en een iconische rivaliteit wel met Federer en Nadal. Een echte legende op het tennisveld. En dan eens even verder kijken. Alex Klaassen, dat is een cabaretier. Hij wordt vandaag 50 jaar, bekend om zijn veelzijdigheid, humor en indrukwekkende theateroptredens. Hij is al decennia lang een vaste waarde in de Nederlandse entertainmentwereld. Dan Johan Verminne, zanger Johan Verminne uit België. Hij blaast vandaag 75 kaarsjes uit. Verminne raakte generaties luisteraars met zijn warme stem en poëtische liedjes, waarin chansons, jazz en soul op unieke wijze samenkomen en ook wel een heel ander genre. Luister maar.

En dat blijft de rest van de dag in jouw hoofd hangen, denk ik zomaar. Vandaag hoort Morrissey, de Britse zanger van The Smiths, 67 jaar. Zijn scherpe teksten en karakteristieke stem maakt hem toch wel tot een van de meest invloedrijke stemmen in de alternatieve muziek. Topmodel en actrice Naomi Campbell viert vandaag haar 56e verjaardag. Als supermodel van de jaren 90 brak ze wereldwijd door en blijft ze een mode-icoon tot op de dag van vandaag. En de Nederlandse, hoe moet je haar noemen? Media- en filmpersoonlijkheid Kim Holland wordt vandaag 57 jaar. Vooral natuurlijk bekend als actrice en producent in de porno-industrie. Ze werkt ook als coach op het gebied van relaties en seks. En dan komt er nog een appje binnen van José, die is net op tijd. En zij meldt mij dat Danny Christian ook jarig is vandaag. Eens even snel kijken, Danny Christian. Jawel, en hij wordt vandaag 70 jaar. Ben je ook jarig vandaag? Nou, dan heb je een mooie dag om jarig te zijn. Ik wens je heel veel plezier vandaag en een hele fijne verjaardag.

0: Elvis Presley op Omroep Zeeland, dit was Hound Dog.
1: Spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de Treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
0: En dat is morgen. Wij gaan nu door naar het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Floris-Jan Sietsema. Floris-Jan, goedemorgen.
3: Stefan, goedemorgen. De gemeente Middelburg hoort vandaag of het de Gouden Wortel heeft gewonnen. Dat is een landelijke verkiezing van de Alliantie Schooltuinen en de organisatie Jong Leren Eten. Met die prijs worden gemeenten in het zonnetje gezet die zich inzetten voor schooltuinieren. Naast Middelburg maken nog 6 andere gemeenten in Nederland kans op de publieksprijs. Tijdens verkeerscontroles in de gemeente Goes en Capelle heeft de politie tientallen overtredingen vastgesteld. Volgens HV Zeeland werden er in totaal 34 bekeuringen uitgedeeld, voornamelijk voor het niet handsfree gebruiken van een telefoon en voor gebruikers en fietsers op een fatbike die veel harder konden dan is toegestaan. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd. Dat was de conclusie gisteravond. De informateur daar, Ben de Reu, die adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te gaan bemiddelen. Want volgens de informateur komt dit niet vanzelf nog goed. En de ANWB verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van het lange Pinksterweekend en het lekkere weer worden er files in en naar Zeeland verwacht. De piek van de drukte ligt tussen 3:00 en 4:30 vanmiddag. Het weer dan in de provincie. Het wordt inderdaad een fraaie en warme zomerdag met veel zon. Het blijft de hele dag ook droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig vanuit het zuidoosten. Een beetje verkoeling van de wind kan je wel krijgen vanmiddag, maar dan moet je naar het strand toe. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en Stefan ook op onze website omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

Shalala, hey, hey, hey. Ja, dat zingt altijd lekker mee. Maxent en die Grammar met The Thing I Love. Ja, ik vroeg net wat ideeën voor activiteiten dit weekend, dit Pinksterweekend. Het wordt zonnig, het wordt warm. En er wordt geappt naar 0118-499-999. Co, laat mij weten dat er een car meeting is in Hansweert. En dat is dan op maandag. En zondag is er ook zoiets. En dan in Heinkesand. Dus even kijken. Maandag Hansweert kan er zelf helaas niet bij zijn. Nou, Co, ja, dat is jammer. Maar wel, dankjewel voor het doorgeven. Ja, dan gaan we maar door met het spelletje Wat is het? Een spel over het Zeeuwse nieuws. Het is een beetje belangrijk dan dat je dat Zeeuwse nieuws gevolgd hebt. Afgelopen, nou, laat ik zeggen, half uur. Ik stel een vraag en als jij denkt te weten wat het antwoord is op die vraag over dat Zeeuwse nieuws, ja, dan win jij vandaag het spel Wat is het? En dan maak je kans op Omroep Zeeland sokken. Pak je telefoon er maar bij. Ik stel de vraag en als je het weet, nou ja, bellen met die hap. De vraag van vandaag is: welke prijs kan de gemeente Middelburg vandaag winnen? Welke prijs kan de gemeente Middelburg vandaag winnen? Bellen kan naar 0118-499-999.

0: Ik had het er net over dat het zo fijn was om Enrique Iglesias te horen. Zo'n zomerse plaat op een dag als vandaag. Ja, dan is het misschien een beetje gek om It's Raining Again te horen van Supertramp. Maar goed, de muziek van Supertramp die blijft natuurlijk wel gewoon waanzinnig. Je hoort het allemaal in Goedemorgen Zeeland. En in Goedemorgen Zeeland spelen wij dat spel Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Ik test dan even uit of jij wel opgelet hebt de afgelopen tijd. We zijn gebeld. We gaan naar Krabbedijk, hè? Goedemorgen, met wie?
1: Daan de Jonge.
0: Ha, Daan. Ik stelde een vraag over het Zeeuwse nieuws. En die vraag is, welke prijs kan de gemeente Middelburg vandaag winnen? En jij denkt het te weten.
1: Ja, Middelburg kan de prijs winnen van de mooiste tuinen bij scholen.
0: Ja, en weet je ook hoe die prijs heet dan?
1: Nee, dat ben ik even kwijt.
0: Oké, maar het komt daar wel op neer inderdaad. Het is de Gouden Wortel. En dat is inderdaad de prijs voor goed schooltuinieren.
1: Ja.
0: Vind je dat een goede zaak?
1: Ik vind het een prima zaak.
0: Ja. Mag wel meer gebeuren dat er aandacht voor is.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Middelburg maakt dus kans op die prijs. Dus wie weet geeft dat een zetje dat meer scholen zich daar wat meer voor inzetten. En hoe is het verder in Krabbedijk vandaag?
1: Ja, het is mooi weer.
0: Ja.
1: Voor de rest, is bij ons een beetje treurig.
0: Treurig? Hoezo?
1: Ik heb gisteren mijn moeder moeten beraven.
0: Ach, dat is...
1: Dus ik wil iedereen nog even bedanken die op de beravenis geweest is.
0: Ja.
1: En verder geleefd heeft.
0: Ja, was het een mooie dienst?
1: Het was een prachtige dienst. Het was een prachtig afscheid.
0: Ja. Ik vind het mooi dat je dat toch wel even op de radio wil delen, Daan. Dank daarvoor. En ik wens je dan ook natuurlijk nog heel veel sterkte de komende tijd.
1: Dat zal wel lukken.
0: En dankjewel voor het meespelen met het spel Wat Is Natuurlijk. Zaterdag, morgen, verloot Elias die Omroep Zeeland sokken.

0: Until I Found You van Steven Sanchez en M.B. Holt. Bij Omroep Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen. En wat leuk dat je luistert. Ik was gisteren eens door mijn tijdlijn op Facebook aan het scrollen. Dat doe ik eigenlijk veel te vaak. Maar nu was ik er wel blij mee, want ik kwam ineens een filmpje tegen van een hoop oeverzwaluwen. En ja, fascinerend wel. Ze storten zich allemaal op een hoop zand. En dat filmpje is gemaakt door René Beiersbergen. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het ziet er prachtig uit. Een hoop oesterzwaluwen die zich echt storten op een hoop zand. Waar is dat filmpje gemaakt?
1: Dat filmpje dat is gemaakt net even buiten Oostburg. Tussen Oostburg en Draaibrug. De Sophiapolder.
0: Oké, en je fietste, wandelde of reed daar toevallig voorbij en jij zag dat ook? Of hoe ging dat?
1: Ja, nou, dat was eigenlijk heel grappig. De Sophiapolder is een bekend natuurgebied met heel veel, zeker in deze tijd van het jaar, heel veel interessante vogels, met name stelplopers, dus vogels van het natte milieu. Maar ik keek toevallig eventjes de andere kant op en daar is een zand- en sloopbedrijf. Die is daar een oude varkensstal, die is daar aan het opruimen. En die had daar wat bergen zand in depot liggen. En ja, daar waren oeverzwaluwen. Er was een stijlwandje in. De naam zegt het al, oeverzwaluwen. Die bouwen hun nest in stijlwanden.
0: Ja.
1: En die waren daar af en aan het vliegen. Dus ik dacht bij mezelf, dan is daar iets van interest. Iets aan de hand. Dus ik ben daar even naartoe. Ik kon er ook vlak met de auto. Ik kon erbij. Die beestjes die lieten zich absoluut niet verstoren. En inderdaad, een stuk of 75, 80 koppeltjes, die waren daar allemaal nestgangen aan het graven in die oever.
0: Ja, zo'n oeverzwaluw kijkt natuurlijk niet naar de bordjes waar een natuurgebied begint.
1: Nee, dat zijn, zoals we dat noemen, redelijk opportunistische vogeltjes. Zodra zich ergens een geschikte plek voordoet, duiken ze daar gelijk op, zeg maar, letterlijk.
0: Ja, ik zie ook in je beschrijving bij het filmpje dat je een beetje zorgen maakt, want het is op het terrein van een oude varkensstal waar werkzaamheden zijn.
1: Ja.
0: En het zou dus zomaar kunnen, schrijf jij erbij, dat een kraanmachinist dinsdag na Tweede Pinksterdag aan de slag gaat en zich ook enthousiast in die hoop zand gaat storten.
1: Ja, inderdaad, niks vermoedend. Hij wil gewoon heel goed zijn werk doen. Nou, het leuke geval was dat er al iemand was die dat eerder had gezien dan ik. En die had notabene al contact opgenomen met de betreffende ondernemer.
0: Ah.
1: En die ondernemer die heeft daar heel positief en adequaat op gereageerd. En die zegt van nou, dan laten we dat bergje zand, laten we lekker met rust. Er liggen nog andere bergen zand die ook op een afnemer wachten. En dan gaan we daar aan de gang. Dus ik vond het echt een geweldig initiatief. Dat is in het verleden, en niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland is dat wel anders geweest.
0: Dus heel snel de aannemer geïnformeerd en die was ook gewoon bereid om mee te denken en die oeverzwaluw te helpen.
1: Ja, inderdaad, daar komt het gewoon op neer. Zo, hoe simpel kan het soms zijn, maar dat is ook wel weer eens het leuke van een ons kent ons mentaliteit en een klein wereldje.
0: Ja, precies, zo kan het ook. Nou ben je zelf natuurliefhebber en ook schrijver van natuurboeken. Hoe bijzonder is dit voor jou?
1: Ja, dit is het is eerder voorgekomen, dit soort dingen. In het verleden zijn er dus als aannemers zich niet bewust hiervan waren, zijn ook wel beboet. Het is in het verleden eerder voorgekomen, maar het blijft toch nog steeds echt heel bijzonder hoe snel dit soort beestjes hun kansen ontdekken en daar gelijk mee aan de gang gaan. Dat is geweldig.
0: En volgens mij is het ook wel goed dat die oeverzwaluw in deze tijd een handje geholpen wordt, hè?
1: Ja, absoluut. Het gaat sowieso met alle zwaluwen gaat het niet heel erg goed in Nederland. We kennen de problemen, weinig nestgelegenheid. Ze eten insecten en nou, de insectenstand is enorm achteruit gelopen. De insecten die nog wel rondvliegen, die hebben last van bestrijdingsmiddelen. Er zijn hoge doses bestrijdingsmiddelen zijn er in dode oeverzwaluwen, in alle vogels trouwens, aangetroffen. Dus nee, het gaat niet goed. En becijferingen die variëren van een terugloop ten opzichte van 20, 25 jaar geleden van 60-70%. En dat is een slechte zaak.
0: Nou, extra mooi om te zien dat ze dan hier wel even worden geholpen. En ja, weet je, kijk eens om je heen en misschien kom je ook zoiets tegen. Hey René, dankjewel dat je er even over wilde vertellen in Goedemorgen Zeeland.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: You're So Vain van Carly Simon. Ik krijg nog een appje binnen van Marloes. Het is morgen ereklaskampioenschap ringrijden in Capelle. Evenement van de Zeeuwse Ringrijdersvereniging. En dat is de hele dag van 8 tot 5:30. Nou, als je niks te doen hebt, dan is dat misschien nog een idee. In Capelle dus, ereklaskampioenschap ringrijden. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Straks krijg ik bezoek van een hele hoop studenten. Ja, wat die precies komen doen, dat hoor je straks.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van het exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical tiendaagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
21: Oké, we gaan.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: True Lease met Grenken.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
25: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
24: Precies wat we nodig hadden.
25: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenken.nl.
26: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Oh, nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
28: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
29: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte
28: leases. Het reclamebureau met digitale impact.
29: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
30: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
31: Ongedierte, één stap voor. Ga nu.

Met Stargazing hier in Goedemorgen Zeeland. Fijn dat je luistert op deze vrijdagochtend. Hier in de studio zitten studenten van de HZ. En nu vraag je natuurlijk af, wat doen zij hier? Nou, ik ga straks met ze praten. Dan hoor je waarom zij hier zijn. En je mag natuurlijk reageren op deze uitzending. 0118-499-999. Simba! Nossa!

0: Michel Telo op je radio. Goedemorgen. Je luistert ook naar Goedemorgen Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. En het is gezellig druk geworden in de studio. Studenten van de HZ zijn aangeschoven. Goedemorgen. Stel je eerst maar eens even voor. Wie zijn jullie? Even je naam en opleiding.
1: Ik ben Jelle. Ik doe de opleiding bedrijfskunde.
2: Mijn naam is Jord Derksen en ik doe commerciële economie.
3: Ja, ik ben Jip Lilipali en ik doe commerciële economie ook.
0: Jelle, Jord en Jip. Jullie doen verschillende opleidingen, maar jullie zijn toch bij elkaar. Hoe zit dat?
1: Iedereen moet in zijn tweede jaar, de laatste twee blokken van deze opleidingen, een bedrijfje starten. En docenten hebben ons bij elkaar gezet.
0: Dus jullie zijn nu een bedrijf?
1: Ja, wij zijn nu een bedrijf.
0: En wie is de directeur van het bedrijf?
1: Die is er nu helaas niet bij.
0: Oh, nee. Maar jullie zijn op dit moment even de woordvoerders van, van het bedrijf.
2: Ja, precies. Zo is het.
0: Jullie worden dan gewoon bij elkaar gevoegd door de school, door de HZ. En wat wordt er dan voor jullie gevraagd? Bedenk iets en zoek het maar uit. Komt het er eigenlijk op neer?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat je met verschillende opleidingen zit. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je eerst een probleem vindt. En daardoor op een product gaat verzinnen of een dienst. En dat doe je eigenlijk met verschillende opleidingen. En dan moet je eigenlijk zelf alles gaan regelen. Tot productie, tot verkoop, tot promotie. En dat moet je dan als team gaan samen doen.
0: En wat was jullie probleem?
3: Ja, dat mensen te weinig interactie met elkaar hebben. Dat mensen iets verbindends nodig hebben. En daarop hebben we dus een spel bedacht.
0: Ja. Een spel? Ja. Jullie hebben net aan mij gegeven een kaartspel. Of tenminste, kwartet.
2: Ja.
0: Als je zo tegen mij zegt kwartet, dan denk ik nog niet. Nou ja, dat is echt een briljante uitvinding.
1: Nee, klopt. Nee, omdat wij ook als tweede probleem eigenlijk nog zagen dat de Zeeuwse cultuur vooral onder de jongeren en de toch al verloren gaat. Wilden wij ook nog een stukje Zeeland bijbrengen bij mensen. Dus wij hebben een kwartet met nog een twist van gemaakt. Op elke kaart staat een vraag. En voordat ik van mijn tegenspeler de kaart krijg bij een gewoon kwartet, moet ik nu nog die vraag goed beantwoorden. En dan pas krijg ik hem.
0: Oh, dus het is eigenlijk een kwartet met een soort moeilijkheidsgraad.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: En het leuke is ook dat het allemaal lokaal is. Dus de productie is ook lokaal gegaan. Dat zijn weer bepaalde voorwaarden waar je aan moet houden vanuit school. Dus lokaal, andere CBG's waar je rekening mee kan houden. Dus we hebben het ook in Goes laten drukken. En het is gewoon een leuk Zeeuws thema. Dus een leuk product voor deze markt.
0: Ja, ik heb ze hier in mijn hand. Blauwe kaarten met het blauwe wit van de vlag van Zeeland. Das Zeeuws staat erop. Dat is dan de naam van het kwartetspel of ook van jullie bedrijf?
1: Ja, allebei.
2: Beide inderdaad. Ja. Ja.
0: Gemeente Sluis, gemeente Neus. Dus eigenlijk zijn alle kaartjes voor een gemeente.
1: Ja, alle 13 gemeenten zijn een kwartet.
0: Oeh, en ik zie dan ook de vragen erbij staan. Ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, want ik ben bang dat ik afga als een gieter hier op de radio. Katzand heeft circa 700 inwoners. Hoeveel keer zo groot is het aantal mensen dat er op een zomerdag verblijft? Nou, zeg maar.
1: 29.
0: Oh, nou, dat weet je goed.
1: Ja, ik heb het zelf ook al een paar keer gespeeld.
0: Hoe is het allemaal zo begonnen? Of tenminste, wanneer zijn jullie hiermee begonnen? Gewoon aan het begin van het schooljaar?
1: Ja. Nee, ja, halverwege het schooljaar. Dus de laatste twee blokken van het schooljaar. Het schooljaar bestaat uit 4 blokken. Zijn wij ingedeeld bij elkaar.
0: Dus begin dit jaar eigenlijk?
3: Ik denk februari zoiets.
1: Ja,
3: februari.
1: Zoiets, ja.
2: Ja, het schooljaar begint in september. Heb je eerst een half jaar 2 blokken voor je echte opleiding. Ja. En daarna heb je 2 blokken met alle opleidingen samen. En dan gaan we dus een bedrijf opstarten.
0: En jullie zijn gewoon bij elkaar gaan zitten. Jullie hebben dat probleem een beetje in kaart gebracht.
2: Ja.
0: Waarom hadden jullie dat idee eigenlijk? Dat de Zeeuwse identiteit het Zeeuwse gevoel wat minder leeft onder jongeren? Dat idee hadden jullie toch volgens mij?
2: Hè? We hebben ook een marktonderzoek gedaan. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Om te kijken wat nou de behoeftes ook zijn. En wat mensen nou over hebben voor het kaartspel. Hoeveel qua geld, zeg maar. Maar ook de Zeeuwse behoefte inderdaad. En toen kwamen we eigenlijk al snel achter dat ze zelf ook invulden daar minder waarde aan te hechten. En vooral onze jongere generatie. En dat vonden wij toch wel jammer eigenlijk. Want het is een hartstikke mooie provincie. En als je hoe vaak je ook hoort dat mensen zeggen van, nou, had ik maar in Zeeland gewoon lekker dicht bij het strand. Mm-hmm. Je hebt zoveel pluspunten hier ook. Dus ja, toen dachten wij van, daar moeten we eigenlijk wel echt op gaan richten. Op het Zeeuwse identiteit.
0: En zien jullie het al voor je dat een groep jongeren bij elkaar zit en lekker dit kwartetspelletje gaat spelen?
3: Ja,
0: natuurlijk moet je dat ook.
1: Ja, nou ja,
0: dat snap
1: wel.
0: Ik. Maar het is misschien wel zo dat ik merk dat ook aan mezelf, dat ik heel snel gewoon naar mijn telefoon grijp en een beetje doelloos om een tijdlijn zitten scrollen. Dat hebben jullie misschien ook wel.
1: Ja, ook.
2: Dat hadden wij ook. En het is ook dat wij ons richten op ook

0: En daar vielen jullie wel op, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Je wordt daar op die, dat is een marktdag, daar sta je met alle andere groepjes je producten verkopen. En daar wordt ook door 5 juryleden wordt je beoordeeld op hoe je het doet. Niet per se op hoe goed het gaat, maar meer op hoe je het doet, hoe je het hebt aangekleed, hoe jij de mensen daar op de markt benadert. En daar zijn we in de prijzen gevallen, want we zijn eerste geworden. Alle 5 de juryleden die waren het er eigenlijk wel over eens dat wij dat erg leuk deden.
0: Kijk eens aan, en hangt daar nog een prijs aan vast of is het gewoon puur even de waardering en de erkenning?
1: De school hebben we €100 gekregen als eerste prijs om in ons bedrijf te steken.
0: Om weer te investeren.
1: Ja, konden we weer eens meedoen wat we wilden. En we mogen bij de eSIM mogen we langs om een teamuitje met z'n allen te gaan doen.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Het was ook wel leuker dat, dat wij ook echt typisch Zeeuws gekleed waren bij de kraam. Dus we hadden een paar dames uit ons groepje die waren echt in Zeeuws klederdag gestaan. En dan merk je toch wel dat het heel erg opvalt en dat mensen daar nieuwsgierig zijn en met je op de foto gaan. Uiteindelijk dan toch een aankoop gaan doen bij je. Dus dat is hartstikke leuk, die interactie zo op die marktdag.
0: Ja, hartstikke leuk. Hoe gaat het nu verder met het bedrijf en het product?
1: Ja, gaat eigenlijk wel erg goed. We waren in eerste instantie best voorzichtig met hoeveel gaan we nou bestellen? Gaan mensen dit wel kopen? Dat ging eigenlijk best wel hard. Dus onze tweede bestelling was denk ik een stuk of 3 keer zo groot. Ietsje meer zelfs.
2: Ja.
1: En in principe is het dan bij de meeste bedrijven zo van dit schooljaar stop je ermee. En daar gaan wij als groepje nog maar eens naar kijken. Want je kan er eventueel voor kiezen om gewoon zelf door te gaan.
0: En de komende dagen, hoe zien die eruit? Of de komende weken?
1: Verkoop.
2: Het is nu dat we de laatste, voor ons zeg maar, de laatste hebben besteld. En dat is een beetje totdat de deadline is van school. Kijken we nog even of we verder willen of niet met het bedrijf. Wat eventueel wel zou kunnen. En dit is nu gewoon puur verkopen nu. En zorgen dat het nog meer onder de mensen komt en onder de bedrijven.
0: Ik wens jullie veel succes erbij. En leuk dat jullie even wilden vertellen in de studio over jullie product. Dank jullie wel.
3: Dank u wel.
4: Dank u wel.

0: Over wat draait er allemaal in de bioscopen en welke film moet je nou echt gaan zien? Jan Doense van Filmfestival Film by the Sea heeft weer een tip voor je, zoals iedere week. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, ja, hartstikke leuk om weer regelmatig bij Omroep Zeeland te kunnen vertellen welke films er te zien zijn in het kader van onze wekelijkse programmering Film by the Sea door het jaar.
0: Ja.
1: En vooral in Terneuzen vind ik het belangrijk om even te melden dat er weer voorstellingen plaatsvinden, want het was een tijdje niet zo. Maar we zijn terug op een beetje ongebruikelijke momenten, maar dat heeft te maken met beperkte openstelling van de bioscoop. Op zaterdagmiddag en zondagmiddag is daar, evenals in andere Zeeuwse steden, de film Blue Heron te zien.
0: Oké, ik ben benieuwd, waar gaat hij over?
1: Ja, wij zijn natuurlijk een beetje van de arthouse en de crossover films. Dus verwacht geen Tom Cruise spektakel, verre van dat. Het is een familiedrama. Het is gebaseerd op herinneringen van de regisseur Sophie Romvary. Zij is een Canadese filmmaakster van Hongaarse afkomst. En zij herinnert zich hoe zij, toen ze met haar familie naar Canada kwam, hoe er in hun gezin iets speelde met haar jongere broer. Maar zij was zo jong dat ze niet precies wist wat dat was. En het heeft best wel sporen nagelaten. En in deze film probeert ze eigenlijk te reconstrueren wat daar precies gebeurd is.
0: Okay, dus
1: het is een soort, het is niet echt een heel strak verhaal, maar het is meer een soort een meanderende film waarin gaandeweg steeds meer puzzelstukjes op hun plek vallen.
0: En gaat het puur om die zoektocht naar wat er in het verleden is gebeurd, of ook een beetje de reis van het ene land naar het andere land?
1: Nee, het gaat voornamelijk om die zoektocht. Maar het feit dat dat gezin natuurlijk vanuit Europa naar Noord-Amerika is verhuisd, speelt daar zeker een hele belangrijke rol bij.
0: Ja, en wat maakt...
1: Want ze zijn natuurlijk immigranten.
0: Ja, ja, dus ja. Het is ook wel een relevant thema.
1: Absoluut, ja. Ja, een urgente film heet dat.
0: Oh ja, mooie benaming. Ja, die ga ik onthouden. Wat maakt de film zo bijzonder, vind jij?
1: Nou, het is een... een heel persoonlijke film. En soms denk je, val me niet lastig met je verhalen. Zal ik maar even botweg zeggen. Maar dit is een verhaal waar iedereen wel iets uit kan halen. Zeg maar, met betrekking tot zijn eigen verleden en zijn gezin. Ik bedoel, ik heb dat zelf eigenlijk ook wel. Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft van, dat je denkt van, hoe zat dat nou toch ook weer? Dus het gaat eigenlijk van heel erg over, hoe werken herinneringen? En zeg maar, hoe kunnen die ineens, zeg maar, jaren later weer opspelen en een heel erg prominente rol gaan spelen heel veel jaren later. En in die zin vind ik het dus een hele mooie film die mij, zeg maar, daarover weer laat nadenken.
0: Ja, dus wel een film die je echt aan het denken zet.
1: Absoluut, ja. Maar ook weer geen zware kost of zo.
0: Nee, wel op een luchtige manier.
1: Nou, ik kan niet spoilen natuurlijk wat er allemaal gebeurt.
0: Nee, dat snap ik heel goed.
1: Dus zeg maar, het is ook weer niet een dijenkletser. Maar het is gewoon een heel, heel mooi verhaal over zo'n immigrantengezin in zo'n nieuw land. En hoe men dan daar eigenlijk gewoon opnieuw wortel moet schieten.
0: Ja.
1: Maar je ontwortelt ook niet zomaar een boom, weet je wel. En zet hem ergens anders neer.
0: Nee, maar toch nog wel op een niet al te zware manier gebracht. Ja, je zei, verwacht geen Tom Cruise-achtige taferelen. Ja, ik vind het vaak ook wel mooi, hoor, zo'n film.
1: Ja, het zijn vaak van die films. Persoonlijk heb ik zo, ik hou heel erg van vermaak waar je niet bij hoeft na te denken, echt. Ik ben er dol op. Maar als ik één keer in een film zit waar ik heel even iets meer mijn best voor moet doen, dan vind ik dat toch persoonlijk veel bevredigender. En dan denk ik, goh, hier neem ik toch meer van mee dan een snelle actiefilm, zal ik maar zeggen.
0: Ja, wie nu luistert en zoiets heeft van, ik wil deze film echt even zien, waar kan diegene terecht?
1: Kijk bij op de website van Film by the Sea bijvoorbeeld. En kijk op de website van CineCity Terneuzen. En ook in ieder geval Visie Zierikzee. Want dat zijn plekken waar die zeker draait.
0: Nou, fijne tip zo voor het weekend. Dankjewel weer, Jan Doense.
1: Graag gedaan.

0: Frozen van Madonna in Goedemorgen Zeeland.
1: Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.
0: En dat morgen en nu hier het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeeuwse reddingshonden en hun begeleiders hebben een vermiste man teruggevonden in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een reddingsteam met ook Vlamingen en een groep uit Drenthe. De 62-jarige Belgische man kwam op 13 mei niet terug na een wandeling. Na 8 dagen zoeken is hij levend gevonden. De gemeente Middelburg hoort vandaag of het de Gouden Wortel gewonnen heeft. Dat is een landelijke verkiezing van de Alliantie Schooltuinen en de organisatie Jong Leren Eten. Met de prijs worden gemeenten in het zonnetje gezet die zich inzetten voor schooltuinieren. Naast Middelburg maken nog 6 andere gemeenten kans op de publieksprijs. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd, was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen, want volgens de informateur komt dit niet vanzelf goed. De ANWB verwacht vanaf het middaguur drukte op de Zeeuwse wegen. Door de combinatie van lekker weer en het lange Pinksterweekend worden er files in en naar Zeeland verwacht. De piek van de drukte ligt vermoedelijk tussen 3 uur en 4:30 vanmiddag. Ja, en dan het weer. Het wordt een warme zomerdag inderdaad, met veel zon. Het is nu 17 tot 21 graden. De temperatuur loopt op naar 25 tot lokaal 27 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar enige verkoeling geven. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. En het wordt nu al drukker op die Zeeuwse wegen. De A4 Rotterdam richting Antwerpen bij afrit Tolen. Daar is een spoedreparatie. De oprit is dicht. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Bergen op Zoom-Zuid en knooppunt Markiezaat. Daar staat 3 kilometer file. Dat zorgt voor een vertraging van zo'n 10 minuten. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 5 kilometer file, houdt rekening met 18 minuten vertraging.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

0: Douwe Bob met With You. Ja, het feest kan beginnen, want zanger Alwin is binnen. Hij heeft een nieuwe single, We gaan nog langer niet naar huis. Een echte meezinger en bedoeld voor zowel de feesttent als op de radio, hier bijvoorbeeld. Nou, dat gaan we zo meteen maar even testen. Alwin, hoi.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. Ja, dat kent iedereen natuurlijk. Maar dit is een nieuw nummer, toch?
1: Ja, zeker, zeker. En wat wel heel leuk was, ik kwam hier het gebouw binnengewandeld en iedereen begon ook al gelijk te lachen. En zeiden gelijk heel spontaan, moeten de Polonaise gaan lopen? Moeten we gaan inhaken? Dus ze waren klaar voor volgens mij.
0: Zou dat kunnen, de Polonaise inzetten op dit lied?
1: Nou, het is inhaken, het is een wals.
0: Inhaken?
1: Dus, ja, dus we kunnen van links naar rechts.
0: Waarom koos je voor deze titel en deze tekst?
1: Nou, ik heb vorig jaar bij Emiel Hartkamp en Norris Paddy daar een drietal liedjes gemaakt, waarvan er eentje een soort Heb je even voor mij was, van Frans Bauer. En ik denk heel vaak in tempo's. Dus op het moment dat je dus je repertoire samenstelt, ik doe dan meestal optredens van een half uur, drie kwartier, dan wil je daar verschillende tempo's in hebben. En ja, ik denk, ik wil gewoon ook een eigen walsje hebben. En toen hebben we een liedje gemaakt en toen dan gaan we met elkaar in zo'n koffiesessie praten over waar we het over hebben. En toen kwam eigenlijk een beetje te sprake dat ik toch altijd wel een beetje een plakker ben van de avond, zeg maar. Dus als ik ergens ben, dan vind ik het altijd heel gezellig.
0: Een soort nachtburgemeester.
1: Een soort van, ja. Ja. En ook bij de optredens, ook als ik dan klaar ben, dan wil ik ook iedereen een handje geven bijvoorbeeld. Dus dan ben ik veel langer bezig dan ik eigenlijk gepland sta. En dus ja, vandaar eigenlijk, we gaan nog langer niet naar huis. Ja, dat is eigenlijk gewoon bijna autobiografisch. Wat.
0: Je noemde al die schrijvers van het lied, Emiel Hartkamp en Norris Palidar. Die hebben veel geschreven voor allerlei artiesten.
1: Ja, zeker. Dat zijn de grootmeesters van het Nederlandstalige lied. Er zijn een aantal bekende producers. Maar ja, hun hebben toch wel de naam en de faam om dat te kunnen doen, zeg maar. En ja, ik ben heel trots om daarmee te mogen samenwerken.
0: En werk je al lang met ze samen?
1: Al jaren, ja. Ja.
0: En dat bevalt goed dus.
1: Ja, super. Ja, ze maken dingen die heel bijzonder zijn en heel herkenbaar. Zodra het liedje start, dan ken je gelijk, oh, dat is een liedje van Emiel.
0: Je vertelde me net dat je behoorlijk wat optredens hebt. Waar ben je zoal te zien, in Zeeland en daarbuiten?
1: Ja, we doen ze eigenlijk allemaal in Nederland, maar ook heel in Vlaanderen de laatste tijd. Dus we zijn het laatste jaar, denk ik, de meeste weekend ook wel in België geweest.
0: En hoe is dat?
1: Ja, super. Mensen zijn heel vriendelijk, heel loyaal. En als je, goh, ik heb een nieuwe single uit, dan zijn ze gelijk vol aandacht. En ja, dat is daar stop. En ja, de afstanden zijn natuurlijk even ver. Of je natuurlijk naar Utrecht rijdt of je rijdt naar Roeselaar. Dat is allemaal anderhalf uur, zeg.
0: Ja, en qua publiek merk je dan nog verschil? Of is het gewoon eigenlijk overal lang levende lol en lekker meegaan?
1: Eigenlijk overal wel hetzelfde. Ja, het is altijd gewoon leuk en gezellig. En misschien dat het ook wel te maken heeft met de vorm van optreden. Maar ik vind ook altijd fantastisch dat ik mag optreden. Dus ik straal het misschien ook wel een beetje uit.
0: Ja, dan ben ik benieuwd. Wat geeft jou dan de meeste voldoening rond zo'n optreden?
1: Ja, dat de mensen geboeid en enthousiast zijn. En wat altijd het leukste is als je... Ik doe graag eigen liedjes. En dat zijn dat soms...
2: Stefan Hamer.
1: De meedijners. Maar er kunnen ook bijvoorbeeld de wat diepere liedjes zijn, maar wat zwaardere teksten. En dat dan de mensen geboeid zitten te luisteren. Dat je de mensen kunt vangen, zeg maar, daarmee, ja. Zeg maar.
0: Volgens mij was dat de melding van deze afspraak, heb je telefoon? Want ik hoorde mijn naam. Ik dacht, hoe kan dit? Ja, we gaan nog. Je timmert dus flink aan de weg. Je hebt ambitie. Wat is je uiteindelijke doel?
1: Maar uiteindelijk het doel, ja, wat we nu doen is eigenlijk al wel ontzettend leuk. We hebben een mooi vast publiek, zeg maar, die naar de optredens komen. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben heel blij met de liedjes die ik mag maken. Dat zijn ook echt al mijn liedjes die passen bij mij.
0: Al mijn liedjes.
1: Ja, mooi. Toch? Als je zo hoort, oh, dat is al mijn liedjes. Maar wat wel heel leuk zou zijn, is dat het Nederlandstalige publiek het nog beter gaat leren kennen, zeg maar. Want en dus dit liedje ook is echt fantastisch. Ik had toevallig beneden met Erik erover. Mm-hmm. Van het Nederlandstalige lied is heel breed. Dat bestaat vanuit nederpop tot wel een beetje poppy-achtig. We hebben nu bijvoorbeeld net als Yves Behrens en Samuel Welten. Dat is wat meer poppy-achtig, maar we mogen ook niet het levenslied verliezen. En er is natuurlijk een hele grote doelgroep van, ja, laten we zeggen, de 40-plussers die natuurlijk dat geweldig vinden. En daar blijf ik wel aan vasthouden, het echte levenslied.
0: Jij probeert daarvoor te zorgen dat dat even op de radar blijft.
1: Ja, zeker.
0: We gaan nog langer niet naar huis. Het is een meezinger. Bedoeld dus voor de feesttent, maar ook voor op de radio. Welke promotieactiviteiten staan nog gepland voor jou?
1: Nou, we zijn net begonnen. Hij is op 6 mei is hij officieel dan uitgekomen landelijk. Dus dan ga je natuurlijk beginnen met alle radio-interviews. We hebben wat televisieopnames staan. Dus ja, we hebben nog volop werk aan de winkel, zeggen we dan.
0: Zeg Alwin, laten we maar eens even gaan testen. Je zei, het is een inhaker. Voor het eerst op de radio hier bij Omroep Zeeland. We gaan nog langer niet naar huis. Alwin, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Zanger Alwin met We gaan nog langer niet naar huis. Nou, ik doe dat ook niet, want ik ben tot 12 uur bij je. Bij je. Goedemorgen Zeeland. Leuk dat jij luistert. Ik weet niet wat je plannen zijn dit weekend. Je mag me er altijd een appje over sturen. 0118-499-999. Misschien ga je wel net als Shaboozie de bar in.

Shaboozy met Barsong in Goedemorgen Zeeland. Ja, natuurlijk hoor je normaal gesproken Elsa hier in Goedemorgen Zeeland. Zij heeft vakantie, dus ben ik hier. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben hier nog wel even tot 12 uur. En ik kijk wel uit naar de rest van deze uitzending, het volgende uur. Want we spelen de week in 1 minuut. Je krijgt in 1 minuut een hoop vragen. En die mag je dan allemaal beantwoorden. Dus als je mee wilt doen, dan mag je mij alvast een appje sturen naar 0118-499-999. En ja, als je meedoet, maak je gewoon kans op die Omroep Zeeland sokken. En ja, het is vrijdag. Ik ben coulant. Je hoeft niet heel veel antwoorden of heel veel vragen goed te hebben. Dus geef je op via 0118-499-999. En we hebben natuurlijk ook de finale van Check de Plek. Ik moet nog een benaderingsvraag bedenken. Maar er waren net de HZ-studenten hier van met een bedrijf, met het kwartetspel, met Zeeuwse vragen. Ja, dat kwartetspel heb ik nu in mijn hand, dus misschien kan ik daar eens even een vraag uit kiezen. Wordt vervolgd. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Adele is hier in Goedemorgen Zeeland.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Er is verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 4 kilometer, het zorgt voor 8 minuten vertraging. Ook op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij afrit Tolen. Een spoedreparatie, de oprit is dicht. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Tolen en knooppunt Markiezaat. Daar staat 11 kilometer. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Het zorgt voor zo'n 3 kwartier vertraging. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de Haringvlietdam en Goederede. 2 kilometer file, dat zorgt voor 1 minuut of 5 vertraging.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
7: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
6: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
8: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
9: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
10: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
11: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
12: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes,

Mr. Know-It-All van Teddy Swims in Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer, maar wat fijn dat jij erbij bent. Zometeen spelen we de week in 1 minuut. Ik heb hier een hele serie vragen over het nieuws van afgelopen week. En dit is je kans om je kennis te testen. Het is hartstikke leuk om mee te doen. App naar 0118-499-999. Bellen mag natuurlijk ook. En dan hoop ik jou straks te spreken. En dan kunnen we samen even, nou ja, eens even kijken wat je nog onthouden hebt van afgelopen week. Zitten ook best makkelijke vragen tussen, hoor. Dus doe gerust mee, 0118-499-999. En als je meedoet, dan maak je dus kans op die Omroep Zeeland sokken. Ik hoop jou straks te spreken. Luister ondertussen naar muziek hier in Goedemorgen Zeeland.

Loa Brannigan met Self Control. Ja, ik heb hier dus een setje vragen voor me liggen. Vragen over het nieuws in Zeeland, Nederland, eigenlijk de hele wereld. En jij kunt meespelen met Die Week in 1 Minuut. De lijnen zijn nog leeg. En ja, ik kan je wel verklappen, dit is eigenlijk de makkelijkste manier om aan die Omroep Zeeland sokken te komen. Dus wil je meespelen? Zoveel mogelijk vragen beantwoorden in 1 minuut. Nou, ik kan je nu al verklappen dat je dan die sokken wint. Dus app even naar 0118-499-999 als je mee wilt doen. Bellen mag natuurlijk ook naar datzelfde nummer. 0118-499-999. Ja, weet je, en als niemand zich meldt, dan trek ik gewoon lekker zelf die Omroep Zeeland sokken aan. Maar ze staan jou vast veel beter. Bellen of appen dus.

Ja, dit klinkt toch wel fijn op een dag als vandaag, hè? Heerlijk hoor, die blazers op de radio. Bruno Mars met Risk It All. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur ben ik hier bij je met Goedemorgen Zeeland. Straks het Zeeuwse nieuws natuurlijk. En daarna spelen we de finale van Check de Plek. En het leuke is, er waren net studenten van de HZ. En die hebben een eigen bedrijf. En die

Die hebben een soort Zeeuws kwartetspel bedacht. Dat is kwartet en een quiz in één, even heel simpel gezegd. Nou, ik heb er even twee kaartjes uitgepikt. En dat vind ik eigenlijk wel geschikte vragen voor de benaderingsvragen straks bij Check de Plek. Welke vragen dat zijn, dat hoor je natuurlijk straks. Je mag natuurlijk altijd appen via ons reactienummer 0118-499-999. Je mag reageren op de show. Maar ik vind het ook wel leuk om van jou te horen wat jouw plannen voor dit weekend zijn.

0: Elizabeth Taylor. Van Taylor Swift natuurlijk. Het is net 11:30 geweest. We gaan snel naar het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ruim 160 mensen hebben inmiddels de brandbrief over het Lodewijk College in Terneuzen ondertekend. Het bestuur heeft aangekondigd 50 voltijdsbanen te schrappen. Volgens de ondertekenaars van de brief zal die bezuiniging de werkdruk fors verhogen. Daarnaast zijn ze bang dat leerlingen minder goed begeleid worden en dat er misschien zelfs vakken geschrapt moeten worden. Zeeuwse reddingshonden en hun begeleiders hebben een vermiste man teruggevonden in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een reddingsteam met ook Vlamingen en een groep uit Drenthe. De 62-jarige Belgische man kwam op 13 mei niet terug na een wandeling. Na 8 dagen zoeken is hij levend gevonden. De coalitiegesprekken in de gemeente Sluis zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd, was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen, want volgens de informateur komt dit niet vanzelf goed. De gemeente Middelburg hoort vandaag of het de Gouden Wortel gewonnen heeft. Dat is een landelijke verkiezing van de alliantie Schooltuinen en de organisatie Jong Leren Eten. Met de prijs worden gemeenten in het zonnetje gezet die zich inzetten voor schooltuinieren. Naast Middelburg maken nog 6 andere gemeenten kans op de publieksprijs. Het weer in de provincie, veel zon. Het is nu 19 tot 23 graden. Vanmiddag loopt het op naar 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar dan enige verkoeling geven. Tot zover het nieuws. Meer vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. Verkeersinformatie dan. De ANWB meldt files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 7 kilometer file, houdt daar rekening met 10 minuten vertraging. En de A4 ook Rotterdam richting Antwerpen en dan tussen de afrit Tolen en Hogerheide. De andere kant op dus 5 kilometer en daar 18 minuten vertraging.

0: Lekker hoor, you're welcome. The Giver van Chapel Roan. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Nog een klein half uurtje. Het is net 11:30 geweest. En dan weet je het wel, hè? Dan is het check de plek. En omdat het vrijdag is, spelen we de finale. De vier winnaars van afgelopen dagen. Die nemen het nu tegen elkaar op. Ik ga straks een vraag stellen. En dat is een soort benadering. En dat is wel een ding. Wie er het dichtst bij zit of het exact raadt, die wint dus. Check de plek van deze week. Jan, goedemorgen. Jan uit de Neuzen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik wel hoor.
0: Nou, mooi. Theo, ben je er ook klaar voor? Ook uit de Neuzen?
2: Ja, ik zit ook klaar hoor.
0: Nou, fantastisch. Dan gaan we nog even naar Capelle. Piet, ben jij daar?
3: Ja hoor, ik ben er.
0: Kijk, hoppa. En nog Co uit Ise. Co,
3: ja,
0: goedemorgen.
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Nou, dan ga ik eens even kijken welke vraag ik ga stellen. Ik stel hem één keer en ik wil natuurlijk ook meteen een antwoord. Niet op schermpjes gaan kijken, hulptroepen inschakelen. Meteen een antwoord. En ik heb een vraag gepakt van dat kwartetspel van die studenten van de HZ. Dat is wel grappig. Het is een soort kwartet en een quiz in één. Ja, dus dat komt nu wel van pas. Daar gaan we. Het is een kaartje van de gemeente Tholen. Oesterdam staat erboven. De Oesterdam is de langste dam van de Deltawerken. Ik moet even mijn pen erbij pakken, hoor, want anders gaat het helemaal fout. Het is de langste dam van de Deltawerken. En hoe lang is deze dam? Meteen een antwoord, Jan.
1: 422 meter.
0: 422 meter. Gaan we naar Theo.
2: 5,2 kilometer.
0: 5,2. En dan gaan we naar Piet.
3: 13 kilometer.
0: 13 kilometer. En tot slot, Koet Iese.
4: 12,5 kilometer.
0: 12,5. Nou, ik ga eens even kijken op dat kaartje.
5: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Ja, nu gaat het erom spannen, heren. Eens even kijken. Nou, het antwoord is circa 11 kilometer. Dus dat betekent dat Co uit Ierseke er het dichtst bij zit. Gefeliciteerd, Co. Co, ben je daar nog?
3: Ja.
0: Ben je een beetje emotioneel nu?
3: Ja, ik ben gelast, dat snap.
0: Ja, dat snap ik. Hey, je zat er behoorlijk dichtbij. 12,5 zijn, het is 11.
3: Ja, ik kan 11 opgeschreven hier op de kranten, maar ik rust op mijn vrouw en Piet. En Piet is er ook dikwijls dichtbij. Of die eiten.
0: Ja.
3: Dus ik zit eronder.
0: Kijk. Hey, en ik baseer me natuurlijk alleen maar wat er hier op het kaartje staat. En hier staat 11 kilometer. Dus Co, jij zit er dichtst bij. En jij wint daarmee de Omroep Zeeland sokken.
3: Ik ben mooi.
0: Van harte gefeliciteerd. En een fijne dag vandaag. En een fijn weekend ook.
3: Oké.
0: En alle andere heren ook hartelijk dank voor het meespelen.

0: Tell me more van Sommieu bij Omroep Zeeland. Morgen zou Hoek zomaar kampioen kunnen worden. Maar er gebeurt veel meer op de Zeeuwse sportvelden. Zo staat er vanavond een afscheidswedstrijd bij SV Walcheren op het programma. Ik praat erover verder met organisator Marco Schoevers. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, een afscheidswedstrijd. Voor wie?
1: Voor twee iconen uit het Zeeuwse voetbal. Josimar Patinama en Etienne Mali.
0: Ja, want wat hebben zij betekend voor het Zeeuwse voetbal?
1: Ja, we hebben beginnen met Josimar gespeeld bij Hoek. Op hoog niveau gespeeld, ook bij Vlissingen in de tijd dat Vlissingen in de hoofdklasse speelde. Hij heeft zelfs nog een uitstapje ook gemaakt naar Halsteren. En uiteindelijk afgesloten bij SV Walcheren. En Etienne Mali, Kloetingen. Gespeeld ook samen met Josimar nog bij VC Vlissingen in de hoofdklas. Afgesloten ook bij Walcheren. Jongens die in het Zeeuwse voetbal hun sporen wel verdiend hebben.
0: En volgens mij Mali ook nog op hoog niveau gevoetbald bij zaalvoetbalvereniging Groene Ster.
1: Ja, Etienne is met die groepje Vlissingse vrienden hebben hun Groene Ster. Eigenlijk van het recreatie-zaalvoetbalniveau helemaal opgewerkt naar de Eredivisie. Klopt.
0: Ja. En allebei dus ook een verleden bij Walcheren.
1: Ja.
0: En om die reden wordt er uitgepakt vanavond.
1: Ja, ze hebben de laatste, even kijken, vier, vijf seizoenen spelen ze Walcheren. Etienne is een kind van de club, is begonnen in de F's bij Walcheren. Josimar is op latere leeftijd, 5 jaar geleden geloof ik, aangesloten. En hun twee hebben samen met onder andere Maarten van Roosevelt, ook een ervaren jongen in het Zeeuwse voetbal, hebben eigenlijk mede geholpen naar het niveau waar Walcheren nu bivakkeert. En dat is subtop tweede klas, waarbij we 12 jaar geleden nog een in de zondag vierde klas onderin bivakkeerden. Ja, tellen we mee. En daar hebben zowel Josimar als Etienne echt wel een bijdrage aan geleverd.
0: Ja,
1: dus die verdienen dat vanavond om 7:00.
0: Ja, het is eigenlijk een soort bedankje. Jullie zijn ze ontzettend dankbaar voor wat ze betekend hebben. Heb jij zelf ook met ze te maken gehad met beide heren bij Walcheren?
1: Ik ben de afgelopen vier seizoenen ben ik elftalleider, teammanager zoals dat heet. Dus ik heb ze van dichtbij mee mogen maken. Ik heb zelf niet meer tegen ze gevoetbald, daar ben ik net ietsje te oud voor.
0: Daar ben je misschien wel blij om.
1: Ja, misschien wel. Ja. Nee, absoluut. Nee, dus ik heb ze van dichtbij meegemaakt. En wat je ziet bij die mannen, en dat is ook wel mooi. De gretigheid, de energie, de wil om te winnen. Alles 100% geven, niet alleen in een wedstrijd, maar ook op trainingen. Ja, dat slaat over op de jongere generatie. Vandaar ook dat ik, wat ik aangeef, die rol die ze de afgelopen jaren bij Walcheren hebben gespeeld. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen. Ja, dat zorgt ook dat anderen ook zien van, hey, luister, het is niet zomaar een potje voetballen, maar je moet er wat voor over hebben, je moet er wat voor laten. En als het dan zover is, dan geven we alles. En dat vond ik bij hun twee echt wel mooi tekenen.
0: Ja, het zijn misschien een beetje ambassadeurs ook wat dat betreft.
1: Ja, absoluut.
0: Jullie hopen natuurlijk op zoveel mogelijk publiek. Ik denk dat iedereen welkom is, maar het is natuurlijk ook interessant voor mensen die twee gasten kennen. Mensen die wedstrijd vanavond mee willen pakken, hoe laat moeten ze waar zijn?
1: Het begint om 7:00. 7:00 is de aftrap. Dan speelt het eerste elftal van Walcheren speelt tegen een vriendenteam. Samengesteld door Etienne en Josimar. Dat zijn jongens waarmee ze in het verleden gevoetbald hebben bij Kloetingen, bij Hoek, bij Groene Ster, bij Walcheren zelf. Maar dat zijn ook gewoon vrienden waarmee ze opgegroeid zijn. Bijvoorbeeld, wel leuk om te vermelden, Dennis van Dijk, keeper van Walcheren 6. Die in de F's begonnen is met Etienne. Nou, vanavond gaan ze weer samen dat veld op. Dus een mengeling van voetballers die ook op hoog niveau gespeeld hebben, tot gewoon echt vrienden van Josimar en Etienne.
0: Een afscheidswedstrijd dus, maar ik kan me voorstellen dat het ook gewoon een hele gezellige reunie wordt daar vanavond.
1: Ja, vooral. Voorafgaand aan de wedstrijd draait er een DJ al een lekker muziekje. Dat doen we na de wedstrijd ook. En we gaan ze nog een keer in het zonnetje zetten vanavond.
0: Klinkt goed. Veel plezier vanavond.
1: Dankjewel.

0: It Takes Two van Rod Stewart en Tina Turner natuurlijk. Michiel Zwartepoort is aangeschoven. Ja, jij staat te popelen, want jij neemt de straks hier van mij over.
1: Enorm. En dat komt niet alleen door het mooie weer, ook door die spanning van Hoek natuurlijk. Want het is een spannend voetbalweekend. Morgen nemen ze het op in Groesbeek dan nog voor die laatste speelronde. En de vraag is, gaan ze kampioen worden in de tweede divisie? Het zou toch wat zijn. Met Gerard de Nooijer zometeen na 12 uur eventjes vooruitblikken op die wedstrijd. Kijken hoe het met de spanning is.
0: Ik ben benieuwd. En ik ga daar ook uit in Goedemorgen Zeeland. Elsa was op vakantie, nog steeds. Volgende week zit Esmier. Maar ik vond het heel leuk om het deze week van haar over te nemen. Ik hoop jij ook. Voor nu alvast een fijn weekend. En ik ga eruit met Johnny Cash. En hou je radio natuurlijk aan, want straks is hier Michiel.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Omroep Zeeland en verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid. Een file van 5 kilometer, daar 7 minuten. En in de richting van Antwerpen op diezelfde A4 vanaf Rotterdam voor knooppunt Markiezaan 13 kilometer. Ruim een half uur is daar de vertraging. Laatste in dit overzicht is de N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar 10 minuten optellen bij je reistijd.
13: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
14: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
13: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
14: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
13: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
14: Hoppa!
15: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
24: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
25: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
12: Zeeuwse reddingshonden en hun begeleiders hebben een vermiste man teruggevonden in Frankrijk na een dagenlange zoektocht. Corinna Dekker die was erbij en haar verhaal hoor je zo in Zeeland nu. Spanning in en rondom voetbalclub Hoek, want gaat de promovendus meteen voor het kampioenschap in de tweede divisie. Gerard de Nooijer blikt vooruit. Heeft hij inmiddels ook de korte broek en zonnebril op. Onze weerman Steven van der Gijzen. Hij weet hoe warm het dit Pinksterweekend gaat worden. En minder toeristen, geen staalslakken, geen treinen en spanning in dat Zeeuwse voetbal dus. Het is de Zeeuwse Nieuwsweek in de notendop. Een uitgebreide analyse van onze panelleden in Zeeuwsdiep, die hoor je iets na 12:30. Het is 6 minuten over 12. Het Zeeuwse nieuws van deze vrijdag. Het reddingshondenteam Zeeland heeft in Frankrijk geholpen bij een zoektocht naar een vermiste man van 62. Na maar liefst 8 dagen werd hij levend teruggevonden. Corinna Dekker was een van de Zeeuwse geleiders die naar Saint-Genoux is afgereisd. Corinna, de zoektocht in Frankrijk, waar worden jullie daar dan eigenlijk voor gevraagd?
26: Ja, dat vind ik op zich een goede vraag natuurlijk. Want je zou denken, in Frankrijk zijn ook honden. We hebben daar ook wel goed contact gehad met politie en zijn erachter gekomen dat ze daar wel zeker honden hebben die zoeken naar mensen, maar op een heel andere wijze dan wij. Dat was een van de redenen waarom wij die kant op zijn gegaan. Wij zijn aangesloten bij de SRO, dat is samenwerkende reddingsorganisaties. En dus we hebben een groep uit België en die heeft vervolgens contact opgenomen met de familie. De politie heeft natuurlijk de eerste dagen alle tools ingezet die mogelijk waren, maar eigenlijk was de zoekactie wel aardig stil. Hè? Op een deur zijn er geen mogelijkheden meer bij de politie. En familie heeft, die was in al wanhoop en die heeft ons aanbod met beide handen aangegrepen. Ja. En daarom zijn wij die kant op gegaan.
12: Hoe ziet dat er dan uit, die zoektocht?
26: Ja, ze gaan dan kijken naar op welke plekken die man voor het laatst gezien is. En vervolgens worden zoekgebieden ingedeeld. Maar het is immens groot daar. Heel veel vlakte, heel veel bossen. En wij kregen bijvoorbeeld een zoekgebied van 600 hectare. En dat is giga. Als je dan in totaal zijn er 10 honden van de drie groepen die aangesloten waren erbij geweest. En dan moet je natuurlijk dat af gaan zoeken en dat is immens. En gelukkig is er ook een drone-team bij betrokken geraakt om te helpen zoeken. En zo hadden we een prachtige samenwerking met politie, de reddingshonden en drone-team en lokale bevolking die ons ondersteunde. En hebben we gelukkig de man toch levend kunnen vinden.
12: Ja, want die actie die is dus goed afgelopen. Na 8 dagen zo'n iemand vinden. Hoe bijzonder is dat?
26: Ja, dit is wel echt een wonder dat die man, dat we die man hebben kunnen vinden en dat hij nog leeft. Ja.
12: Ja, want ik neem toch aan bij jezelf. Ja, natuurlijk, je bent fanatiek, je blijft zoeken, maar neemt dan die hoop niet af na een aantal dagen dat je denkt, gaat dit lukken?
26: Nou, dat wordt inderdaad wel moeilijk. Als je al die zoekgebieden ziet en de omgeving ziet en dat is immens. Immens groot. Ja. En dan denk je ook van het is bijna zoeken naar een speld in de hooiberg.
12: Ja.
26: En dan is het toch wel echt fantastisch resultaat dat je dan toch kan vinden en ook nog leven.
12: Maar ik neem aan dan trots inderdaad op dat hele team wat daar naartoe is meegegaan en op de honden natuurlijk.
26: Ja, we zijn heel trots op de samenwerking en op de mensen die daar ondersteund hebben. Je zag echt dat het heel de zoekactie een nieuw leven inblazen, zeg maar.
12: Bijzonder zegt dat die speld in de hooiberg dus is gevonden na 8 dagen. Ja. Het is allemaal goed afgelopen. Corinna Dekker van reddingshonden Team Zeeland. Dank voor dit moment en een fijn weekend.
26: Ja, dank u. Dankjewel.
12: Gaan we door naar sportnieuws, want Hoek maakt zich op voor de allesbeslissende laatste speelronde in de tweede divisie. De Zeeuws-Vlaamse voetbalclub die maakt morgen nog kans op de titel als er gewonnen wordt op bezoek bij de Treffers in Groesbeek. Vooruitblikken doen we met de trainer Gerard de Nooijer. Hoe beleef jij dit, Gerard, deze week als trainer?
0: Nou ja, net zoals iedereen die betrokken is bij Hoek, toch wel met spanning, hè? Want we zijn ook wel afhankelijk, hè? We moeten zelf winnen en we zijn ook afhankelijk van Quick Boys. Wat die doen, zeg maar, bij Kozakke Boys. Wij verliezen en wij winnen, zijn we kampioen. Als zij winnen en wij winnen ook, dan is het Quick Boys kampioen.
12: Okay.
0: En natuurlijk ook als Treffers wint van ons en een beetje et cetera, wat ik net vertelde. Ja. Dan is het natuurlijk Treffers kampioen. Ja.
12: Ja. Veel scenario's die daar liggen, maar even terug naar het trainingsveld. Dan geef je dan deze week juist extra gas. Dan probeer je ze een beetje te ontzien, die spelers, met dan het oog op die wedstrijd.
0: Nou ja, gisteren hebben we natuurlijk de laatste training gehad. Ik moet zeggen dat het heel ontspannen was. Want conditioneel hoeven we. We zijn allemaal fit, behalve Rousseau. Maar voor de rest is iedereen fit. Dus het is eigenlijk. Het is gewoon onderhouden van. En zo weinig mogelijk. Je moet natuurlijk wel arbeid verrichten. Maar wel met het oog dat iedereen fit moet zijn voor de komende wedstrijd. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè. Je kan wel heel goed trainen of hard trainen, maar het gaat ook om zaterdag. En zaterdag is onze laatste kans om een unieke historie te schrijven. Ja.
12: Je zei zelf al, hè? Er liggen meerdere scenario's op tafel. Ja. Wie kampioen dan gaat worden. Ga je dat dan zijdelings in de gaten houden? Of sluit je die juist vooraf en ben je gefocust op jullie wedstrijd?
0: Nou, dat blijft lastig natuurlijk. Want je hebt natuurlijk allerlei mensen om je heen die natuurlijk wel bijhouden. Dus dat gaat niet. En ook de tegenstander zal natuurlijk ook weten wat er gebeurt op het andere veld. Want ze hebben natuurlijk ook een belang daarbij. Dus dat van afsluiten is lastig en moeilijk. Maar Ja, kijk, we gaan het gewoon zien. Hè. We gaan onbevangen daar naartoe. Hè. We zijn een beetje onderdak van die drie ploegen die om kampioenschap meespelen. Dus we gaan ons best doen en zorgen dat we proberen in ieder geval alles aan te doen om kampioen te worden.
12: Ja, Quick Boys, die hoort dan vanmiddag de uitspraak van de rechtbank, omdat ze een puntenstraf aanvechten. Van de KNVB kregen ze een punt in mindering vanwege misdragingen in een wedstrijd. Maar dat ene punt, dat kan nog invloed hebben op morgen.
0: Ja, klopt.
12: Wat vind je ervan dat het op deze manier gaat?
0: Nou ja, ik vind sowieso. Kijk, de KNVB heeft twee keer gezegd: we gaan het niet doen. We houden het punt mindering voor Quick Boys. Maar ja, het is aan hun zelf dat ze naar de rechter gaan. Maar het is wel wat ver gezocht, vind ik. Maar het is hun goed recht. Dus zij kunnen naar de rechter gaan om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja. Alleen, het zal geen invloed hebben op onze voorbereiding. Nee. Want wij moeten toch één ding doen, dat is gewoon winnen zelf. Ja. En bij elk ander resultaat zijn wij tweede of derde. Ja.
12: Maar los van dat resultaat morgen, zou je toch wel kunnen concluderen, Gerard, dit was een waanzinnig seizoen?
0: Ja, dit was echt een. Tussen het kampioenschap zou de kroonwerk nog meer vergroten. Alleen ik vind het seizoen uit de beker. Handhaving was ons doel. En dan gaandeweg zie je dat wij toch goed mee kunnen met dat niveau. En we zijn ver gekomen in de beker. En ja, als je kijkt dat je nu nog. Want vorige week waren we eigenlijk dood en begraven. En hetzelfde geldt voor treffers. Want wij verloren natuurlijk van. Tenminste, vorige week, die week daarvoor tegen Barendrecht. En dat je nu nog meedoet in de laatste competitiewedstrijd. Ja, dat is alleen maar. Daar kan als coach zijn alleen maar tevreden zijn over de groep die alles heeft gegeven dit seizoen. En, ja, laten we hopen dat we een mooie busrit terug kunnen krijgen met een schaal. En dat zou echt fantastisch zijn op dit seizoen. Ja.
12: Het wordt spannend, die wedstrijd. De treffers, de hoek, volg je morgen vanaf 3:00 live in een speciale tv-uitzending van Omroep Zeeland. Gerard, veel succes en ook plezier dan morgen in Groesbeek.
0: Dat gaan we zeker doen. Kom goed, dankjewel.

0: Cher en de Shoop Shoop Song. Het is Omroep Zeeland. Het is 11:45 geweest op deze zonovergoten vrijdag. Stefan van der Gijs, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Ja, dat kun je geruststellen inderdaad.
0: Het is prachtig,
1: hè? Zon.
0: Ja.
1: Ja, en dat blijft ook zo de komende dagen. De zomer is losgebarst, dat kunnen we geruststellen. Het is dus ronduit zonnig. Temperatuur op dit moment rond de 23 graden. Die stijgen vanmiddag wat verder door naar zo'n 26 of 27 graden. Er staat weinig wind. Op de stranden wellicht een afkoelend windje van zee. Want die zeewatertemperatuur die is nog wel flink koud, hoor, met zo'n 14 graden. Nou, vanavond volgt weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur die daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes, maar het blijft droog. Landinwaarts kan het 28 of 29 graden worden. En misschien dat het in het zuidoostelijk hoekje van Zeeland lokaal wel tropisch warm kan worden met temperaturen tot 30 graden. Nou, er staat daarbij weinig wind uit een westelijke richting. Nou, zondag is er ook volop ruimte voor de zon. Wordt het 24 graden aan zee tot zo'n 26 graden landinwaarts. En ook na het weekend blijft het zomeren. Maandag en dinsdag worden zelfs weer flink warm. Temperaturen dan tussen de 26 en 29 graden. Met erbij een stralende zon. En woensdag dan blijft het ook zonnig en droog. Maar dan zorgt er naar noord draaiende wind voor iets aangenamere temperaturen van een graad of 20.
0: Oké, dankjewel Stefan van der Gijzen. Kijken op de weg. Best wel druk. Vertragingen zijn er gemeld op de ANWB, door de ANWB op de volgende wegen. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar 10 minuten. De N59, daar is een ongeluk gebeurd en de weg is dicht. Dat is tussen Oude Tongen en Den Bommel in beide richtingen. Op die N59. Hou daar dus rekening met vertragingen op dit moment. Andere meldingen nog op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide. 8 kilometer, daar een half uur. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Bergen op Zoom Oost. 6 kilometer, daar 5 minuten. En nog eentje op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor knop het Hellegatsplein. 2 kilometer. En daar is je vertraging zo'n 10 minuten. Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2.

0: Didn't I? Tasha, hoorde je Didn't I? We hebben het zo meteen over Microsoft. Goed nieuws, hopelijk voor Max Verstappen-fans. Eerst ander nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Want het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in De Telegraaf.
1: VNO-NCW maakt zich vooral heel veel zorgen over die snellere stijging van de AOW-leeftijd. Zij zeggen, ja, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor onrust, dat plan wat er dus vanuit het kabinet is. Ze zeggen, dat is geen goed idee. En dan wijzen ze vooral naar het pensioenakkoord, waarin juist een langzamere stijging van die AOW-leeftijd is afgesproken. En zij zeggen, ja, afspraak is afspraak, dus die plannen moeten eigenlijk gewoon van tafel.
0: Eerder keerden ook de vakbonden zich al tegen het AOW-plan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De ambtenaren zijn bezig met een Europese wet die sociale mediabedrijven strenger aanpakt en ze verplicht om harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. Deze tech-redacteur van de NOS weet er meer over.
2: Het gaat in ieder geval om verslagen van bijeenkomsten, met wie er is gemaild over die bijeenkomsten, wie er is uitgenodigd. Dus ook echt informatie uit Microsoft-systemen, waar dus Nederlandse en Europese overheden klant zijn, die zijn gedeeld met de Amerikaanse overheid. En dat is toch wel echt schokkend eigenlijk.
0: Amerika ziet de nieuwe Europese wet als censuur en heeft Microsoft, Google en Meta opgedragen om de namen van de ambtenaren te geven. Het gevolg kan zijn dat ze Amerika niet meer in mogen. En hoopvol nieuws voor Max Verstappen-fans, want door de aangepaste Formule 1-regels die volgend jaar ingaan, denkt de Nederlander erover om langer in de Formule 1 te blijven rijden. Besloten is om de invloed van de elektromotor terug te schroeven. En dat zal de sport zeker verbeteren, zei Verstappen in aanloop naar de race in Canada dit weekend. En daar hoopt Verstappen weer in de top mee te doen.
3: It's going to be a bit of a development race, I think, as well, every single weekend, depending on what other teams bring. But I naturally hope, of course, to again try and be close to that top three.
0: Nou, dicht bij die top drie probeert hij dus te komen. Een druk programma in Canada, ook een sprintweekend. De race zelf die is zondagavond. Dit is Omroep Zeeland. Drakenbowman, Skin hoor je nu.

0: Alex Warren hoorde je Fever Dream. Het is 12:30. Mirjam van Wouwen heeft zo het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En dat eerste nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ruim 160 personeelsleden van het Lodewijk College in Terneuzen hebben inmiddels de brandbrief ondertekend met zorgen over de aangekondigde bezuiniging. Het bestuur wil 50 voltijdsbanen schrappen. Volgens de ondertekenaars van de brief zal dat de werkdruk fors verhogen. En verder zijn ze bang dat leerlingen minder goed begeleid worden en dat er misschien zelfs vakken geschrapt moeten worden. Zeeuwse reddingshonden en hun begeleiders hebben een vermiste man teruggevonden in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een reddingsteam met ook Vlamingen en een groep uit Drenthe. De 62-jarige Belgische man kwam op 13 mei niet terug na een wandeling. Er is 8 dagen gezocht in een enorm gebied, vertelt Corinda Dekker van het Zeeuwse reddingsteam.
7: Wij zoeken naar het veld in de Hooiberg. En dan is het toch wel echt een fantastisch resultaat dat je dan toch kan vinden en ook nog levend.
6: De gemeente Hulst waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als rioolontstoppers. Ze vragen duizenden euro's en lossen bovendien de verstopping in het riool niet op of maken het juist erger. Dat schrijft de gemeente in het Zeeuws-Vlaams advertentieblad. Een eenzijdig ongeluk vanmorgen in Vogelwaarde. Een brommobiel is hard op een boom geklapt op de Rapenburg. De schade aan het 45 kilometer autootje was groot. De bestuurder heeft medische zorg gekregen. Onduidelijk is of het slachtoffer naar het ziekenhuis moest. Het weer, veel zon. Het is nu 21 tot 23 graden. Vanmiddag loopt dat nog op naar 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar dan enige verkoeling brengen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. Druk op de weg deze vrijdagmiddag. Eens even kijken waar we gaan beginnen. Dit overzicht, dat is de N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de N59. De weg is dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel in beide richtingen. Verkeer richting Zierikzee volgt omleidingsroute U26... in de richting van Knoop het Hellegatsplein. Vanaf Zierikzee kun je het beste omleidingsroute U25 volgen. De N256 dan, Zierikzee richting Goes voor de afrit Wolfersdijk, 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid, 8 kilometer, daar 5 minuten. En ook op de A4 sta je stil van Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide, 6 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Sniff en de Tears. Een driver's seat hier bij Omroep Zeeland. Ja, er komen steeds minder toeristen naar Zeeland. En die daling is groter dan in de rest van Nederland. Het zorgt voor zorgen in de toeristische sector. Staalslakken die mogen niet meer gebruikt worden. Totdat is gebleken dat ze echt geen gevaar opleveren voor die Zeeuwse wateren. En de treinproef in 2029 gaat door. Dat heeft de rechter besloten. Dat en meer Zeeuws nieuws bespreken we in Zeeuws Diep met Patrick Vader, manager sport en bewegen bij Sport Zeeland. En muzikant Kees Wondigem, onze panelleden van vandaag. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Naast dat het prachtig weer is, moeten we het zo meteen even over sporten ook hebben, hè, Patrick?
1: Zeker.
0: Top. Giro onder andere eerst naar de Tweede Kamer. Want die is Zeeland hulp geschoten in de strijd tegen het gebruik van staalslakken in die Zeeuwse wateren. Een motie aangenomen daar waarin staat dat staalslakken pas weer gebruikt mogen worden als het onderzoek blijkt dat ze geen gevaar opleveren voor mens en milieu. Wat is jullie verwachting? Begin met jou, Kees. Grijpt Den Haag nu te laat in?
2: Te laat? Ik weet het ook niet, maar volgens mij staalslakken, die ben er aan poosje, toch?
0: Ja.
2: Die worden gelukkig nog maar 10 of 20 of 30 jaar gebruikt voor aanleg van wegen en dieken en zo. En nu hebben we nu kieken of wat dat schadelijk zou kunnen wezen. Oei, dat is een beetje aan de leerde kant natuurlijk. Alleen zijn natuurlijk al onderzoek verricht. En ik heb eens even een beetje gekeken hoe dat een beetje in elkaar zit. Maar weten jullie ook waarom als dat niet weten of dat wel of niet schadelijk is?
0: Nee, die test hebben ze volgens mij gedaan in zoet water.
2: Ja, ja, ja.
0: En niet in zout water nog.
2: Ja, ja, ja, dat is ook allemaal de. Maar ze kunnen er niet achter komen omdat het de concentratie niet hoog genoeg is. Er komt te veel water en het wordt te veel verdund. Dat ze het niet meten. Dan denk ik bij mijn eigen, ja jongens, waar ben ik nu mee bezig? Als je het niet kan meten, omdat het zo verdund is, ja, dan zou ik voor de rest ook maar niet meer zeuren. Toch? Hé? Hey. Ik bedoel, dat moet je niet doen. Dan is het gewoon bewezen dat er niks aan de hand is, natuurlijk. En dan neer 30 jaar van die dingen te storten, nu met je lopen zeuren, kom op. Het zou overal wel een keer slecht voor wezen, maar als wij natuurlijk altijd winterdag zijn, we strooien zout op de weg. Ja, ik weet niet of alle beestjes en diertjes in het milieu en in de bermen die heden ook kapot dan. Ja, nou, op een gegeven moment, wat is er belangrijk, hè? Volgens mij zitten wij achter een paar dikken en dat is wel belangrijk. Maar die niet, hè, dan hebben we al te voeten. Dus ja, je mag gewoon niet over die steelslakken, mooi niet gelopen zeuren. Dat ligt op sommige plekken 20, 30 jaar. En als je het niet kan meten, het is niet zo, als je het niet ziet, dan is het er niet. Maar dan zou de concentratie dusdanig leeg geweest. Hé? Hey? Deze keken of wat het te maken heeft met de stand van de kreeften, zeg maar. Of wat die er last van had. Het is niet kunnen bewijzen, ja, niks kunnen bewijzen. Dus ja, dan denk ik bij mijn eigen, ja. In de rest van de wereld vlekken is alles in het water. En in Antwerpen ook. Dat draait gewoon zo, jongens, de schelden in en uit. Ja, hey, het heeft wat aan regelen dan. Hey, maar onze diekjes, ja, niet mooi, maar even zorgen dat die in het dak blijven.
0: Wat denk jij, Patrick, als je dit hoort?
3: Nou, ik vind het wel mooi dat de Kees zich enorm verdiept heeft in de materie. Datzelfde had ik ook gehoord over die concentratie. Dus volgens mij zijn er dus al diverse onderzoeken geweest. En als ze onderzoeken niks kunnen aantonen, ja, dan moet je de vraag stellen. Ik ben ook van mening dat je behoud van natuur dat je er aandacht voor moet hebben. Dus dat zal ergens tussenin liggen. Maar ik denk als we nu echt dingen gaan zoeken, dan liggen er volgens mij ook andere prioriteiten waar we misschien meer behoefte aan hebben. Maar ja, dit zijn van die dingen die in een rechtssysteem als Nederland gewoon kunnen. Er is een groep die er tegen is en er is een groep die zegt, weet je, voorlopig hebben we geen last van gehad, dus dan hebben we er ook geen last van. Maar goed, volgens mij was het ook een beetje met PFAS. Volgens mij komen we er ook nog op.
2: Ja, ja, maar
3: als er een hogere concentratie in zit en het wordt dan schadelijk.
2: Iedereen kan naar de rechter heen. En dat is op zich natuurlijk een heel goed systeem. Maar als het natuurlijk voor onzin naar de rechter heen en de rechter zegt van ja, dat moet dan weer eerst uitgezocht worden. Terwijl als ze niet uit kunnen zoeken dat het daar bewezen is. Ja, dan ben je natuurlijk weer aan heel eind verder, hè, voordat het is uitgezocht. En in die tussentijd kunnen we niks doen, ja. Zij dan heet dan gewoon deur en dan zien we later bij. Ja. Ik bedoel, maar als het nu overduidelijk is, prima. Als hij zegt van nou, er zit zooi in, mooi niet meer doen, prima, dan vind ik het goed. Maar als er niks bekend is, niet doen, niet aanpakken. Nee.
3: Ja, het is tegenovergestelde. Dus niet zeggen nu, omdat we niks kunnen aantonen, leg het stil. Op het moment dat we het wel kunnen aantonen, dan moet het inderdaad stilleggen.
0: Jij noemde het net al eventjes, die PFAS. Er kwam een waarschuwing om kinderen en huisdieren niet in zeeschuim langs de kust te laten spelen. Want daar zitten dan schadelijke stoffen in, zoals PFAS. Hoe kijk je dan naar zo'n waarschuwing?
3: Nou, op zich, als daar dus een schadelijke stof in zit, dan heb je daar als overheid je verantwoordelijkheid in te nemen. En dan moet je daarover communiceren. dat dat schadelijk kan zijn. Ja, ik denk dat de hond geen bord kan lezen, dus die moet door zijn waasje meegenomen worden.
1: Maar dat is het ding, er staan ook geen borden.
3: Nee, maar dat zou dus kunnen. Dus dan moet je erover communiceren. Dat is feitelijk wat ik zeg. Hè. Dus dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en dan moet je erover communiceren. Ik denk niet dat je dat kan ruiken. Want in het verleden vonden we dat prachtig, denk ik. Ik ging ook met onze kleine kinderen over het strand en dan liep je er lekker heen te schoppen. Maar als die de concentratie hoger is van die PFAS en het kan schadelijk zijn, irritatie opleveren, las ik. Ja, dan moet je zorgen dat je daarvoor gaat waarschuwen.
1: Ja, de kinderen niet in zeeschuim. Met dat PFAS mag je geen eieren eten van de hobbykippen. Je moet oppassen met groenten uit de tuin, wat je zelf hebt erin hebt gestopt. Wat mogen we nog wel dan straks, Kees?
2: Nee. Ik denk aan meer een verschilletje. Want op een gegeven moment hebben we een leven gehad zonder PFAS. En we zitten nu in een leven met PFAS. En dat is gewoon geconstateerd, zeker net als ook bij dat schum in Twitter, zeg maar, dat de concentraties in voorkomen vanwege moleculaire werking en natuurlijk allerlei bio-organismen die dan zeemen komen. Enfin, dat wordt dan een concentratie. Maar ik denk dat we ons gewoon voor moeten bereiden op een leven met PFAS. En dan wegkrijgen doe je toch niet. Je kunt nog voorkomen dat er misschien één komt. Misschien... is dit wij allemaal niet zo erg? Dat moet ook allemaal onderzocht worden. Maar dat is wel een feit, dat is erbij. Dus ja, dan mooi idee als ze hem even mee proberen om te gaan. En dan mooi er zelf je keuzes in maken als burger ook, denk ik. Want ik geloof niet dat de overheid een PFAS-vrije samenleving kan creëren. Dat wordt heel moeilijk, want het zit overal.
1: Dus we moeten het accepteren dat het is.
2: Ja, ik denk het waar. Dat is gewoon wat het is er. En kijk hoe hij er mee omheet. En dan kun je zeggen van nou ja... hoe wat het in de lucht komt, of wat het eigenlijk in alle stoffen komt, daar zou je nog niet kunnen kijken. Ja, dit mooi dan waar wat aan doe. Hey, maar dat moet ook weer in verhouding staan natuurlijk. Want ja, hoe schadelijk is het? Hey? Het is schadelijk, maar hoe schadelijk is het nou? Ja,
3: ja dat weten we niet. Ik vind wel, omdat we heel erg aan het innoveren zijn, dat we moeten kijken naar wat zijn alternatieven. Eigenlijk hetzelfde met die stalsmokken.
2: Ja, maar waarom zou je een alternatief moeten voor iets dat daar... Dat weinig schade oplevert bijvoorbeeld. Ja, dat het nog niet onderzocht is.
3: Bij PFAS kunnen we toch wel aantonen dat dat dus... als dat irritatie of allerlei andere dingen oplevert... dan is dat niet goed. Dus dan moet je
2: dat
3: zeggen,
2: is niet goed, maar ik bedoel, bij meer dingen niet goed... maar dat is niet levensbedreigend of zo.
3: Nee, voor nu nog niet, dat weten. Dat weten.
2: Nee, maar voor later weet je ook niet. Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel dingen. Ik bedoel, een jaar of wat geleden kwamen de toeristen hier naartoe... die kwamen al in het zonnetje liggen.
3: Ja. Nee, maar
2: dan moeten ze al in de scheren doen.
3: Ja, mijn principe dat je dan zegt, weet je, als er een alternatief mogelijk is... ook met die staalslakken, dus voor die dijkversterking... wat jij net aangaf. Maar, denk, als je een alternatief hebt, waarom gebruik je het alternatief niet? Want dan weet je zeker dat het geen schade heeft.
2: Ja, maar dat snap je ook waar dan alternatief natuurlijk VTV gekosten. En bovendien ben je dan van het probleem nog niet af. En ik bedoel, die slakken dan op drogen liggen, zeg maar... dan ben je nog veel gevaarlijker, zeg maar.
3: Ja, nu als het gaat over circulaire economie, moeten we daar wel naar kijken.
2: Beter?
3: Toch? Als we kijken naar circulaire economie, moeten we wel gaan kijken of we dus die afval...
2: Ja, dat doen we dan. Dan flikkeren we die in het water en dan bij die dikken en dan ben we toch goed bezig.
3: Ja, ik weet niet of dat zo is.
2: Dan is de cirkel rond volgens mij. Dan hergebruik je toch?
3: Ja, dat zeker. Hey.
1: En waar ook gewerkt wordt, dat is op het spoor. En het was een uitspraak waar niet op gehoopt werd. Toch kwam hij er, want Zeeuwse scholen die kregen ongelijk van de rechter in Den Haag. De gevreesde treinproef in 2029 gaat toch door. 4 maanden lang rijden dan geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Was dat te verwachten ergens, Patrick, deze uitspraak?
3: Ja, volgens mij was de voorgenomen besluit van de vorige staatssecretaris of minister. En als Zeeland een uniek tracé is waar dat kan, waar we de minste last ondervinden in het traject. Ik draai hem eigenlijk om. Straks zijn we het eerste tracé wat de meest veilige het tracé wordt, omdat ze een nieuw systeem hebben uitgeprobeerd. Dus je kunt hem ook omdraaien. Daarnaast vind ik dat we in het algemeen het wat flexibeler moeten zijn. We zien straks de tunnel. Die gaat ook voor 4 maanden dicht, als dat de termijn is. Dan moeten we ook alternatieven bedenken. En voordat wij een volledig geprogrammeerd landje worden... waar alles aan de voorkant helder moet zijn... voordat we überhaupt tegen een verrassing aan mogen lopen... of tegen dingen anders organiseren... denk ik, prima, laat het gewoon doorgaan. En ga dus ook om met die veranderingen in het leven... die gewoon dagelijks of wekelijks of jaarlijks plaatsvinden.
1: Er zijn wel veel veranderingen in 2029. De Vlakentunnel die maanden sluit zo'n treinproef in datzelfde jaar... kunnen we dat allemaal aan, tegelijk?
3: Ja hoor, als je gewoon een beetje flexibel bent... en je denkt eromheen wat andere kansen en mogelijkheden zijn... dan moeten we dat aankunnen. Als we dat niet meer leren... en dat zien we op heel veel andere onderdelen natuurlijk ook... Ja, dan worden we een soort geprogrammeerd computersysteem... die op het moment dat je daar niet het juiste muntje stopt... dat we dat niet meer kunnen. Vroeger moesten we ook dingen ontdekken die er nu zijn... en die misschien nu vanzelfsprekend zijn. Maar nee, ik zou daar veel flexibeler mee omgaan.
1: Wat denk jij, Kees?
2: Ja, het is, ik zag in ieder geval dat nieuwe systeem dat daar test moet worden. Dat hij in de name management. Dus gezien het feit dat dat management de laatste 100 jaar bij de NS nog niet werkt, wordt het nu een digitaal systeem. Misschien had het dan een keer wel werkt. Dan, ik bedoel, ja, als je 100 jaar de titel had, maar als je bij de trein wil, ik had een paar keren proberen, het is gewoon niet. Nee. En dan eigenlijk die zaak die als aan het spannen, hè. Ja, dat is natuurlijk allemaal wel leuk, maar dan, ik bedoel, wat ben je dan voor drol? Ik bedoel, die komen met een advocaat en dan zeggen ze nu in een reactie, zeg maar, van heer in hoger beroep. Hey, dat was de vraag, hè, animatie, heer in hoger beroep. Mm-hmm. Dan zeggen ze nu, als er nu goede alternatieven zijn, dan hebben we dit misschien een kieken en dan hebben we niet in hoger beroep.
3: Ja.
2: Ja, daar heen zaak tegen iemand beginnen. En al vroeg zei, ja, maar misschien kunnen we het wel samen oplossen. Jij moet toch geen zaak beginnen? Wat is dat voor flauwekul, joh?
1: Maar goed, het alternatief wat ze nu hebben, dat busvervoer dan wat ze voorstellen, is dat een goed alternatief, denk jij?
2: Ja.
1: Voor 3000 scholieren?
2: Het ligt eraan wie het organiseert. Dat de overheid het moet organiseren, dan wordt iedereen altijd een beetje bang, hè? En dat denk ik aan wat het punt is. Maar ik bedoel, maar als ik nu een rechtszaak aanspannen en ik ga vanwege zeggen, ja, misschien hebben wij een hoger beroep, maar als iemand nu met je goed voorstel komt, dan kun je toch beter van tevoren rond de tafel en die alternatieven bekijken. Als ze nu zorgen dat alternatief goed is, dan is er niks aan de hand. En trouwens, net als Patrick zei, joh, soms moeten dingen gewoon gebeuren. En loop niet te zeuren. Gewoon in plaats van in dat gele ding stap je in zo'n ding mee bij, in zo'n bus. En dan doen ze net of de wereld verhit. Is niks aan de hand, hoor. Ik bedoel, we komen er toch bij. Toch? Het is een half uurtje.
3: Ja?
2: Als ik vroeger, als ik in deze tijd op school zat, nou, als je zou zeggen, de trein heen niet, zou ik zeggen, fantastisch.
3: Ja.
2: Ik ben even een paar min eventjes wat leerder op school. Of niet. Ja. Zo, welkom.
1: Ja, ja. Patrick, merk jij dat er minder toeristen komen naar Zeeland?
3: Ja. Ja, en ik snap het ook nog wel.
1: Waarom snap je het?
3: Ik doe regelmatig een bakje koffie met mijn vrouw als we een rondje fietsen door Walcheren of door de Beveland, door de Zak of zo. En ook op Schouwen doen we dat wel eens. Dan bestel ik 2 koffie en soms wat lekkers erbij. En dan moet ik 21 of 23 euro afrekenen.
2: Oh.
3: Zo.
1: Dat is
3: als ik het apparaat aanzet, dan rolt er zo uit en dan ben ik nog geen 2 kwartjes kwijt.
2: Maar.
3: En ik vind ook dat ondernemers wat mogen verdienen, maar het is wel buitenproportioneel. Wij komen regelmatig in Spanje. En dan betaal je 1,60 euro voor een kopje koffie. En dan krijg je er nog een glas water bij ook.
2: Ja, maar het ging niet alleen over de prijzen van wat hij voor een koffie moet betalen. Maar die prijzen van die huisjes, zeg maar.
3: Ja, die btw-niveau.
2: Nou ja, nee, maar goed, ik bedoel, maar vroeger dan had je natuurlijk mensen die op vakantie wonen, niet een Duitser of een Nederlander, en die deed dat particulier verhuren. Maar wat dat er nu al aan usjes gebouwd is, dat is puur op commerciële basis, dat moet rendement opleveren.
1: Zullen er gisteren iemand als voorbeeld op een mooi park bij Briskens in de buurt 850 euro voor 4 of 5 nachten?
3: Ja.
2: Ja, nee, maar dat is niet meer normaal natuurlijk. Alleen, het geven wij over geld natuurlijk. Het moet gewoon rendement opleveren. Alleen, als ik in de cijfers, dat is natuurlijk ook, ja, je moet het wel een beetje goed zien. Want ik zag in de cijfers dat 2% stijging bij de campings.
3: Ja, dat is een alternatief.
2: Ja, nou, maar ik bedoel maar, en 7% daling bij de woningen. Vakantiewoningen.
3: Mm-hmm.
2: Maar nu bijvoorbeeld 100 campingplekken en jij 10 woningen die je er tegenover steekt. En het ene met 7% naar beneden, die 10 woningen. En het andere met 2% naar boven. Volgens mij zit je dan nog gewoon even snel uit de rekening te 1,3 in de plus. Ja. Dus ik bedoel, maar hoe wordt er gerekend? Tuurlijk, die mensen die minder boekingen en die woningen, die hele open piepen. Maar die vregen gewoon te veel geld. Maar natuurlijk, met cijfers komt, dan moet je het wel goed doen.
1: Maar goed, die cijfers inderdaad. En 0,7% landelijk gezien, die dalingen.
2: Ja.
1: En 0,7?
2: Oh, 0,7, ja.
1: En Zeeland 11% minder.
2: Oké. Okay. Maar goed, de campingovernachtingen, of plekken overnachtingen, ja. Het gebruik ervan is 2% naar boven. Ja, misschien dat wij in een verhouding zitten, dat het veel meer plekken ben als die paar usjes natuurlijk. Ja. Dus dan zou je, als je nu iets uitrekenen, je zet cijfers neer, dan moet je wel gewoon duidelijk wezen.
3: Ja, de laatste collega die zei, ik heb een huisje in Zoutelanden. En nou, daar zit ik zelf ook nog wel eens. En dat wordt dan verhuurd door zo'n grote onderneming, zeg maar. Daar betaal je nu 1100 euro per week voor.
2: Ja.
3: Zeg ik 1100 euro per week.
2: Maar, en nu wat voor goed weer is, hè? Wat kregen jullie het weekend doen? Want dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ik wil ook wat positiefs.
3: Ja, ik ga met de camper weg.
2: Met de camper?
1: Ja, lekker. Ik ga niet weg. Nee.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oh, want ik organiseer toevallig nog een oldtimerbeurs op Henkensand. Meer rockabilly muziek en bluesmuziek en oldtimers en zo.
3: Nou, mijn vrouw komt interessant, dus we zullen er even langs moeten.
1: Ja.
2: Maar ja, het valt niet mee om reclame te maken. Dat mag ook niet natuurlijk.
3: Ja, dat mag wel, zeker. Dat mag zeker. Ja hoor.
2: Maar ik wil alleen maar de aandacht vestigen op een heel mooi evenement. Dat mensen
1: nou, bij deze doen gedaan.
2: Op zondag vanaf 12 tot
1: Euronee. Heel goed. Leuk. Hey, maar nog één vraag over dat de toerisme. Want er komen dus minder overal gezien. Is dat
2: erg? Dat is de vraag, overal gezien. Want die kunnen ook op die camping zitten. Want die zijn er boven, camping overnacht. Dus eerst cijfers en dan...
3: Ja, dan moet die verhouding, wat jij zegt, verhouding...
2: Maar goed, leven ervan uit, geeft dat er minder komen.
1: Als er minder komen. Ja. Is dat erg? Of is dat ook wel goed? Voor onze leefbaarheid, dat er iets minder toeristen zijn.
3: Een deel van de economie is natuurlijk op toerisme geënt. Mm. Dus dat is een bron van inkomsten. Als dat veel bij die particuliere woningen is, dan heb ik er zelf wat minder moeite mee.
2: Maar...
3: We hebben natuurlijk op Walcheren ontzettend veel van die woningen die een huisje in de tuin hebben, of weet je, een kamer of een garage omgebouwd. Ja, die zijn ook exorbitant.
2: Maar als je op vakantie hebt met je gezinnetje, en je moet daar voor zo'n vakantiewoning in het hoogseizoen mooi 3.500 euro op betalen of zo.
3: Ja, dus je vakantie gaat erheen, hè?
2: Dan heb je dat geld, degene die daar tussen van is. En dat is natuurlijk weer ergens een ondernemer die daar natuurlijk zijn zakken vult. Ja, zo is het altijd. Mm. Maar dan heb je die plaatselijke restauranthouder het er ook niet veel aan verdienen. Want er is geen geld meer om meteen te heen.
3: Dat bedoel ik ook met een kopje koffie. En als je dit soort prijzen vraagt, het is echt een contrast. In België kun je ook nog veel goedkoper
2: Maar ik snap wat hij bedoelt, of wat het dan ook rustiger wordt in Zeeland voor de bewoners van Zeeland. Nou, ik moet zeggen, ik woon in de zak van Zuid-Beveland. Ik zie af en toe verdwaalde toeristen langskomen. Maar bij ons zijn er natuurlijk helemaal geen. En zoals een heel groot gedeelte van Zeeland, die hebben of gemak of last van toeristen.
1: Nee, precies.
2: Dat zit toch eigenlijk altijd aan de kust, zeg maar.
3: Concentratie te Walcheren.
2: Ja, en dit zit hier.
3: Schouwen valt ook nog mee.
2: Vlak Zeeuws-Vlaanderen ook niet natuurlijk. Schouwen-Duveland. Hey, maar dit ben ook de ondernemers net toe, of die ben de ondernemer om al die mensen die komen. Dus ja, ik kan maar beriepen dat die het liefste natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen. Mm. Maar om te zeggen, het wordt rustiger, daar hebben wij in ieder geval niks van merken. Dat misschien de parkeerplekken aan de kust of zo, ik weet het niet, maar...
1: Patrick, de Giro, tot slot.
3: Ja.
1: Volg net een beetje.
3: Ja, zeker. Ja, in ieder geval 's avonds na het werk. Ja. En dan zet ik hem even op herhalen en dan kijk ik. Het is jammer dat Timo eruit is natuurlijk.
1: Ja.
3: Maar jullie publiceerden gisteren een heel mooi lijstje van Jodero tot aan Mick die nu in de Giro zit, Mick van Dijken. En toen ben ik dat eens doorgaan nemen. Ik dacht, eigenlijk is dat wel bijzonder. Het is niet zo vanzelfsprekend om zo'n Giro uit te rijden.
2: Ik vond het een beetje apart. Ik heb ook nog wat wielrennende familieleden, zeg maar. Die altijd proffen wisten. En die zie ik ook niet in het lijstje. Maar, en kennis, hoe komt dat dan? Want ik zie een bepaalde grote neem, Jan Raas. Die hij nooit meedeed aan de Giro.
3: Nee, klassieke renner.
2: Kees Priemer er ook niet aan meedeed.
3: Priemer, hè, toch?
2: Nee, joh.
3: Nee, die heeft de Vuelta, heeft die twee etappes gewonnen.
2: Wilfried Weidman.
1: Vuelta, inderdaad.
2: Ja. Dat was weer.
3: Ja.
2: Nooit aan mijn idee.
3: Nee.
2: Dus is die, ja, ik heb lach geen verstand voor wielrennen. Maar is dat dan zit hij dan te dicht tegen de Tour aan? Of aan mij zijn zin om die aan mee te doen? Want die Vuelta, doen we meer renners aan? Hoe zit dat?
3: Nee, nu is het zo dat je met x aantal ploegen kan inschrijven. Vaak zijn dat er rond 20, 27. En dan heb je ook 27 renners in een ploeg zitten. Ja. En daarvan heb je verschillende profielen. De ene is meer een sprinter. En dan heb je de drie grote rondes waar ze aan mee kunnen doen. En de drie grote rondes zijn het meest ultiem. En dan moet zeg maar de ronde aan zich moet je ook nog liggen. En Italië is weer heel anders dan de Tour de France.
2: Maar dat is voor Nederlanders niet zo leuk dan of zo, die
3: nee,
2: Giro.
3: Je moet het ook aankunnen. Als wij in een vlakke Nederland zeg maar, ontwikkelen.
2: Ja, maar goed, je zit in de Tour en de Vuelta en de andere dingen. Of...
3: Nou, maar als je naar de uitslagen, dat vond ik zo verrassend. Antoine Tolhoek was volgens mij met zijn 64 of 68 plek een van de beste uitslagen in het klassement.
2: Ja, ja.
3: Nou, tegenwoordig zegt dat niet zoveel meer klassementen. Want als je een knechtenrol hebt, ja, dan kun je gewoon 15 minuten laten binnenkomen. En dan zak je automatisch in het klassement. Maar om daar hoog in te eindigen, als kopman, ja, dat is dus echt heel erg bijzonder. En tegelijkertijd dacht ik dus, het is sowieso bijzonder om uit te rijden. Als je tegenwoordig ziet wat er allemaal gebeurt in zo'n race.
1: Nee, zeker.
3: En
1: ja,
3: de valpartijen.
1: Ja, absoluut.
2: Okay.
3: Ongekend. Absoluut. Ja.
1: En dat hele lijstje vind je op de site en in de app inderdaad. Het is een leuk lijstje van de Giro. Ja. Henk en Sant moeten we zijn dus, hè?
2: Ja, ja, zondag. Henk en Sant, dame, gewoon hele gezonde voeding. Natuurlijk ook in de vorm van frikandellen en broodjes.
1: Heerlijk.
2: Je kunt er gezond drinken van dat gele sap.
1: Ja, precies.
2: Ik heb je schuim op.
3: Naast de ronkende auto's met katalysator.
1: Inderdaad, ook gezond. Patrick, geniet in de camper. Dank voor jullie komst hier naar Zeeuws Diep. En geniet van het weekend. Zometeen naar Noorje Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je graag om 4 uur weer. En om 5:30 natuurlijk een nieuwe editie van Zicht Uit. Maar heel graag tot dan.
4: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
8: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
9: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
10: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
18: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
21: Omroep Zeeland.
22: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten Ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
23: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?
0: Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
23: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
25: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
29: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Het is nog even geduld hebben, maar volgende week, vrijdag, dan verschijnt het nieuwe album van Paul McCartney, zijn 19e soloalbum, The Boys of Dungeon Lane. Inmiddels 83 en je hoorde No More Lonely Nights uit 1984 uit de film Give My Regards to Broad Street. En die mooie gitaarsolo, die was van David Gilmour van Pink Floyd. Het is vrijdagmiddag, het is de hoogste tijd voor de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En wat is het ineens warm vandaag, zeg.

0: grap.
1: Pink, er waren geruchten over een scheiding. Dat bleek allemaal niet waar te zijn. En ook had zij een zware operatie begin dit jaar vanwege twee beschadigde nekschijven. Ja, en ze gaat gewoon weer lekker door, hoor. Dit was All I Know So Far. Inmiddels alweer 5 jaar oud. Straks weer een fragmentje van een liedje dat verderop in deze uitzending te horen is. Maar is Taylor

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael, het liedje dat zo mooi begint met dat orgeltje. Dat Freedom speelt, een ander liedje. En dan uiteindelijk gaat het over in Faith. En daarmee was hij officieel solo-artiest toen de tijd in de jaren 80, George Michael. Ja, verderop in deze uitzending, na het Zeeuwse nieuws in het tweede half uur, hoor je sowieso dit liedje. Maar wat zou dat zijn? Nou, ik denk dat het niet al te moeilijk is. Blijf luisteren voor het antwoord.

0: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in Zeeland.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, met nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De kans dat Hoek kampioen wordt is zojuist iets groter geworden. Quick Boys heeft het kort geding dat de club aanspande verloren. Dat ging over een punt dat in mindering was gebracht na wangedrag van een aantal spelers van Quick Boys. De rechter oordeelde dat het minpunt blijft staan. Hoek moet zelf morgen sowieso winnen en is dan afhankelijk van Quick Boys. Als Quick Boys verliest of gelijk speelt, is Hoek kampioen. En als Quick Boys wint, zijn zij kampioen. Ruim 160 personeelsleden van het Lodewijk College in Terneuzen hebben inmiddels de brandbrief ondertekend met zorgen over de aangekondigde bezuiniging. Het bestuur wil 50 voltijdsbanen schrappen. Volgens de ondertekenaars van de brief zal dat de werkdruk fors verhogen. En verder zijn ze bang dat leerlingen minder goed begeleid worden en dat er misschien zelfs vakken geschrapt moeten worden. Zeeuwse reddingshonden en hun begeleiders hebben een vermiste man teruggevonden in Frankrijk. Ze maakten deel uit van een reddingsteam met ook Vlamingen en een groep uit Drenthe. De 62-jarige Belgische man kwam op 13 mei niet terug na een wandeling. Er is 8 dagen gezocht in een enorm gebied, vertelt Corinda Dekker van reddingshondenteam Zeeland.
6: Bijna zoeken naar een speld in de hooiberg. En dan is het toch wel echt een fantastisch resultaat dat je dan toch kan vinden en ook nog leven.
5: De gemeente Hulst waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als rioolontstoppers. Ze vragen duizenden euro's en lossen bovendien de verstopping in het riool niet op of maken het juist erger, schrijft de gemeente in het Zeeuws-Vlaams advertentieblad. Het weer in de provincie, veel zon. Het is nu 22 tot 24 graden, dat loopt nog wat verder op. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar enige verkoeling geven. Het blijft vanavond nog lang zonnig. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl. Ja, en dan is er verkeersinformatie. Het is druk op de weg. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Daar staat 6 kilometer file, geeft je 10 minuten vertraging. Dan de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen de afrit Tolen en Hogerheide. 6 kilometer file, 14 minuten vertraging. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Oud-Beierland en de afrit Numansdorp, 4 kilometer, 8 minuten vertraging. De A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en de afrit Wouwse Plantage, daar heb je 5 minuten vertraging, 2 kilometer file. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn, 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. Tot slot de N59, knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamstede. Tussen Bruinisse en Nieuwerkerk staat 3 kilometer file. Geeft je 7 minuten vertraging.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias.

Ja, Living on My Own van Freddie Mercury, postuum uitgebracht in 1993. Het liedje dat had hij staan op zijn soloalbum uit 1985, Mr. Bad Guy. En het werd geremixed door een aantal Belgen, die heette No More Brothers. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Welke plaat is dit? Nou, ik kan in ieder geval verklappen dat het uit de jaren 70 komt. En het liedje ga ik straks draaien, dus blijf erbij voor het antwoord.

Too Hard, Phil Collins, liet de Motown sound, dat geluid uit de jaren 60, liet hij herleven op deze song. Dit is Omroep Zeeland. Ik vroeg aan jou, herken jij deze hit? Nou, het komt uit de film Saturday Night Fever met John Travolta. En John Travolta had een keer auditie gedaan voor Jesus Christ Superstar. En de producent van die film en die soundtrack, die heeft zijn naam onthouden. Een paar jaar later mocht hij spelen in Saturday Night Fever. En de Bee Gees, die mochten deels de soundtrack aanleveren. Of een aantal liedjes daarvoor in ieder geval. En eentje daarvan is deze, Night Fever.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
4: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. 6 kilometer file, 6 minuten vertraging. De A4 de andere kant op Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom Zuid. Daar staat 5 kilometer file, 8 minuten vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Daar staat 12 kilometer file, 11 minuten vertraging. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen. 5 kilometer file, 6 minuten vertraging. En dan tot slot de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. 6 kilometer file geeft je 9 minuten vertraging.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
21: Dag Jaap.
22: Hi.
21: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
22: Klopt.
21: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
23: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
24: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollande.

Simply Red en It's Only Love op deze 22e mei, vrijdag, is jarig Naomi Campbell. Fotomodel, 56 jaar geworden. Zanger Morrissey is ook jarig, 67. En Danny Christian viert ook vandaag zijn verjaardag. Hij wordt 70 jaar. Een paar weken geleden heeft hij een nieuw liedje uitgebracht.

0: dan heb je bij deze antwoord op die vragen. Ben jij zelf vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Fuego.

1996. En wie verzorgden de soundtrack deels? Adam Clayton en Larry Mullen van U2, de bassist en de drummer. Verder vandaag op deze datum was er een groot schandaal rond Jerry Lee Lewis in 1958. Want tijdens een tournee in Engeland ontdekte de media dat hij getrouwd was met zijn 13-jarige nicht. En dat nieuws dat veroorzaakte een enorme ophef. Die tour die werd vrijwel direct stopgezet. En de carrière van Jerry Lee Lewis kreeg een zware klap te verduren. De Rolling Stones stonden op deze datum in 1971 heel hoog in heel veel albumlijsten. Met de Sticky Fingers, de plaat, met die echt werkende ritssluiting. En daarop stonden Brown Sugar en ook Wild Horses. En 50 jaar geleden in 1976 stond Paul McCartney hoog in de hitlijsten met zijn liedje Silly Love Songs. Paul McCartney en Wings uiteraard. Hij schreef dat als reactie op critici die vonden dat hij alleen maar simpele liefdesliedjes schreef. En daar is niks mis mee, was zijn antwoord.

TikTok-sensatie. Een hit voor Lauren Spencer Smith uit Canada. Fingers crossed in het 2022. Ik vraag me wel een beetje af of zij, als zij zonder al die technische ondersteuning, of ze dan ook zo live zou kunnen zingen. Maar goed. Kodachrome komt uit de jaren 70. Paul Simon, een tijdje geleden nog in Nederland voor een optreden. En daarna kun je luisteren naar het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. En dan hoor je ook of er files staan en wat de weersvoorspellingen zijn. Want het is best wel warm vandaag, hè?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. De gemeente Terneuzen bemoeit zich inmiddels ook met de perikelen op het Lodewijk College. Wethouder Sonja Suy gaat een brief schrijven aan het ministerie van Onderwijs. Het bestuur van de middelbare school heeft plannen om 50 voltijdsbanen te schrappen. Daarover hebben personeelsleden inmiddels een brandbrief met grote zorgen geuit. En de brief van de wethouder gaat volgens een woordvoerder vooral over de zorgen om het onderwijsaanbod. De kans dat Hoek kampioen wordt is iets groter geworden. Quick Boys heeft het kort geding dat de club aanspande verloren. Dat ging over een punt dat in mindering was gebracht na wangedrag van een aantal spelers van Quick Boys. De rechter oordeelde dat het minpunt blijft staan. Hoek moet zelf morgen sowieso winnen en is dan afhankelijk van Quick Boys. Als Quick Boys verliest of gelijk speelt, is Hoek kampioen. En als Quick Boys wint, dan zijn zij kampioen. Op een van de LPG-tanks van Douw zijn twee slechtvalken geboren, een mannetje en een vrouwtje. Op de LPG-tank van het chemiebedrijf in Terneuzen zit sinds 2004 een speciale nestkast. Op 35 meter hoogte is dat. Sindsdien zijn er al 61 slechtvalken geboren. Die waren vroeger zeldzaam in Nederland, maar komen mede dankzij dit soort initiatieven weer vaker voor. De teams die meedoen aan de Baloise Ladies Tour, die start in IJzendijke, zijn bekendgemaakt. De wielerkoers is van 15 tot en met 19 juli. Canyon doet mee, het team van de winnaar van vorig jaar, Zoe Beckstedt. En ook Visma Leasebike van onder andere Marianne Vos. En SD Works van Lorena Wiebes, die hem in 2024 won. Welke rensters precies meedoen, is nog niet bekendgemaakt. Het weer, veel zon. Het is nu 23 tot 25 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar kan op de stranden vanmiddag van zee waaien en daar enige verkoeling geven. Het blijft vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. En dan is het ook morgen zonnig en warm, in de middag wat wolken. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl. En dan is er verkeersinformatie. Het is druk op de weg. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, tussen knooppunt Markiezaten en de afrit Kruiningen. Daar staat 5 kilometer file. Geeft je 6 minuten vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 kilometer file, 6 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Antwerpen, tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. En de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamsteden, tussen de afrit Sierjansland en Ouwerkerk staat 4 kilometer file, geeft je 6 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

0: David Bowie schreef het samen met zijn goede maat Iggy Pop voor het album Lust for Life uit 1977. En nam het jaren later ook nog zelf op in 1984. En wie mocht meezingen in de achtergrond? Dat was Tina Turner. En toen Tina Turner op tournee ging, heeft ze David Bowie een keer gevraagd om dat samen live te vertolken. En dat werd een grote hit, die live uitvoering. Tonight van Turner en Bowie. Muziek uit Zeeland op de vrijdagmiddag. Fijn dat je luistert. Zo vlak voor het weekend, misschien nog een paar uurtjes werken, hoor je Raccoon op de radio. En Bring Me My Horse.
1: Don't raise your voice. You did what you did. You put your hand in the flame.

Spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quickboys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.

Jamie Cullum, je zou denken, het ligt allemaal stil, zijn carrière, maar hij treedt nog steeds op, gelukkig bijvoorbeeld over een paar maanden in Hamburg en een tijdje ook in Engeland, in de Royal Albert Hall eind dit jaar. Mooie cover waar hij zijn eigen draai aan heeft gegeven. Everlasting Love was dit.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
9: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Is dit allemaal van jou?
14: Alleen de belangrijke dingen.
15: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
12: Allsafe geeft ruimte.
16: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
18: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
17: Ik wel, bij NRV.
18: NRV?
17: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
18: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
19: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
22: Omroep Zeeland.
24: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid staat 6 kilometer file. Geeft je 9 minuten vertraging. En dan de Deltaweg, Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de Poel en de afrit Welvaartsdijk 3 kilometer file, 6 minuten vertraging. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 10 kilometer file, 10 minuten vertraging. De andere kant op, de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid staat 5 kilometer file, 11 minuten vertraging. En tenslotte is het druk op de N57 richting de provincie.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
25: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
25: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
29: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
30: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
31: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
32: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
33: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
34: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
35: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
36: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
37: Omroep Zeeland.
38: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.
39: Omroep Zeeland.
40: Goedemiddag, ik ben de stadsomroeper van Middelburg. En ik luister altijd naar de Muziekmiddag met Elias den Hollander. Zegt het voor.

0: Ach, een hele mooie classic van de band Starship. Begon als Jefferson Airplane in de jaren 60. Dit was Nothing Gonna Stop Us Now uit de film Mannequin. En straks hoor je een wereldhit uit de jaren 70... die nog steeds op de bruiloften en partijen wordt gedraaid. En dan gaat iedereen uit zijn dak.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Ja, een heerlijke klassieker uit de 70s van Barry White en Let the Music Play. En ik heb je wel eens verteld, ik heb al zijn platen, dat is geen leugen, dat is echt waar. Ik heb al zijn muziek bij mij in de kast staan, want ik was en ben nog steeds een groot liefhebber van Barry White.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, en dat is een notering uit de Zeeuwse top 40 van RJ. En RJ is een singer-songwriter en make-up artiest uit Hulst. En vorig jaar verscheen zijn mini-EP en daarvan heeft hij een nieuwe versie gemaakt met deze bonustrack Better Off Alone.

Goede samenwerking, Anne-Marie en Shania Twain. Dit is Omroep Zeeland. Zanger Rick Ocasek van The Cars schreef Drive. Maar hij maakte ruimte voor de bassist. En het werd de grootste hit van deze band.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Zeeuwse vakantieparken en campings zitten bomvol dit Pinksterweekend. En dat is allemaal pas laat op gang gekomen. Sowieso merkt de Rekron dat vakantiegangers tegenwoordig pas laat boeken. Vooral Duitsers wachten lang. De afgelopen maanden had Zeeland te maken met een daling van het aantal toeristen, maar daar is komend weekend niets van te merken. De gemeente Terneuzen bemoeit zich inmiddels ook met de perikelen op het Lodewijk College. Wethouder Sonja Suy gaat een brief schrijven aan het ministerie van Onderwijs. Het bestuur van de middelbare school heeft plannen om 50 voltijdsbanen te schrappen. Daarover hebben personeelsleden via een brandbrief grote zorgen geuit. De brief van de wethouder gaat volgens een woordvoerder vooral over de zorg om het onderwijsaanbod. Op een van de LPG-tanks van Douw zijn twee slechtvalken geboren, een mannetje en een vrouwtje. Op de LPG-tank van het chemiebedrijf in Terneuzen zit sinds 2004 een speciale nestkast, op 35 meter hoogte is dat. Sindsdien zijn er al 61 slechtvalken geboren. Die waren vroeger zeldzaam in Nederland, maar komen mede dankzij dit soort initiatieven weer vaker voor. De teams die meedoen aan de Baloise Ladies Tour, die start in IJsendijk, zijn bekendgemaakt. De wielerkoers is van 15 tot en met 19 juli. Canyon doet mee, het team van de winnaar van vorig jaar, Zoe Beckstedt. En ook Visma Leasebike, van onder andere Marianne Vos. En SD Works, van Lorena Wiebes, die hem in 2024 won. Welke rensters precies meedoen, is nog niet bekendgemaakt. Het weer in de provincie, veel zon, 24 tot 26 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, maar op de stranden waait de wind van zee en dat zorgt voor wat verkoeling. Het blijft vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. En dan is het ook morgen zonnig en warm. In de middag wat bewolking. Het wordt 26 tot 29 graden morgen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie dan, want het is heel druk op de weg. Waarschijnlijk in verband met het Pinksterweekend. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Rilland en de afrit Capelle. 12 kilometer file, 14 minuten vertraging. De Deltaweg Goes richting Zierikzee tussen Goestepoel en de afrit Wolfersdijk. 3 kilometer file, 8 minuten vertraging. En dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hoge Heide staat 6 kilometer file, 11 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom 4 kilometer file, 6 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg is het op diverse punten heel druk.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

0: Girls met Stap. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda houdt alles bij op het cultureel gebied in Zeeland. En Rob, heb jij nog een tip voor deze vrijdag voor ons?
1: In de Spot in Middelburg vanavond The Preacher Man. Jazz met vuur, groove en blote voeten.
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Shanna Sparrow met haar doorbraakhit. En inmiddels heeft ze ook een andere hele leuke plaat uitgebracht. En die heb ik van de week al gedraaid in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Straks, Zeeland komt thuis naar vieren met Michiel. En Michiel, jij gaat ons vertellen wat er in die uitzending zit.
1: Het is spannend, oh zo spannend. In die tweede divisie gaat promovendus Hoek. Gaan zij het kampioenschap pakken morgen tegen de Treffers? Blikken vooruit op die wedstrijd later vanmiddag. En we gaan sowieso even stilstaan bij die bijzondere dag morgen. Doen we met de familie De Nooier. Gaan het ook over Sluis hebben, want de coalitievorming daar, dat gaat alles behalve makkelijk. Het hele verhaal zo meteen. En onrust rondom het Lodewijk College. Ruim 160 mensen hebben inmiddels de brandbrief getekend. Want het bestuur heeft aangekondigd 50 voltijdsbanen te schrappen. En zegt u het maar, het is de vrijdageditie. Bellen kan over alles. Zometeen om 17:30.
0: Helemaal duidelijk. We blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
4: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
5: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
4: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Ik wil sneller dan snel.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Michiel, het is 4 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Het is druk zo voor dat Pinksterweekend. Dit zijn vertragingen in Zeeland waar je langer dan 10 minuten stilstaat of met een bijzondere oorzaak. De A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen voor de afrit Capelle Zuid, 12 kilometer. Daar is je vertraging bijna 20 minuten. De N256, Goes richting Zierikzee, voor de afrit Wolfartsdijk 3 kilometer, er 10 minuten. De N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam 6 kilometer, daar ruim een half uur. En verderop op die N57, in diezelfde richting Middelburg, voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn nog eens 6 kilometer, er 10 minuten. De N59, knoop het Hellegatsplein richting Burghaamstede voor Oosterland, 3 kilometer, ook daar 10 minuten. En de A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom, 12 kilometer. Daar is je vertraging ruim een kwartier.
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
21: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
23: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
24: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
25: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
0: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
26: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
16: Nee. Ik zit te kijken naar buiten. Ik zie nog steeds geen witte rook vanuit Sluis. Want een week nadat informateur Ben de Reu de politieke kopstukken van de gemeenteraad naar huis stuurde, kwamen ze gisteren bij elkaar. Maar het is lastig daar om die coalitie te vormen. Meer daarover zo. Drukte voor de familie de Nooijer in het mogelijke kampioensweekend van hoekverdediger Janilio en trouwvolger opa Kees. Die hoor je zo ook in Zeeland komt thuis. Stefan van der Gijs met een korte broek, want het is zomers warm. Hij heeft de details voor het Pinksterweekend. Hoe warm gaat het worden? En ze woont eigenlijk in Kroatië, maar bivakkeert momenteel in Limburg. Gezellig. Onze Zeeuw in het buitenland, Nelleke Geertsen, hoor je hier zometeen. Het is 6 minuten over 4. Dit is Zeeland komt thuis. Het nieuws van deze vrijdag. En muziek van Emma Heesters.

0: Meisters en Rolf Sanchez Contigo voor de start van het zomerse weekend. Ja, voor de familie De Nooijer wordt dit weekend sowieso bijzonder. Want Janilio kan met hoe kampioen worden van de tweede divisie. Terwijl vader Gerard trainer is van de Zeeuws-Vlaamse clubs. En dan is er ook nog niet te vergeten opa Kees. Die een trouw, maar ook behoorlijk kritisch op de voet volgt.
1: Tribune kom, dan hoor ik opa soms wel eens roepen, ja.
2: Ja, maar even jij laten horen. Ja, niet zwerf meer dan vroeger.
3: Weet jij altijd al waar opa staat zonder dat je nog hebt gekeken langs de kant?
1: Ja.
2: Dat voel je wel, hè?
1: Ja, hij zit vaak op de tribune.
2: Ik zit, ja.
1: En dan, dan zie ik hem wel vaak zitten, ja. En dan hoor ik hem al, ja.
2: Maar ik ga nooit meer naar de andere kant, hè. Dus als hij dus de andere kant speelt, blijf ik een beetje op de tribune.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Dus, maar dan speelt hij ook gelijk een stuk beter. Dus,
3: Nu ben ik benieuwd. Janilio is verdediger. Gerard was vroeger verdediger.
2: In dezelfde plaats, hè, ook linksweg. Ik zie in Janilio ongeveer dezelfde als Gerard heb. Rust aan de bal. Een goede paas. Hey, en altijd geen paniek. Hey, maar sommige verdedigers, knalt ze de bal maar uit. Dat doet hij bijna nooit.
1: Ik was nog geen eens geboren toen hij bijna stopte met zijn carrière. Maar ik heb wel wat beelden gezien, ja. Ja, verdedigt heel goed. Daar zou ik nog wel wat van kunnen leren van hem, want daar was hij echt goed in.
2: Hey, en hij heeft ook snelheid. Hey, want iedereen denkt, hij is traag, maar die heeft een lange pas. Maar ik heb nog niet veel spelers gezien die aan hem eruit lopen.
1: Een dieseltje. Dus, een dieseltje.
2: Ja. Nou, Jan, hey, huppla. In één keer goed, hè. Maar ik kan ook kritisch zijn, maar als hij, dan komt hij prachtig op, stomen, zouden we noemen. En dan kan hij schieten en dan heeft hij weer die bal. Of zegt, jongen, schiet dan een keer zelf, man. He?
3: Merk je eigenlijk in je omgeving of nou ja, rondom de club dat het veel leeft? Jullie goede prestaties nu?
1: Ja, nu wel. Vanaf het begin al eigenlijk, hoor. Toen we het zo goed deden, wat ik zei tegen die grote clubs, toen leefde het al. Maar nu, tweede seizoen zelf, toen we zo lang bovenaan stonden, ook iedereen om je heen, overal waar je komt.
3: En hoe is dat deze week?
1: Deze week, ja.
2: Nou, die slaapt een beetje weg.
1: Dan wil je dat niet te veel. Daar probeer je nog een beetje van
2: af te houden.
1: Af te houden.
3: Ja. Waarom is dat?
1: Omdat zaterdag toch wel iets moois kan gebeuren. Iets bijzonders. Omdat je nu promovendus bent natuurlijk. En dan probeer je toch een beetje je concentratie erop te houden natuurlijk. En dat je niet te veel gaat denken van wat als.
3: Opa is er zaterdag niet bij.
1: Nee.
3: Gaat dat een verschil maken?
1: Zeker.
2: Ja, de missie in een super goede supporter.
1: Ja. Dus, en nog een tweede coach langs de lijn.
2: Oh ja, ook dat nog.
1: Ja.
2: Nee, maar,
3: en straks scoort hij.
2: Ik vind het te ver. Even naar treffers. Hey? Ja, het is toch wel eens goed. Hey.
1: De winnende, de eerste. Dat is zo mooi.
2: Ja, de winnende is veel beter.
0: Janilio De Nooijer, verdediger van Hoek en opa Kees De Nooijer hoorde je. En die wedstrijd de Treffershoek volg je morgen vanaf 3:00 live in een speciale tv-uitzending van Omroep Zeeland. Dit is Zeeland Komt Thuis en Van Morrison, Brown Eyed Girl.

0: Van Morrison en de Brown Eyed Girl. Het is Omroep Zeeland, het is 4:15. We gaan eens kijken naar Stefan van de Gijzen. Tenminste, we gaan kijken naar het weer en luisteren naar Stefan van de Gijzen in de juiste volgorde vertellen. Stefan, goedemiddag.
1: Ja, een hele goedemiddag.
0: Met een zonnebril op en de korte broek aan, want het is zomers weer.
1: Zonnebrand in de hand, inderdaad. Het is zeker zomers weer. We staan aan het begin van een warm en zonnig Pinksterweekend. Vandaag was al een echte zomerdag met op veel plaatsen vanmiddag temperaturen rond of iets boven de 25 graden. En dat is nog slechts het begin van wat komen gaat de komende dagen. Nou, vanavond weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan 13 of 14 graden. Er staat weinig wind. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes, maar het blijft uiteraard droog. Landinwaarts wordt het 28 of 29 graden. Heel misschien het zuidoostelijk deel van Zeeland zou het lokaal tropisch warm kunnen worden met een 30 graden. Staat weinig wind morgen uit de westelijke richting en op de stranden zou een windje van zee enige verkoeling kunnen gaan geven. Nou, zondag ook volop zon, temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Ook na het weekend blijft het zomeren. Maandag en dinsdag worden zelfs nog flink warmer, temperaturen tussen de 26 en 29 graden met erbij een stralende zon. En woensdag dan blijft het zonnig en droog, maar dan gaat de wind draaien naar het noorden en dan wordt het toch wel gevoelig frisser, maar is het nog altijd een temperatuur rond de 20 graden.
0: Oké, klinkt goed. Stefan van de Gijzen, dankjewel. Kijken op de weg, want het is druk voor de Pinksterweekend. Vertragingen zijn er op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen voor de afrit Capelle Zuid, 11 kilometer, daar een kwartier. Andere kant op voor knooppunt Markizaat, 3 kilometer, 5 minuten in de richting van Bergen op Zoom. De N256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer, daar 5 minuten. De N57, daar is het druk Rotterdam richting Middelburg. Daar voor de Haringvlietdam, 14 kilometer file. Die vertraging is daar bijna een uur. De N59, knoop het Hellegatsplein richting Burg-Haamstede voor Oosterland, 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 7 kilometer, daar een kwartier. De andere kant op die A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom Zuid, 4 kilometer en 5 minuten. En nog een melding van de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder, 16 kilometer, ruim een half uur. Je komt daardoor een kapotte auto en de rechterrijstrook is afgesloten.

0: laatste bit is Stay If You Wanna Dance. Hoe moet dat nou als je een week niet op je telefoon en laptop kunt? Bijna 20 scholieren in Eindhoven deden dat, maar die week van hun zit erop. Het verhaal hoor je hier zo. Eerst naar de zorg, want in het Radboud UMC in Nijmegen, daar is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Het gaat om een lage verdenking. De kans dat die patiënt het zeer besmettelijke virus heeft is klein. Maar in Congo is momenteel een grote uitbraak van het ebola-virus. Daarom wordt het dus serieus genomen. Ondertussen meldt de Wereldgezondheidsorganisatie een nieuw besmettingsgeval in de Hanta-virus-uitbraak. Het gaat namelijk om een bemanningslid dat in Tenerife van boord ging. Naar Nederland werd gerepatrieerd en sindsdien in isolatie verblijft. Dan naar Amerika. Een presentator, Stephen Colbert, heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 33 jaar verdwijnt het van de buis. Het was een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
1: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: We were just there tonight.
3: How was it?
2: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
4: 3 days to get in, but never got in.
3: 3 days here at Broadway?
4: Yes.
0: Volgens Omroep CBS moet het programma verdwijnen vanwege bezuinigingen. Maar er wordt ook gewezen op druk vanuit het Witte Huis. En een bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven zit erop. Want de hele week mochten ze niet op hun telefoon en laptop. Het was een ideetje van een mentor die het zelf lastig vond dat ze af en toe niet konden e-mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen voor de leerlingen, zegt ze.
5: Slaap ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
0: En volgens die mentor was de eerste dag het moeilijkst. Daarna werd het steeds een beetje makkelijker. Het nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst hoor je Phil Collins.

0: Jason Mraz en Coolby K.J. en Lucky. Mirjam van Wouwen zo met het laatste Zeeuwse nieuws. Elias heeft ook nog een boodschap voor je.
1: Het is bijna weekend. Waar zijn de koolmezen en de pimpelmezen gebleven? De boswachter geeft het antwoord. En we hebben de boekentip, de opvolger van een bestseller die ook verfilmd is, gaan we bespreken. En de weersvoorspelling, wordt het net zo warm als vandaag de komende dagen. En een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat natuurlijk ook weer. En de wekelijkse verloting. Floot de Omroep Zeeland sokken. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
2: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
4: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
5: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het Lodewijk College heeft een brief aan het personeel gestuurd als reactie op de brandbrief, waaronder inmiddels ruim 160 mensen hun handtekening hebben gezet. Het bestuur van de middelbare school in Terneuzen wil 50 voltijdsbanen schrappen. Daar zijn grote zorgen over. In de brief schrijft bestuurder Steven van Nispen dat ze er alles aan zullen doen om het onderwijsaanbod zo breed mogelijk te laten zijn. Hij bestrijdt dat het besluit plotseling is genomen. Er was extra geld voor personeel door de coronaperiode, maar dat was tijdelijk. Zeeuwse vakantieparken en campings zitten bomvol dit Pinksterweekend. En dat is allemaal pas laat op gang gekomen. Sowieso merkte Recron dat vakantiegangers tegenwoordig pas laat boeken, vooral Duitsers wachten lang. De afgelopen maanden had Zeeland te maken met een daling van het aantal toeristen, maar daar is komend weekend niets van te merken. In Zoeburg zijn vanmiddag spullen in beslag genomen tijdens de controle van een busje. Dat deden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane. Het busje met Pools kenteken werd aan de kant gezet op de Bermweg, de toegangsweg naar Oost-Zoeburg. Onduidelijk is nog om wat voor spullen het gaat. Een deel zat in grote flessen. Er zijn ook kartonnen dozen en shoppers meegenomen. Hoek maakt zich op voor de allesbeslissende laatste speelronde in de tweede divisie. De Zeeuws-Vlaamse voetbalclub maakt morgen nog kans op de titel als er gewonnen wordt op bezoek bij de Treffers en als Quick Boys dan zijn wedstrijd verliest of gelijk speelt. Dan promoveert Hoek 2 jaar op rij. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Trainer Gerard de Nooijer.
10: We gaan onbevangen daar naartoe. We zijn een beetje onderdak van die drie ploegen die om kampioenschap meespelen. Dus ja, probeer in ieder geval alles aan te doen om kampioen te worden.
9: We zenden de wedstrijd morgen live uit op tv. Om 3 uur begint de uitzending, om 3:30 de wedstrijd. En dan nog het weer. Veel zon, 24 tot 26 graden. Het blijft vanavond ook nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Ook morgen zonnig en warm, in de middag wat bewolking. Het wordt morgen 26 tot 29 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Op de weg is het druk zo voor dat zomerse weekend. Flinke lijst aan files. Begin het op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen voor Capelle Zuid. 9 kilometer, daar een kwartier. En verderop voor Heinkensand nog eens 4 kilometer, daar 5 minuten. De N256, Goes richting Zierikzee. Daarvoor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer, 5 minuten. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, dat is de afrit daar 6 kilometer, een kwartier. En verderop voor de Haringvlietdam nog eens 6 kilometer en 20 minuten vertraging. De N257, Steenbergen richting Grevelingendam. Voor de Philipsdam 2 kilometer, daar 10 minuten. Ook nog meldingen op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide. 7 kilometer, daar ruim 10 minuten. En op de A4 sta je ook nog stil vanaf, vanaf knooppunt Markiezaad naar Bergen op Zoom. Daar 6 kilometer en daar is je vertraging zo'n 5 minuten. Laatste in dit overzicht is de A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug. 15 kilometer en ruim een half uur vertraging.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Lasse de Lange hoorde je en Get It Right. Dit is Omroep Zeeland. Op de vrijdag dan maken we vaak even een rondje rondom de wereld. En dan strijken we eens neer bij Zeeuwen in het buitenland die we een tijdje geleden hebben gevolgd. Nelleke Geertje is een van die personen. En ik dacht, we gaan naar het prachtige Kroatië. Maar Nelleke, waar zit je?
1: Nee, ik zit op het ogenblik in Nederland. Ik ben in Assen.
0: In Limburg.
1: Ja.
0: Nou, dan zit je daar precies op het juiste moment met dit prachtige weer natuurlijk.
1: Ja, zeker. En het is ook aspergietijd.
0: Dubbel vermaak dus daar eigenlijk, als ik het zo hoor.
1: Ja, zeker.
0: En wat heerlijk,
1: zeker, zeker.
0: Maar wat brengt je naar Nederland? Is het gewoon eventjes een vakantie hier?
1: Het is hoofdzakelijk familiebezoek, vriendenbezoek, ja. Sociale contacten. Dat is het mogelijk even.
0: Wat, hoe vaak doe je dat eigenlijk nog?
1: Minimaal 1 keer in een jaar.
0: Okay, toch wel. Ja,
1: ja, zeker.
0: Ja. En Zeeland, ben je dan geweest? Of wat Limburg is nog een eindje rijden natuurlijk.
1: Nee, in Limburg wonen vrienden. Bert-Jan en Tineke, die kennen we al heel lang. En die woonden vroeger in de Randstad, waar wij ook woonden.
0: Ja.
1: En maandag, dan ga ik weer naar Middelburg, want daar zit mijn zus.
0: Ja.
1: En die zit nu op de camping en daar gaan wij ook staan met de camper.
0: Heerlijk zeg.
1: En dan zijn we daar zijn 2 weken.
0: Oh, heerlijk. Nou, de perfecte periode daarvoor uitgekozen. De complimenten daarvoor. Hey, maar ik zat sowieso eventjes door jouw verhaal heen te gaan, Nelleke. Je hebt op heel veel plekken gereisd. Je hebt veel van de wereld gezien, hè, in al die jaren.
1: Ja, ja, zeker. Ja, China, Indonesië. En wat dichter bij huis in Boedapest en Montenegro, Italië.
0: Hongarije ook nog, hè? Inderdaad.
1: Inderdaad.
0: Daar ben je ook nog geweest. Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat je op zoveel plekken bent geweest?
1: Dat komt hoofdzakelijk door het werk van mijn man. We hadden allebei een baan in Nederland. Alleen, we vonden het een beetje saai worden. Als het nieuwjaar was, dan zeiden we, ja, wat gaat dit jaar weer brengen? Ja, leuke baan, misschien een nieuwe auto, groter huis, maar daar waren we niet tevreden mee.
0: Nee.
1: En toen heeft mijn man gezorgd bij zijn werk dat we naar het buitenland konden.
0: Nou, en toen heeft veel gezien.
1: Ik heb toen heb ik mijn carrière opgegeven, maar ik heb in het buitenland ook van alles gedaan. En we hebben heel veel gezien en we hebben daar nooit spijt van gekregen. En dat we nu in Kroatië wonen, dat is onze eigen keus geweest.
0: Ja, ja. Wat, hoe bevalt het daar? Jullie zitten op dat schiereiland, hè, Istrië.
1: Ja. Ja, daar wonen we nu 21 jaar. En daar zijn we begonnen in een heel oud huisje. En dat hebben we laten verbouwen tot echt een landhuis. En daar hebben we verhuurd en heel veel toeristen gehad. En 6 jaar geleden hebben we een ander huis gebouwd waar we... Ja, dat noemen ze tegenwoordig een levensbestendig huis.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Alles op de begane grond, wel met een mooi zwembad erbij.
0: Oh, ja. Prachtig.
1: Dus wij hebben niks te klagen.
0: En dan ook nog
1: een camper voor de deur.
0: Klinkt allemaal heerlijk, zeg. En de Kroatië, ik hoor er steeds meer mensen over. Heb je ook het idee dat steeds meer mensen Kroatië ontdekken?
1: Dat is de afgelopen jaren is dat wel in de gang gezet, maar de laatste 2 jaar zijn de prijzen ontzettend gestegen.
0: Ah, ja.
1: De restaurants zijn heel erg veel duurder geworden. De huurprijzen van vakantiehuizen zijn heel erg omhoog gegaan. En er zijn Duitsers die blijven nu op het ogenblik weg.
0: Omdat ze zeggen het is gewoon te duur.
1: Met de toestand. Ja, maar nu met de toestand in de wereld gaan er misschien mensen niet zo makkelijk meer naar Thailand of verder. En dat ze wat meer weer in Europa blijven. Dus misschien is dat de redding voor Kroatië weer.
0: Ja, ja. Jullie dus straks vanuit Limburg naar de camping. Daar staan jullie 2 weken met de camper. En daarna gaan jullie dan weer terug naar huis, naar Kroatië?
1: We gaan ook nog even Noord-Holland bezoeken. Oh, over 3 weken. Dan gaan we nog 2 weken naar Slovenië. Dan is het echt vakantie. Dan gaan we fietsen en wandelen. En dan zijn we eind juni zijn we weer thuis.
0: Wat heerlijk zeg. Ik vraag me nou 1 ding af, Nelleke. Dat als je dan in Nederland bent, hè, je hebt de camper mee. Wat stop je daar allemaal in hier in winkels wat je dan in Kroatië niet kunt krijgen?
1: Dat is in de loop van de jaren, want we zijn begin jaren 90 zijn we weggegaan uit Nederland, is dat steeds minder geworden. Ten eerste omdat we minder behoefte aan hebben. En ten tweede omdat er ook steeds meer te krijgen is in Kroatië. Er gaat van Kroatië naar Nederland gaat er altijd heel veel liters olijfolie mee.
0: Ja.
1: En tartufata, dat is een truffelpasta.
0: Okay.
1: Dat gaat van Kroatië naar Nederland. En van Nederland naar Kroatië gaat hoofdzakelijk de drop.
0: Oh, ja, ja. Oh, lekker zeg. Nou, hopelijk blijft dat allemaal een beetje goed in de camper met die hitte. Maar goed om je even gesproken te hebben, Nelleke. Geniet van Arsen, geniet van Limburg, van alles wat jullie gaat brengen de komende tijd. En van die prachtige vakantie dan.
1: Ja, zeker. Gaan we zeker doen.
0: Super, dankjewel.
1: En leuk je weer eens gesproken te hebben.
0: Nou, eens gelijks. Dankjewel en een fijne avond. Dag, hè.
1: Dag.

De Bellstars en de Sign of the Times. Het is 16:45 geweest. Dit is Zeeland Komt Thuis op je vrijdagmiddag. En vrijdag betekent altijd in, zegt u het maar, dat je vrij kunt bellen. Alles mag je delen. Misschien heb je het snikheet, net als ik al op deze vrijdag. Misschien heb je hele leuke zomerse plannen al gemaakt. Of wil je terugblikken op iets van de afgelopen week. Mag uiteraard zometeen vanaf 17:30 in, zegt u het maar. Laten we even kijken op de weg, want daar is het ook druk. Sterkte als je stilstaat. Op de volgende plekken onder andere de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Capelle Zuid 10 kilometer, daar een kwartier. En verderop voor Heikenzand nog eens 5 kilometer. En daar 10 minuten vertraging. De N256 Goes richting Zierikzee voor Wolfaardsdijk. De afrit daar 3 kilometer en zo'n 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam. 12 kilometer en 40 minuten. De N257 richting de Gevelingendam vanaf Steenbergen. Voor de Philipsdam 2 kilometer en bijna 20 minuten. Daar gaan de slagbomen niet meer open. We zoeken uit wat daar aan de hand is. Maar sterkte als je daar stilstaat. Andere plekken waar nog vertragingen zijn gemeld. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid. 8 kilometer en ruim 10 minuten. En de A16 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam richting Breda. Voor Knoop het Klaverpolder 15 kilometer en ruim een half uur vertraging.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Een politieke chantage, moties van wantrouwen en geklapte coalities. Wie de politiek saai vindt, die moet zich eens verdiepen in de politieke soapserie van de gemeente Sluis. Want het heeft de afgelopen jaren veel weg van een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. En ook nu loopt de coalitievorming daar stroef. En dat komt door ruzies en incidenten vooruit het verleden. Door de reportage van Justin Philipsen.
1: In het Belfort zitten de politieke kopstukken van Sluis met z'n allen in een kamer. Ze zitten in overleg, de deur is dicht en het is wachten totdat die open gaat. Het is precies een week nadat informateur Ben de Reu ze naar huis stuurde. Hij concludeerde dat het vormen van een coalitie niet kon vanwege ruzies en incidenten uit het verleden.
2: Wat nu? Ik adviseer u om als tussenoplossing een week van bezinning te nemen.
1: Tja, en eerlijk is eerlijk, er is de afgelopen jaren ook veel gebeurd in Sluis. Te veel om op te noemen. Daarom neem ik de drie belangrijkste momenten even met je door. Te beginnen met het incident op 22 juni 2023. Tussen coalitiepartijen Sluislokaal en PvdA botert het al langer niet. Maar tijdens een discussie over het woondossier barst de bom. De fractievoorzitters belanden in een woordenwisseling.
2: En daarna zal ik tegen de heer Even zeggen, ik laat me nooit meer door jou politiek chanteren.
3: Ik denk dat het goed is, de heer Keimel, dat u toch nog eens goed nadenkt over de woorden die u gebruikt.
4: En voorzitter, ik wil even schorsing.
3: Ik neem daar ver afstand van.
1: Dan een sprongetje naar 9 oktober 2023.
5: Dit is niet meer op te lossen. Dus vandaar dat deze motie er ligt en dat die ook niet van tafel zal gaan.
1: Sluislokaal en PvdA dienen een motie van wantrouwen in tegen de wethouder van hun coalitiegenoot VVD. Hij wordt aangenomen, de wethouder stapt op en VVD verlaat de coalitie.
6: Ik wil het hierbij laten, ik heb nog heel veel, maar ik vind het wel correct dat we hier niet meer modder gooien, maar wel de juiste feiten benoemen die van toepassing zijn.
1: 14 december 2023 is er weer mot over het woondossier. PvdA is het zat en stapt ook uit de coalitie.
5: Wij worden hier meerdere keren belazerd en voor vanavond zijn wij daar helemaal klaar mee. Dus wij stoppen ermee. Tot ziens.
1: Terug naar 2026. De deur gaat open. Diezelfde politieke kopstukken lopen de Kamer uit. Hun week van bezinning is geweest. En de vraag is, kunnen ze met elkaar door?
5: We weten nu al zeker dat welke coalitie er ook komt, die is nu al beschadigd.
7: Jullie hebben het nog niet voor elkaar gekregen?
8: Wij willen op inhoud verder gaan. En blijkbaar wil niet iedereen naar alleen de inhoud kijken.
9: We zullen nog even geduld moeten hebben.
7: Is dat wel over de inhoud gegaan?
9: Het is nog niet over de inhoud gegaan. En dat tot grote spijt. Okay. Heel veel vertraging.
5: De VVD, want daar komt het eigenlijk uit voort, lijkt mij, is gewoon een ordinair machtsspelletje aan het spelen ten opzichte van Sluislokaal.
8: Ja, hoe zal ik het zeggen? Soap, ja, welkom in Sluis.
5: Na die week van bezinning is er uitgekomen, hebben die partijen uitgesproken, dat ze er allemaal nog exact hetzelfde over denken als een week geleden.
7: Dat meent u niet?
5: Ja, dat meen ik wel.
7: De hoofdvraag van dit item is eigenlijk, wat heeft het bezinnen opgeleverd?
10: Niks.
0: Ja, die formatie is daar dus compleet vastgelopen in de volgende aflevering van die soapserie. De verwachting is dat dat nog wel eventjes zal duren voordat daar dus een coalitieakkoord op tafel ligt. Het is bijna 5 uur. Zometeen na 5 in Zeeland komt thuis gaat het over het Lodewijk College. Grote zorgen daar onder personeel. Aanstaande bezuinigingen dreigen daar. En daarom een brandbrief ondertekend door ruim 150 mensen al. Drukte rondom dat paasweekend, merk je al op de weg. Maar merken ook de recreatieondernemers. En dat is dan weer goed nieuws natuurlijk. En een nieuw Zeeuws kaartspel, is op de markt gebracht. En je hoort er zo meteen meer over. En natuurlijk zegt u het maar, allemaal zometeen na 5 uur. Omroep
11: Zeeland. Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: 27 mei. Demodag Scootmobielen.
10: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
13: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proef liggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
19: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
20: Omroep Zeeland.
21: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Weel van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Weel zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim €800.000. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terechtkwam is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, ze heeft het volgehouden. We gaan eens even kijken naar de vertragingen op de weg. Want het is hartstikke druk op deze vrijdagmiddag. We beginnen op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Capelle Zuid 8 kilometer, 10 minuten daar. En voor Heikensand iets verderop 6 kilometer en ruim 20 minuten. De N256 dan. Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfhartsdijk 3 kilometer, daar 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de Haringvlietdam 12 kilometer. Daar bijna drie kwartier. En op diezelfde N57 richting Middelburg voor goede reden. Nog eens 2 kilometer en daar zo'n 10 minuten. De N257, dat is Steenbergen richting de Grevelingendam. Voor de Philipsdam 2 kilometer en ruim 20 minuten. Daar zouden problemen zijn met de slagbomen. Dus hou daar ook rekening met die vertragingen. Ook staan nog stil op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide 6 kilometer, een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug 15 kilometer en daar ruim een half uur. Dat komt door een ongeluk. En de laatste in dit overzicht is de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer en ruim een kwartier vertraging.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
23: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur.

0: ik vind dit gewoon heel fijn. Dit is voor ons een plek om tot rust te komen vooral. Ja.
1: Er zijn ook heel veel mensen die nu last minute de plekjes boeken. Snapt u dat?
0: Zeker snap ik dat als het mooi weer is en je hebt verder niks geboekt. Zeker doen. Waarom niet? Ja, het is toch genieten.
1: Maar u bent liever van het plannen?
0: Ja, maar dat heeft ook vooral te maken met dat wij bepaalde plekjes hier heel fijn vinden. Daarom plannen wij dat. Plus, ik werk in het basisonderwijs. En dan ben ik afhankelijk van bepaalde vakanties. Dus ja, dan boek ik dat. Ja. Ja,
1: dus goed plannen, dat is jullie voorkeur.
0: Ja, dat vinden wij het prettigst. Ja,
1: en dan krijg je toch al deze VIP-plek zo aan het meer.
0: Ja, daar kiezen we voor, maar dat is wat wij heel fijn vinden.
2: Nou, prachtige plekken, we zijn daar dus op de Paardenkreek. Hoorde Katie van Essen.

0: En Freek, kom je halverwege tegen. Het is 16:45. We gaan voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Zomerse dag er tot nu toe op zitten. Hoe gaan we die dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond volgt weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur die daalt niet verder dan zo'n 13 of 14 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes, maar het blijft droog. Landinwaarts kan het 28 of 29 graden worden. En misschien dat het in het zuidoostelijk hoekje van Zeeland lokaal wel tropisch warm kan worden met temperaturen tot 30 graden. Maar er staat daarbij weinig wind uit een westelijke richting. Nou, zondag is er ook volop ruimte voor de zon. Wordt het 24 graden aan zee tot zo'n 26 graden. Landinwaarts en ook na het weekend blijft het zomeren. Maandag en dinsdag worden zelfs weer flink warm. Temperaturen dan tussen de 26 en 29 graden met erbij een stralende zon. En woensdag dan blijft het ook zonnig en droog, maar dan zorgt er naar noord draaiende wind voor iets aangenamere temperaturen van een graad of 20.
0: Oké, gewapend met een zonnebril, zonnebrand en een korte broek. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Vertragingen. Zijn er nogal wat op de weg? Het belangrijkste neem ik met je door. De A58, daar een vertraging. Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Capelle Zuid 11 kilometer. Daar 9 minuten op dit moment. En verderop voor Heikenzand nog eens 6 kilometer. En een kwartier optellen bij je reistijd. Op de N57 is het ook druk. Rotterdam richting

0: richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer, 10 minuten daar. En verderop voor de Haringvlietdam, 6 kilometer, ruim een half uur. Verderop dan nog voor Goede Reden, 2 kilometer, 5 minuten daar. En de N497, dat is Hellevoetsluis richting Rokanje, voor de aansluiting met die N57, 3 kilometer en een kwartier vertraging. Andere meldingen nog op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, voor Bergen op Zoom Zuid, 5 kilometer, een kleine 10 minuten. En op de A16, daar sta je ook stil, Rotterdam richting Breda, voor knoop het Klaverpolder, 13 kilometer en een half uur. Komt daardoor een ongeluk. Het is de tijd van de eindexamens. Ruim 3.500 middelbare scholieren doen eindexamen in Zeeland dit jaar. En ook op een plek waar je het misschien niet verwacht zitten 164 studenten aan hun eindexamen. Bij Skalda in Goes. Het zijn jongeren die de FAVO, het voortgezette algemeen volwassenenonderwijs, doen. Die of nog één vak moeten halen of nog een heel jaar over moeten doen.
1: Ik ben Jarko van Zweden, ik ben 21 jaar. Ik zit op de VAVO, HAVO.
2: Waarom ben je eigenlijk de VAVO gaan doen?
1: Ik vond mijn mbo persoonlijk echt helemaal niks. De opleiding zelf, het sloot echt niet aan. Het was echt totaal niet wat ik erbij verwacht had. Dus toen ben ik ermee gestopt. Toen heb ik eerst gekeken van, kan ik mijn HAVO, kan ik al die papieren, kan ik die zelf halen? Dat heb ik geprobeerd via LOE. In Dordrecht, dat kon online helemaal. Zelf persoonlijk, ik heb wel corona meegemaakt, hè, de online lessen. Online school, voor mij persoonlijk werkt het niet. Alternatieven gaan zoeken en zo ben ik uiteindelijk bij het VAVO, hè, de VAVO-programma's. Er zit er hierheen, zit er in Brabant, had ik ook nog gekeken. Bij de school waar ik eerst zat. Maar toen, ik kwam dus bij Skalda terecht.
2: Welke vakken doe jij? Want ja, sommige mensen die kunnen doen bijvoorbeeld één vak. Doe jij ze allemaal?
1: Ja, klopt. Ik doe ze allemaal.
2: Jij bent inmiddels dus al klaar met je eindexamens.
1: Ja, klopt.
2: Hoe gingen die?
1: Ja, als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar wiskunde, dat is wel echt mijn Achilleshiel wat dat betreft. Dus ik denk dat ik daar een tweede tijdvak voor nodig ga hebben.
2: VAVO, dat staat natuurlijk voor volwassenenonderwijs. Is dat ook te merken aan de samenstelling van jouw klas, qua bijvoorbeeld leeftijd?
1: Ja, er zit wel verschil in. Kijk, toen ik zeg maar aanmeldde, toen had ik heel erg persoonlijk de voorstelling van, help, ik kom straks tussen de volwassenen. Hè? Echt, dat is toch een beetje het stereotype idee wat dan naar boven komt. Maar het valt wel heel erg mee. Ja, je merkt soms wel echt het leeftijdsverschil. Het begin van het eerste jaar, persoonlijk. Ja, je hebt mensen die zijn echt gewend, hè, nog aan voortgezet, middelbare, echt druk zijn en zo. En je hebt mensen die zijn al veel zelfstandiger.
2: Ja, wat maakt het leren op de VAVO leuk hier?
1: Ja, je hebt wel echt een persoonlijke klik met de docenten, in mijn geval. Ik kan ook heel goed met ze sparren over, ja, qua vak inhoudelijk. En dan krijg ik soms ook te horen van goh, hè, leuk dat je zo betrokken bent in de lessen ook. En meestal merk je dan dat je bijval krijgt van andere studenten die dan ook meer gaan opletten of zo. En ja, het creëert wel een hele leuke sfeer.
2: Nou, mocht jij examens halen, wat we natuurlijk hopen, wat ben jij van plan om hierna te gaan doen?
1: Ja, ik ben wel echt van plan om dan liefst volgend jaar, maar ja, moeten we even afwachten hoe het gaat lopen, om dan volgend jaar ook weer VWO hier op Skalda te gaan doen.
0: Zei VAVO-student Jarko van Zweden. Tegenverslag is weer Pim de Visser.

0: Bob en Earl en de Harlem Shuffle. Door de aanleg van welke dam ontstond het Vierse Meer? En is Zeeland de provincie die de meeste zonuren krijgt? Het zijn vragen uit het nieuwe kwartetspel Das Zeus. Het is ontwikkeld door 7 HZ-studenten. Studenten die hebben het spel bedacht voor het project waarbij ze een studentenbedrijf op moesten richten. En verslaggever Laurent Jubelet die sprak met de studenten over dat spel.
1: Ik ben Jelle van Gurp, ik doe de opleiding bedrijfskunde en mijn rol binnen het bedrijf is income manager. We hebben een Zeus kwartetspel bedacht. Het is een kwartetspel met een twist. Er zitten namelijk wat vragen in, een vraag die je moet beantwoorden voordat je de kaart krijgt. Het gaat allemaal over Zeeland, want elk kwartet is een van de gemeentes hier in Zeeland.
2: Ja, ik kijk even naar het doosje hier, maar wat zien we hier allemaal op de verpakking?
1: Op de verpakking zie je typisch Zeeuwse dingen, zoals de mossels, de vuurtoren, molen, wat water, duinen, een meeuw en het wapen van Zeeland uiteraard.
3: Mijn naam is Ibrahim Pali en ik doe de opleiding commerciële economie en mijn rol binnen het team is marketing manager. 2 mensen uit ons team die zijn met de auto op een tour gegaan rond heel Zeeland. Daar hebben ze 2 dagen over gedaan. Met een camera hebben ze elke foto zelf gemaakt. En ze hebben de beste locatie voor elke vraag hebben ze erbij gezocht. En zij is naartoe gereden.
4: Mijn naam is Belle van Opbergen en ik studeer communicatie aan de HZ. En mijn rol is dus eigenlijk ook alles rondom de communicatie. Dus de social media en eigenlijk de gehele merkbeleving van Das Zeus.
2: Hoe gaat de toekomst voor dit bedrijf eruit zien?
4: Nou, eigenlijk zou het dus klaar zijn wanneer ons blok eindigt. Dat is midden juni. Alleen we zijn er nu echt naar aan het kijken of we er niet door mee willen gaan. Want zoals ik net zei, er zijn zoveel positieve reacties op. Dat kunnen we eigenlijk niet laten liggen, omdat we het zelf ook zo leuk vinden.
2: Was dat een verrassing?
4: Ja en nee. We hadden er zelf natuurlijk wel heel veel vertrouwen in. Anders kies je dit niet. En we vonden het vooral ook gewoon heel leuk. Maar het is natuurlijk wel een beetje iets wat je zelf maakt. Dus het is logisch dat je het zelf leuk vindt. Ik had niet verwacht dat anderen het ook zo leuk zouden vinden. We krijgen er echt eigenlijk alleen maar positieve reacties op.
5: Mijn naam is Jord Derksen. Ik doe de opleiding commerciële economie. En ik ben de sales manager van het bedrijf. We hebben een grote bestelling gehad van Samen Zeeland, OZO. En die hebben voor een evenement bijvoorbeeld zoveel exemplaren aangeschaft om te verkopen. Of uit te delen bedoel ik. Op een evenementendag van alle gemeentes. Dus dat sluit alweer ook heel goed op aan. En bijvoorbeeld Amarijn, de zorginstelling, die heeft ook al interesse getoond. Dus zijn zeker al bedrijven.
4: Jelle, heb jij van gemeente Noord-Beverland Vierse Meer?
0: Ja, ze spelen nog maar eventjes door met dat kwartet. Vanmiddag hebben ze dat spel trouwens overhandigd aan gedebuteerde Johan Alberts. Mooi verhaal van die studenten aan de HZ. Zometeen is het 17:30. En je weet wat dat betekent. Zegt u het maar, de vrijdageditie, je mag bellen over alles. Heb je meegemaakt de afgelopen week? Vooruitblikken op het weekend of even zweten op de radio? Het mag. Bruno Mars.

0: Spears en Risk It All. 5:30, zometeen tijd voor Zegt U Het Maar. En Mirjam van Wouw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. En Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is een meisje van 5 vermist in Vlissingen, in de omgeving van Bossenburg. Er is een burgernetbericht uitgegaan. Boven Vlissingen en Oost-Soeburg vliegt een helikopter die naar het meisje zoekt. Ze heeft lang blond haar en roze met zwarte kleertjes aan. Forse file op de Philipsdam. De slagbomen van de Krammerbrug zijn kapot. Daardoor kan het verkeer er niet overheen in beide richtingen. De slagbomen gingen niet meer omhoog nadat de brug open was geweest. De Rijkswaterstaat laat weten dat monteurs onderweg zijn om de slagbomen te repareren. Het Lodewijk College heeft een brief aan het personeel gestuurd als reactie op de brandbrief, waaronder inmiddels ruim 160 mensen hun handtekening hebben gezet. Het bestuur van de middelbare school in Terneuzen wil 50 voltijdsbanen schrappen. Daar zijn grote zorgen over. In de brief schrijft bestuurder Steven van Nispen dat ze er alles aan zullen doen om het onderwijsaanbod zo breed mogelijk te laten zijn. Hij bestrijdt dat het besluit plotseling is genomen. Er was extra geld voor personeel tijdens de coronaperiode, maar dat was tijdelijk. In Oost-Soeburg zijn vanmiddag spullen in beslag genomen tijdens de controle van een busje. Dat deden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane. Het busje met Pools kenteken werd aan de kant gezet op de Bermweg, de toegangsweg naar Soeburg. Het zou gaan om vleesproducten. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. De nacht verloopt helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Ook morgen veel zon. In de middag trekken ook een paar buien. Wolken.
6: Oh, gelukkig.
5: In de middag trekken ook een paar wolken over de provincie, maar het blijft droog.
6: Kijk.
5: Het wordt warmer met temperaturen tussen 26 en 29 graden. Op het strand kan het wat koeler zijn door een windje van zee. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. Het is druk op de weg, je hoort het al. Technische problemen rondom de Philipsdam, daarom de weg dicht daar in beide richtingen. Hou daar rekening met vertragingen. Andere plekken waar je stilstaat zijn de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen, voor de afrit Capelle Zuid, 7 kilometer, daar een minuut of 10. En verderop voor Heikenzand nog eens 7 kilometer en daar een kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 12 kilometer en daar drie kwartier. Diezelfde N57 vanaf de Haringvlietdam naar Goederede nog eens 2 kilometer en 6 minuten vertraging. De N59 dan, knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee voor Oude Tongen 3 kilometer, daar 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid 4 kilometer, 8 minuten. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor knoop het Zoomland 3 kilometer en daar een kwartier. En ook op de A16 sta je stil. Rotterdam richting Breda voor knoop het Klaverpolder 13 kilometer en ruim 20 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Laatste in dit overzicht is de A58. Dan van Bergen op Zoom richting Breda. Voor Breda West 6 kilometer file en ruim een half uur vertraging.
7: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
6: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
8: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
12: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proef liggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs. Of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
13: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
14: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Ja, zo voor dat Pinksterweekend gaan we gewoon van start met, zegt u het maar. Of je nou in de file staat, aan het opmaken bent voor misschien wel een gezellige barbecue richting dat weekend. Bij deze ben je uitgenodigd om te bellen. Wat wil je delen in, zegt u het maar. Je kunt bellen de komende bijna 20 minuten naar 0118-499-999. Ik denk dat zij toch heel blij is met dit prachtige weer. Lia Heijboer, goedemiddag.
16: Ja, goedemiddag. Daar zijn we zeker blij mee.
0: Ik kan me voorstellen, de manhuistuin, wat gaat er gebeuren?
16: Precies. Aanstaande zondag, 24 mei, eerste Pinksterdag dus, komt Harmonie Voorwaarts uit Koudekerken optreden in de manhuistuin, gelegen aan de Zusterstraat in het hartje van Goes. De vereniging staat bekend om zijn enthousiasme en passie van jong tot oud en het spelen van sfeervolle klassieke stukken, maar ook musical en filmmuziek. Ze geven stralend weer af, dus weer welkom in de tuin. Aanvang 12 uur, intree gratis, zoals altijd. En volgt u ons op Facebook of kijkt u op manhuistuinconcerten.nl. Daar vindt u de recentste informatie en ons jaarprogramma. Dus aanstaande zondag, 24 mei, eerste Pinksterdag, aanvang 12 uur in de tuin in Goes.
0: Kijk, en de zonnebrand meenemen, hè, is dan wel het advies, denk ik.
16: Ja, we hebben wel parasols, maar dat zou ik wel doen, want het kan wel erg warm worden.
0: Nou, zeker om 12 uur 's middags inderdaad. Maar leuk, geniet van het mooie weer. Het is jullie gegund bij de Manhuistuinconcerten. Lia Heijboer, dank voor bellen en geniet ervan.
16: Dankjewel hoor. Ja,
0: dag, hè. Hetzelfde, dag. Gaan we door. Goedemiddag met Leonard volgens mij en Jonathan. Goedemiddag.
17: Ja, hallo. Ik ben Leonard Jojos en daarmee zitten ze, zoals jullie net al zei, Jonathan Moens.
0: Ja.
17: En wij willen wat vertellen over de textielrace.
0: Vertel, ik ben benieuwd.
17: We hebben jullie vertellen dat op school meedoen met de textielrace. Hier kunnen we een prijs mee winnen. Op www.textielrace.nl kun je informatie vinden over wat het inhoudt. Textiel moet afgegeven worden onder schooltijden bij de Jozelaarschool Arnhem-Muiden. Dat is in de straat 3. Het textiel mag niet nat of vies zijn en verf- en olievlekken hebben. En helpen jullie ons hiermee om te winnen? Hier maken jullie ons erg blij mee.
0: Nou, leuk zeg, de textielrace inderdaad. Oké, dus die textiel. Dus stel dat ik bijvoorbeeld, Leonard, als ik een shirt over heb en ik denk die heb ik niet meer nodig, die ziet een beetje lelijk uit. Moet dan naar jullie toe?
17: Ja, naar de Joost van Larenschool in de straat is Colasina straat 3.
0: Oké. Hoeveel hopen jullie dan te krijgen? Ja, zoveel mogelijk.
17: Ja, zoveel mogelijk. En als we het eerste worden, dan krijgen we 500 euro.
0: Hoeveel?
17: 500.
0: Nou, dat snap ik. Dan snap ik dat je belt inderdaad. Dan wil je winnen, toch?
17: Ja. We moesten ook bijvoorbeeld de radio of zo bellen. En daar kregen we dan ook heel veel punten voor. En degene met de meeste punten, die kregen dan 500 euro.
0: Nou, bij deze, je bent op de radio geweest bij Omroep Zeeland. Dus die punten die zijn dan binnen. Veel succes. En haal ons een beetje op de hoogte hoe het dan gaat met die textielrace. Spannend.
17: Ja,
0: Okay. Leuk, dankjewel. En geniet ook een beetje van het mooie weer, hè, dit weekend.
18: Ja, ja, u ook.
0: Dankjewel. Ja, fijn weekend. Ja. Doei, hè. Ja,
18: doei.
0: Dag, dag. Ik voel me altijd verhaald als mensen u zeggen. Kan allemaal niet hoor. Onder de 30 nog maar goed. Hey, je luistert naar Zegt U Het Maar op deze vrijdagmiddag, zomerse vrijdagmiddag. Komt een appje al binnen. Ik hoop dat meneer De Geter vandaag weer eens zijn orgeltje laat horen. Het zou toch leuk zijn, inderdaad. En misschien dan wel een leuk zomers deuntje op het orgel. Ik hoop dat hij dat in de aanbieding heeft. Goed, je kunt bellen naar Zegt U Het Maar. Bij deze ben je uitgenodigd om te delen wat je wil. Zoals Lia zojuist, zoals Leonard, zoals Jonathan al. Deel dat vooral. 0118-499-999.

0: Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Met Renate.
0: Dag Renate, goedemiddag. Zegt u het maar.
1: Goedemiddag. Ik wilde graag aankondigen dat we 30 mei een hobby- en rommelroute hebben in Henkensand.
0: Oh, wat leuk. Vertel eens, wat gaat er maar gebeuren dan?
1: Je kan je aanmelden voor de hobby- en rommelroute. En dan gaan de mensen vanuit huis of vanuit de voortuin of uit de garage gaan ze van alles verkopen. En dat kunnen tweedehands spullen zijn, dat kan hobby-spullen zijn. We hebben een meneer al, die doet mee met klokken die hij verkoopt. En een mevrouw met poppenhuisspulletjes. En nog iemand met zelfgemaakte sieraden.
0: Oh, leuk zeg.
1: En er zijn al 39 deelnemers.
0: Ja.
1: En het is van 11 tot 5.
0: Oké. Waar kunnen mensen zich dan aanmelden?
1: Bij de hobby- en rommelroute Henkensand op Facebook.
0: Okay.
1: Of op 06 40 135 266.
0: Okay.
1: Even met een appje met naam en adres.
0: Oké, dat is het makkelijkste dan. En dan kunnen ze zich aanmelden daarvoor. Leuk zeg. Dankjewel Renate om eventjes te bellen daarvoor. En zegt
1: ja,
0: u het maar.
1: Ja, graag gedaan.
0: En een fijn weekend alvast.
1: Van hetzelfde.
0: Dankjewel. Dag. Leuk, Renate belde daarover in, zegt u het maar. Wat wil jij nog delen op deze vrijdag? Ik heb zo'n vermoeden dat we zometeen iets van een orgelmuziekje gaan krijgen. Dat zou toch leuk zijn als meneer de Geeten, dat lang niet meer gesproken, maar dat we zometeen iets van gezellige orgelmuziek gaan krijgen. Eventjes wachten daarop. En terwijl we wachten dan ook maar gewoon een leuk zomersmuziekje in de vorm van Peter Fox. Lijkt me House am See.

0: Fox House am Zee. We gaan naar de volgende beller in, zegt u maar. Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Ja, met meneer De Heter.
0: Kijk, goedemiddag. Hoe is het met u? Gaat het goed?
1: Ja hoor.
0: Oh, gelukkig. Ja, veel mensen die vroegen om u.
1: Ja, ik heb het goed.
0: Dat is goed nieuws, toch?
1: Ja.
0: Wat gaat u laten horen? We zijn benieuwd.
1: Meer het mooie weer, het Noordzeestrand.
0: Oh, kijk eens. Oké. Ja? Nou, we zijn benieuwd. Leuk.
1: Goed.
0: Ja, zeker. Het ritueel is dan dat de telefoon wordt neergelegd. Dan komt meneer De Geter naar de orgel.

0: kijk, dat was hem, meneer De Geter, vanaf het orgel. Lekker zomers, toch?
1: Hallo.
0: Het was lekker zomers.
1: Dat was het.
0: Dat dacht ik inderdaad. Dank u wel voor bellen en geniet van het prachtige weer dit weekend.
1: Ja hoor, dat komt goed.
0: Bedankt.
1: Yo,
0: tot de volgende. Dag. Dat was meneer De Geter, gaan we door. Eén zegt u het maar, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ben ik aan de beurt?
0: Absoluut.
2: Ik heb zo genoten. Zo genoten van meneer De Geter, ik ben blij dat ik mee gehoord heb. Make my day. Maar ik was zeker een beetje zagrijnig. Ja, niet op
0: jou.
2: Nou, over die vormen van de gemeenteraad, Eerstluis en Terneus, voor wat gaan we nu eigenlijk stemmen?
0: Sorry, nog één keer, want er gebeurt hier van alles op mijn scherm. Ik ben een klein beetje in de war. Sorry, nog één keer.
2: Ja.
0: Excuus.
2: Kom ik op je scherm, want dan kan je in de war raken, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: die vorming van de gemeenteraad. En Terneus is het gesloten met er.
0: Ja.
2: En Sluis is gesloten met er. Wat zit er eigenlijk te doen? Kunnen we doen hier een beetje alleen? Ja, excuses, zullen we zeggen. Heven en nemen. En dan gesprek. Net kleine jongens, daar doen we het niet mee. Wat ben je nu mee bezig? Waar gaat het nu eigenlijk over?
0: Het is
2: over
0: veel oud zeer, hè, wat er zit.
2: Ja, dat hebben we allemaal wel een beetje. Maar dan moet je hier met elkaar een beetje over. Met de volwassen mensen. Dat moet op een gegeven moment klaar zijn. En deurhaal.
0: Ja, dat zou je denken, ja.
2: Ja, in Nederland is het ook helemaal niks. Want daar gaat ook geen fluit van komen. Je moet ook appel meer water bij zijn winden en dan duurt er alleen maar een beetje water meer over. Wilt in de handen troer blijven staan. En dan beginnen ze hier ook aan. Nou, kijk, in ons kon het wel, hè. Het is zo van elkaar, hè.
0: Nee, ja, het kan wel,
2: het
0: inderdaad.
2: Kan, ja, maar
0: ze wil niet.
2: Ze wil nog meer de kont op dat plus zetten. Maar, daar bestaan gewoon maar.
0: Wat zou je advies zijn naar die mensen in Terneuzen, naar die mensen in Sluis?
2: Er is gestemd. En er is ook gewoon een uitkomst van, klaar. En daar zullen ze mee verder moeten. Wat die partij is of niet, dat kan je aan. Maar het de ene keer wel, de andere keer niet. Maar dat doen ze nu aan de kant. Er was nooit bestaan. Hè. En wat gebeurt er de volgende keer? Dat denk ik dan. Ik ga niet meer stemmen, hoor, maar ik kan het goed laten. En dat vind ik gewoon niet goed. Ze moeten wel grote mensen doen. En als je kan, dan moet je het ook niet willen doen.
0: Maar goed, het orgel maakt dan toch een beetje uw dag,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, dat is dat. Het zonnetje is geen heerlijk en ik zit lekker in mijn overkapping. Ik heb nergens geen last van.
0: Nou, kijk eens. Toch?
2: En ik ben blij dat meneer De Geter weer gewoon. En de rest, dat is zo die kijk erover.
0: Ja, dat is bijzaak dan toch maar eventjes. Kijk, het mooie weer, lekker van genieten. Precies, oké.
2: Zo is dat. Dit wou ik even kwijt.
0: Goed
2: weekend.
0: Hetzelfde.
2: En van, hè?
0: Ja, jullie ook. Bedankt.
2: Dag.
0: Dan zie ik ze. Gaan we door. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag met Sorge.
0: Dag, hallo. Zegt u het maar.
3: Ja. Dat is al geleden, hè?
0: Nou, dat dacht ik inderdaad, maar gezellig.
3: Ja, ik ga me ook helemaal schamen. Ik hoorde net in één keer een andere wachtmuziekje, klopt dat?
0: Is dat, ja, ik had wel muziek en zo, maar is het wachtmuziekje veranderd?
3: Net om half zes.
0: Is het zo?
3: Ik vond iets anders dan normaal. Ik vond het heel relaxed klinken. Maar toen bleef ik in de wacht staan en toen kreeg ik het oude muziekje.
0: Oh, hè?
3: Dat was zoveel verschil. Nee, maar toen werd ik doorverwonden en toen had ik een of andere meneer Brink aan de telefoon in plaats van jullie.
0: Oh?
3: Ja, dus ik moest wel lachen. Dus toen zei die meneer, ja, je bent verkeerd verbonden, hoor. Hij zei van, dan moet je nog maar een keer bellen. Dus vandaar.
0: Dus in de telefooncentrale hier inderdaad een klein beetje dingetjes oplof, maar dat zou ook de hitte zijn geweest. We zijn er nu in ieder geval.
3: Dat denk ik ook.
0: Ja, nieuw wachtmuziekje. Nou ja, we kunnen ze wel even met elkaar vergelijken, denk ik. Want dit is het normaal, zeg maar. Dit.
3: Ja, die bedoelde ik niet.
0: Ja, en dan was het, zojuist was het dan deze. Het is iets rustiger.
3: Ja, heel gerelaxed, joh.
0: Ja, het moet ook niet te relaxed zijn, hè. Dan gaat helemaal niemand bellen. Nee, precies.
3: Ja, wel, joh. Ja, wel, voor het weekend hartstikke goed.
0: Oké. Nou, relax dat weekend. Heb je nog plannen voor het weekend? Dat is prachtig weer.
3: Ja, werken.
0: Het is wel lekker cool bij jullie in die winkel, toch?
3: Ja, eerst gewoon, je weet wel waar.
0: Ja.
3: Daarnaast zit nog op de Brouwersdam, bij Strandpavillon Brouw.
0: Oh, nou, een heel druk weekend dan, toch?
3: Gezellig, joh.
0: Ik denk in de winkel is het druk, op het strand is het druk, dus.
3: Ja, joh, dat is een goed teken. Pinksterweekend, kom op.
0: Nee, tuurlijk. De positieve ervan inzien. Leuk, gezellig.
3: Ja, de toerisme wordt toch gewoon sowieso wat minder op schouwen. Dus dan maar even zo.
0: Nou, precies, inderdaad. Geniet ervan en succes.
3: Ja, jullie ook, hè?
0: Bedankt, fijn weekend.
3: Doei, doei.
0: Dag. Gaan we door. Goedemiddag. Naar Boerengat, volgens mij.
4: Ja, dat klopt.
0: Dag, hallo.
4: Wat je zo weet. Nou, ik wou eerst even meneer De Geter weer hartelijk bedanken.
0: Ja, dat was fijn.
4: Hebben we er genoten dan 8 uur van. En dan wil ik ook even mijn schoonzus Jana toespreken.
0: Ja.
4: Maak je niet te druk, want dat is niet goed voor je hart. En het helpt toch niet.
0: Ik vind het altijd wel mooi dat de familiebesprekingen ook hier in Zichtbaar plaatsvinden. Ik hou ervan. Ja, nee, zeker.
4: En ik moet eerlijk zijn, met Jano, we hebben een hele goede band. Dus ik bedoel, mijn noorden, we zijn net op de radio. Dus dan denk ik, Jani, mag je nee, toch niet te druk. Want Jano moet ik zeggen, nee, want het is tegenwoordig Jano.
0: Oh, ja.
4: En mag je nee, niet te druk, want het helpt toch niet.
0: Nee, maar om dat toch even in die familiesfeer te blijven. Hoe kijk jij er dan naar? Naar die gemeentes waar dan al dat gezeur is volgens haar?
4: Ja, wat moet men daaraan doen? Het gaat toch door. Je kan wel zeggen dit of dat of gunt, maar ze doen toch hun eigen hangetje.
0: Maar kun je het begrijpen dat het zo lang duurt op sommige plekken, dat het zo lastig is?
4: Ja, waar ligt dat dan? Dat is allemaal, die zitten allemaal tegen elkaar in te gaan. Daar zit ook denk ik heel veel jaloezie en zo allemaal bij. En dat komt niet goed.
0: Nee, wat dan ook niet meehelpt. Nee, precies.
4: Maar dat is ook altijd niet goed, hoor, want er zit vast heel veel jaloezie. Want de een mag het en de ander mag gunt. En ja, het is zo.
0: Nee, dat helpt niet
4: en
0: mee.
4: En ik ben
0: inderdaad.
4: Het ook ontzettend eens met Jano. Oh, mag ik van okay, Jano dat zeggen, want dat is tegenwoordig, ja. Maar goed, ik bedoel, maar dat is gewoon zo.
0: Nee, ja, dat niet.
4: Dus, maar meneer De Hetere, daar nog niet meer van.
0: Nee, precies. Tuurlijk,
4: en
0: absoluut.
4: En ik kan eerlijk zeggen tegen Jano, hou je eigen een beetje koest. En verder aan zijn kinderen, gezonde en gezinde Pinksterdagen.
0: Hetzelfde, geniet ervan. Dankjewel voor
4: dat
0: bellen nog, dan zegt u het maar.
4: Ja hoor, bedankt, prima, bedankt.
0: Dag. Goed, dan zit hij erop. Zegt u het maar voor deze vrijdag. Zometeen na 6 nog even vooruitblikken op Hoek. Moeten uit tegen de Treffers dit weekend. En dat wordt zo spannend. Hoe gaat dat aflopen? Hoor je zometeen meer over na 6 en natuurlijk nog onze ziel van de dag. En mijn zus en Rolf Sanchez nu op de radio. Pa Olvida.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
1: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: TrueLease met Genke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de 2e keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn 2 medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan, vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, het is 6 uur geweest, Omroep Zeeland. En nog flink wat files. Dit is de lijst die de ANWB op dit moment meldt aan ons. De A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen voor Hekkensand. 6 kilometer en daar nog 5 minuten vertraging. De N256, Goes richting Zierikzee voor de afrit Kortgene. 5 kilometer, daar 10 minuten. En op de N57 sta je langer stil. Dat is van Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam. 8 kilometer en ruim een half uur vertraging. De N59, een melding ook. Knoop het Hellegatsplein richting Zierikzee voor Oude Tongen. 5 kilometer, daar 10 minuten. En de N257, daar nog steeds problemen rondom de Philipsdam. Door technische problemen is de weg dicht in beide richtingen. De A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom. 5 kilometer, daar nog 10 minuten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Nieuwmansdorp 7 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 10 minuten.
17: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
24: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
25: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
26: Last van houtvorm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
27: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
16: Zeeland. Gaat dat nou echt gebeuren? Gaat Hoek kampioen worden in de tweede divisie als promovendus? Blikken zo meteen vooruit op die wedstrijd. Doe ik met Jan-Jaap Coree. Stefan van Gijzen die weet dan weer wat we dit weekend kunnen verwachten. Want het wordt flink warm. En onze Zeeuw van de dag kan ons alles vertellen over de Tolse Flora-route die vanmiddag is geopend. Want dat is een wandelroute over, je raadt het al, doden. Meer daarover, zometeen in Zeeland komt thuis. Eerst muziek van Damiano David.

0: Talk to me, Damiano, David, Tala, Nile Rodgers hier bij Omroep Zeeland. Hoek maakt zich op voor de allesbeslissende laatste ronde in de tweede divisie. De Zeeuws-Vlaamse voetbalclub die maakt morgen nog steeds kans op de titel. Maar er is er wel het een en ander voor nodig. Jan-Jaap Corré, wat is er precies nodig?
1: Ja, het wordt een spannende middag. Hoek speelt zelf in Groesbeek tegen de Treffers. Die wedstrijd begint om 3:30. En op hetzelfde moment in Werkendam, Kozakken Boys tegen Quick Boys. Ja, en Hoek is afhankelijk van die wedstrijd in Werkendam. Want als Quick Boys daar wint... Quick Boys is nu koploper, dan is het beslist. En dan doet die wedstrijd de Treffers tegen Hoek er niet meer toe. Maar als Quick Boys punten laat liggen, ja, dan wordt het heel spannend in Groesbeek. Want dan doen de Treffers en Hoek allebei nog mee om het kampioenschap. En is het zo, de winnaar is kampioen en wordt het gelijk. Ja, dan gaat de titel alsnog naar Quick Boys. Dus dat zal het denk ik sowieso niet worden. Want ik denk als het vlak voor tijd 1-1 staat, dat ze allemaal met 11 man naar voren gaan.
0: Ja, maar wat dan meehelpt is de uitspraak van de rechter vandaag over die puntenmindering van Quick Boys.
1: Ja, klopt. Quick Boys kreeg 1 punt in mindering door ongeregeldheden eerder dit seizoen tegen Barendrecht. En vandaag was de uitspraak inderdaad: krijgt Quick Boys dat punt nou terug of niet? Nou, de rechter heeft gezegd dat punt krijgen ze niet terug. En dat is van groot belang, want als ze het wel terug hadden gekregen, dan had Quick Boys morgen in Werkendam genoeg gehad aan 1 punt. En nu moeten ze echt winnen, dus groot verschil.
0: Ja, nog steeds dus die 3 clubs die kampioen kunnen worden. Hoek is dus afhankelijk wat je zegt van een misstap van Quick Boys. Dat tegelijkertijd speelt Gerard Nooyen die eerder vandaag al. En ik vroeg hem of hij die andere wedstrijd zijdelings in de gaten houdt, of dat hij zich er toch juist voor afsluit.
2: Nou, dat blijft lastig natuurlijk. Want je hebt natuurlijk allerlei mensen om je heen die natuurlijk wel bijhouden. Dat gaat niet. En ook de tegenstander zal natuurlijk ook weten wat er gebeurt op het andere veld. Want ze hebben natuurlijk ook een belang daarbij.

0: alles aan het om kampioen te worden.
1: Oké, als underdog gaan ze dan dus richting Groesbeek. Hoe denk jij dat die kaarten erbij liggen voor Hoek?
2: Nou, dat Gerard de Nooijer zegt dat ze de underdog zijn, dat snap ik wel. Want het roept hij al heel het seizoen. En dat is natuurlijk ook zo, omdat ze promovendus zijn. Maar reken maar dat Quick Boys en de Treffers inmiddels heel veel rekening houden met Hoek. Ja, en hoe liggen de kaarten erbij? Het is heel lastig in te schatten. Ik heb maar even gekeken naar hoe zijn die wedstrijden dan eerder dit seizoen afgelopen. Kozakken Boys, Quick Boys en Hoek de Treffers. En als je daarnaar kijkt, is het wel opvallend dat Quick Boys, Kozakken Boys 1-1 werd. Nou, als dat morgen zo is, dan is het goed nieuws voor Hoek. En Hoek won thuis van de Treffers met 2-1. Dus ja, als die wedstrijden nog een keer op die manier gaan verlopen, dan zijn ze in Vlaanderen kampioen.
1: Ja, wat er ook gebeurt morgen, je kunt toch zeggen, dit is een heel bijzonder seizoen voor Hoek.
2: Uniek seizoen, ja. Tot dit seizoen had er nog nooit überhaupt een Zeeuwse club in de tweede divisie gespeeld. Nu kan een Zeeuwse club kampioen worden. En het is ook zo dat nog nooit een promovendus, dus een club die nieuw is op dat niveau in de tweede divisie, het zo goed heeft gedaan als Hoek. Ze zijn al zeker van een plek in de top 3. Dus ja, daar kunnen ze sowieso heel trots op terugkijken. Maar Robbie van Houten, de middenvelder, zei eerder deze week bij ons op zender, als wij kampioen worden, hebben ze daar over 30 jaar nog over. En als we derde worden, dan weet over 30 jaar niemand dat meer. En zo werkt het natuurlijk ook.
1: Die allesbeslissende wedstrijd morgen tegen de Treffers. Hij is te volgen bij ons. Hè?
2: Zeker, live op televisie. We beginnen om 3:00 met de voorbeschouwing. Dan sta ik daar samen op het veld met Dennis de Nooijer, die analist is voor ons. En om 4:30 is dan de aftrap. En dan weten we zo rond 5:30, hoe het is afgelopen.
1: Spannend. Jan-Jaap Coré, dankjewel.

0: Dit is Omroep Zeeland. Laten we nog eens een keer gaan kijken naar het weer met Stefan van de Gijzen. Mooi weer, het zit er allemaal aan te komen en het is al prachtiger, Stefan.
1: We staan aan het begin van een warm en zonnig Pinksterweekend. Vandaag was al een echte zomerdag met op veel plaatsen vanmiddag temperaturen rond of iets boven de 25 graden. En dat is nog slechts het begin van wat komen gaat de komende dagen. Nou, vanavond weer een mooie zonsondergang, gevolgd door een heldere nacht. Temperatuur daalt niet verder dan 13 of 14 graden, staat weinig wind. Morgen opnieuw zonnig en warm. In de middag misschien een paar stapelwolkjes, maar het blijft uiteraard droog. Landinwaarts wordt het 28 of 29 graden. Heel misschien het zuidoostelijk deel van Zeeland zou het lokaal tropisch warm kunnen worden met een 30 graden. Staat weinig wind morgen uit een westelijke richting. En op de stranden zou een windje van zee enige verkoeling kunnen gaan geven. Nou, zondag ook volop zon. Temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Ook na het weekend blijft het zomeren. Maandag en dinsdag worden zelfs nog flink warmer. Temperaturen tussen de 26 en 29 graden met erbij een stralende zon. En woensdag dan blijft het zonnig en droog, maar dan gaat de wind draaien naar het noorden. En dan wordt het toch wel gevoelig frisser, maar is het nog altijd een temperatuur rond de 20 graden.
0: Oké, Stefan, dankjewel. Op de weg nog steeds problemen rondom de Philipsdam. Daarom de weg dicht daarbij dat punt op de N257. Hou daar rekening met vertragingen. Andere plekken waar je stilstaat in en rondom onze provincie is de N256. Goes richting Zierikzee voor de afrit Kortgene 5 kilometer. Daar een kwartier. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn 4 kilometer. 10 minuten daar. Verderop voor de Haringvlietdam 6 kilometer en ruim een half uur. En dan nog voor goede reden op diezelfde N57 in de richting van Middelburg 2 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. Laatst in dit overzicht de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer en ruim een kwartier.

0: 5 years down the road. Alex Borman, Carry You Home. Kunnen 19 middelbare scholieren een week zonder telefoon en laptop? Hoor je zo? Stephen Colbert die heeft afscheid genomen in Amerika. Eerst de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt een nieuw besmettingsgeval in de Hantavirusuitbraak op cruiseschip Hondius. Het gaat om een bemanningslid dat in Tenerife van boord ging, naar Nederland werd gerepatrieerd en sindsdien in isolatie verblijft. En meer dan 600 mensen in 30 landen die worden gemonitord. Hè. Daarnaast proberen de gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. Maar ook ander nieuws vandaag, dat gaat dan weer over het ebola-virus. Want ook nieuws daarover, er is een patiënt opgenomen in het Nijmeegse Radboud UMC met een mogelijke ebola-infectie. Houden we ook in de gaten dat nieuws. Ja, Stephen Colbert, de presentator in Amerika, die heeft afscheid genomen van zijn tv-programma The Late Show. Na 11 jaar verdwijnt dat van de buis. Dat is een van de best bekeken Amerikaanse tv-programma's.
1: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: We were just there tonight.
3: How was it?
2: Oh, it was amazing. It was amazing. And it was emotional. And it was definitely a party.
4: 3 days to get in, but never got in.
3: 3 days here at Broadway?
4: Yes.
0: Volgens omroep CBS moet het programma verdwijnen vanwege de bezuinigingen. Maar er wordt ook gewezen op druk vanuit het Witte Huis. De bijzondere week voor 19 middelbare scholieren in Eindhoven zit erop. De hele week mochten ze niet op een telefoon en laptop. Dat was een ideetje van de mentor zelf, die het dan weer lastig vond dat ze af en toe niet kon e-mailen. Maar voor de rest had het veel voordelen voor de leerlingen.
5: Slaap ging echt bijna bij iedereen beter. Ze gingen weer buiten spelen. Ze gingen spelletjes doen met familie. Ze zijn naar opa en oma gegaan.
0: Ja, het helpt dan toch inderdaad om dan een week zonder je telefoon en laptop te zitten. Bijzonder experiment wat ze deden in Eindhoven. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen nog eens kijken naar het laatste Zeeuwse nieuws.

0: How Long, you're the ace bij Omroep Zeeland. Onder andere Paul Carrick zit daarin van Mike and the Mechanics. 6:30, toch een leuk muziekfeitje nog even op de vrijdagavond. Zometeen, het laatste Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen, die praat je bij. Onze Zeeuw van de dag, die kan ons alles vertellen over de Tolse Flora-route. En voetbal natuurlijk dit weekend.
1: Spanning in de tweede divisie. Waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quickboys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 6:30. Mirjam van Wouwen, goedenavond.
7: Goedenavond. Forse files op de Philipsdam. De slagbomen van de Krammerbrug zijn kapot. Daardoor kan het verkeer er niet overheen in beide richtingen. Dat is al een poosje aan de gang inmiddels. De slagbomen gingen niet meer omhoog nadat de brug open was geweest. Volgens Rijkswaterstaat zijn monteurs bezig om de slagbomen te repareren. Het Lodewijk College heeft een brief aan het personeel gestuurd als reactie op de brandbrief, waaronder inmiddels ruim 160 mensen hun handtekening hebben gezet. Het bestuur van de middelbare school in Terneuzen wil 50 voltijdsbanen schrappen en daar zijn grote zorgen over. In de brief schrijft bestuurder Steven van Nispen dat ze er alles aan zullen doen om het onderwijsaanbod zo breed mogelijk te laten zijn. Hij bestrijdt dat het besluit plotseling is genomen. Er was extra geld voor personeel door de coronaperiode, maar dat was tijdelijk. In Soeburg zijn vanmiddag spullen in beslag genomen tijdens de controle van een busje. Dat deden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de douane. Het busje met Pools kenteken werd aan de kant gezet op de Bermweg, de toegangsweg naar Soeburg. Het zou gaan om vleesproducten. Hoek maakt zich op voor de allesbeslissende laatste speelronde in de tweede divisie. De Zeeuws-Vlaamse voetbalclub maakt morgen nog kans op de titel als er gewonnen wordt op bezoek bij de treffers. En als Quickboys dan zijn wedstrijd verliest of gelijk speelt, dan promoveert Hoek 2 jaar op rij. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. Trainer Gerard de Nooijer.
8: We gaan onbevangen daar naartoe. We zijn een beetje onderdak. Van die drie ploegen die om kampioenschap meespelen. Dus ja, probeer in ieder geval alles aan te doen om kampioen te worden.
7: We zenden de wedstrijd morgen live uit op tv. Om 3:00 begint de uitzending, om 3:30 de wedstrijd. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. De nacht verloopt helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Ook morgen veel zon. In de middag trekken ook een paar wolken over de provincie, maar het blijft droog. En het wordt warmer dan vandaag, met temperaturen tussen 26 en 29 graden. Op het strand kan het wat koeler zijn door een windje van zee. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. En je hoorde het al in het nieuws, inderdaad. De Philipsdam, nog steeds technische problemen daar met die slagbomen. Daarom is de weg daar in beide richtingen dicht. Hou rekening met vertraging. Andere plekken waar je stilstaat in en rondom Zeeland is op de N57. Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor de Haringvlietdam nog eens 6 kilometer en ruim 20 minuten. De N256 Goes richting Zierikzee voor de afrit Kortgene 5 kilometer, daar bijna een kwartier. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de afrit Numansdorp, daar 5 kilometer en nog bijna 20 minuten vertraging.
6: Goedenavond, Zeeland

Taylor Swift en Elizabeth Taylor, hier bij Omroep Zeeland. Dagelijks iemand in het zonnetje en vandaag is dat nog eens een heel warm zonnetje. En dat ook nog over de Tolse Flora-route. Wijnand Lammers is de Zeeuw van de dag en zijn verhaal hoor je hier zometeen. In het laatste restje van Zeeland komt thuis naar Christopher Cross en All Right.

0: Nou, Bob, hoorde je en with you, Omroep Zeeland, 6:45 naar onze Zeeuw van de Dag. Wijnand Lammers, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Over de Tolse Flora-route moeten we het hebben, want het is een wandelroute, dat kun je misschien al raden, op Tolen. Wat kun je er precies over vertellen?
1: Ja, het is een wandelroute die hebben we uitgezet rondom de stadskern van Tolen. En die gaat langs gebieden waar bijzondere planten, bijzondere inheemse planten te zien zijn.
0: En wat kun je daar onder andere dan zien?
1: Nou, bijvoorbeeld kom je daar dus orchideeën tegen, zoals de bokkenorgis en de bijenorgis, de rietorgis. Maar ook een zusje van het fluitenkruid, zou je kunnen zeggen. Dat is een plant die... die heet karwei, varkenskervel, een hele mond vol.
0: Ja.
1: Maar die plant staat alleen hier op de landtong, een van de gebieden die de route aandoet. Dat is dus een hele zeldzame soort. Er staat een welriekende asemonie, bekend van 3 plekken in Zeeland. Zo zijn er heel wat mooie soorten te zien. Ook is er op het gebied van cultuurhistorie het een en ander te beleven. Je ziet oude dijken waar je overheen komt. En er wordt binnenkort ook een oud fort weer zichtbaar gemaakt langs de route. Dus ook op dat vlak valt er heel wat te zien.
0: Ja, er gebeurt genoeg dus. Leuk zeg. Hey, vandaag die opening. Hoe is dat geweest?
1: Ja, goed. Ja, het weer was uitstekend.
0: Ja, ja.
1: Na een paar weken van vooral koud en nat weer hadden we nu zelfs het behoorlijk warm. Het was een hele mooie bijeenkomst. Er waren zo'n 40 mensen naartoe gekomen.
0: Okay.
1: En we hebben een infopaneel onthuld. Met informatie over de route. Die staat op de, op de landtong. Dat is een van die gebieden die de route aandoet. En met wethouder Hilde Moerland. Zij heeft onder meer toerisme in haar portefeuille. Hebben het infopaneel geopend en daarmee ook, onthuld en daarmee ook de route geopend.
0: Leuk zeg. Hey, als mensen nu luisteren en denken die Flora-route die moet ik ook eens lopen op Tolen. Waar kunnen ze terecht? Wat moeten ze doen?
1: Nou, ze kunnen dan qua vervoer kunnen ze naar de OV-hub toekomen in Tolenstad. Die is net klaar.
0: Ja.
1: Daar kun je dus met de bus naartoe vanaf Berg of Zoom. Maar je kan ook goed parkeren. Daar staat ook een infopaneel met informatie en een QR-code. En als je die code scant, kom je op een brochure uit met informatie over de route. Wat daar allemaal is te zien en hoe je kunt lopen. Want je kan de route in stukjes lopen, maar je kan hem ook helemaal lopen.
0: Ja.
1: Wat je maar wilt, het is ook een route van kinderen. Ook op die manier kan je bij die route komen met allemaal opdrachtjes. Dus zo kan je er naartoe. Je kan dus via de website Verwelkom de Natuur. Op die website kom je terecht als je die QR-code scant.
0: Ja.
1: En dan kom je dus uit bij alle informatie waar de gebieden liggen, hoe je kunt lopen.
0: Leuk zeg. Hey, lekker nagenieten zou ik zeggen van die opening van vandaag. Wijnand Lammers, onze Zeeuw van de Dag. En geniet van het mooie weer. Fijn weekend.
1: Dat gaan we doen. Dag.
0: Omroep Zeeland, Daffy en Mercy.

0: Omroep Zeeland. Snel eens even terugblikken. Wat heb je gemist vandaag op de radio? Nou, de coalitiegesprekken in de gemeente Sluis die zijn volledig vastgelopen. De week van bezinning heeft niets opgeleverd, was de conclusie gisteravond. Informateur Ben de Reu die adviseert nu om een extern bureau in te schakelen om te bemiddelen. Want volgens de informateur komt dit niet vanzelf goed.
1: Die week van bezinning heeft niet veel opgeleverd. Dat hebben jullie denk ik ook gehoord van de fractievoorzitters. Dat betekent dus dat de padstelling die ik constateerde, die is er nog steeds.
2: Ja, en dan voelt het toch een beetje, als ik dan luister naar uw verhaal, alsof we nog steeds staan waar we waren gebleven vorige week, toch?
1: Ja, maar het is ook zo. Ja, dus we zijn in die zin nog niet veel verder.
2: Nee. Dus de hoofdvraag van dit item is eigenlijk, wat heeft het bezinnen opgeleverd?
1: Niks.
0: Ja. Ben de Reu was dat. En dat hoorde hier vanochtend in Zeeland wordt wakker. Goedemorgen Zeeland, daar sprak Stefan met René Beiersbergen. Tussen Oostburg en Draaibrug zag hij ineens een hoop zwaluwen die zich op een berg zand storten.
3: Daar is een zand- en sloopbedrijf. Die is daar een oude varkensstal, die is daar aan het opruimen. En die had daar wat bergen zand in depot liggen. En ja, daar waren oeverzwaluwen. Er was een stijlwandje in. De naam zegt het al, oeverzwaluwen. Die bouwen hun nest in stijlwanden.
4: Ja.
3: En die waren daar af en aan het vliegen. Dus ik dacht bij mezelf, dan is daar iets van interest. Iets aan de hand. Dus ik ben daar even naartoe. Ik kon er ook vlak met de auto. Ik kon erbij. Een beetje, die lieten zich absoluut niet verstoren. En inderdaad, een stuk of 75, 80 koppeltjes, die waren daar allemaal nestgangen aan het graven in die oever.
0: Ja, mooi gezicht dus. Misschien zie je het wel als je daar in de buurt bent, maar het bouwbedrijf dat heeft gezegd dat ze voorlopig niet aan de bergzand komen en de zwaluwen met rust laten. Je zegt het maar, daar maakte Janna zich druk om iets. Maar ze krijgt daarna ook meteen op de kop van haar zus.
5: Die vorming van de gemeenteraad. En Terneuzen is het gesolden met haar.
0: Ja.
5: En Sluis is gesolden met haar. Wat zit er eigenlijk te doen? Kunnen we niet een beetje alleen? Ja, eschuffen zullen ze geven en nemen. En dan sprak ik, net kleine jongens, daar doen we het niet mee. Wat ben je nu mee bezig? Waar gaat het nou eigenlijk over?
0: Het is
5: over
0: veel oud zeer, hè, wat er zit.
5: Ja, dat ben allemaal wel een beetje. Maar dan moet je op een gegeven moment ook wel een beetje over met de volwassen mensen. Dat moet op een gegeven moment klaar zijn. En deur haar.
0: Goedemiddag, naar Boerengat volgens mij.
6: Ja, dat klopt.
0: Dag, hallo.
6: Wat zo weet. Nou wil ik ook even mijn schoonzus Jan aan. Toespreken.
0: Ja.
6: Maak je niet te druk, want dat is niet goed voor je hart. En het helpt toch niet.
0: Nou, de schoonzus dan, en met wijze woorden. Mooi hoe dat dan altijd met de familie dan gaat in zegt u het maar. Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend. Hopelijk lossen de files rondom de Philipsdam ook een beetje snel op. Morgen de wedstrijd van Hoek natuurlijk te volgen bij Omroep Zeeland. Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hey, Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
10: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
9: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, het is 7 uur geweest om op Zeeland met het staartje nog van de avondspits op deze vrijdag. Met nog steeds die meldingen van de N257. Rondom de Philipsdam, door technische problemen, is de weg daar dicht. Ook nog vertraging op de N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam 6 kilometer, daar nog iets meer dan 10 minuten. En verderop voor goede reden nog eens 2 kilometer, daar iets meer dan 5 minuten vertraging. Laatst in dit overzicht is de A16, Rotterdam richting Breda. Voor knoop het Klaverpolder 10 kilometer, daar is je vertraging nog een kwartier.
8: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland. You broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: De Naad Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rally in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen werd de lancering op het laatste moment afgeblazen. Ruim een uur na opstijgen landde de raket net op een platform in de Indische Oceaan. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen van kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp Vught maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Ze zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.